Hits, Show 538 met de nieuwste van Tapper City. Je hoorde Self-Aware. Ik jullie al vanuit hier. Van harte welkom in de 538 op deze heerlijke donderdag. Hey, heb je een beetje een goed gehoor? Ja? Het kan je zomaar 4000 euro opleveren. Hoe dat precies zit, hoor je zo meteen op 538 ook. Zomerse muziek van Jugo komt eraan.

0: Hugo op 538. Je hoort het zomers uit Jamaica.
1: De 538 stemmenjacht.
0: Ik vind het denk ik wel het meest frustrerende in het leven dat je ergens niet op kan komen. Dat je bijvoorbeeld een zin aan het vertellen bent en dan het laatste woord, ja, geen idee meer, weet je wel. Het ligt op het puntje van mijn tong, maar ik kom er niet op. Of bijvoorbeeld een stem van een bekend iemand dat je denkt, ja, ik weet wie het is, maar ik kom niet op de naam. Het is exact wat we deze week aan het doen zijn op 538, tijdens 538 stemmenjacht. 8 koffers, maar daarin 8 stemmen van bekende Nederlanders. En een totale prijzenpot van ruim 100.000 euro. Inmiddels zijn we aanbeland bij een koffer waar 4.000 euro in zit. Heb je enig idee wie het is? Je kunt je aanmelden via de app van 538 door op de knop te drukken. Doe je dat en kom je dan in de uitzending, dan hoef je maar één naam te noemen die je 4.000 euro rijker kan maken. Check de app van 538. Daarbij komt eraan de eerste Camila Cabello.

wat lekker zeg. Hathaway op 538, je hoorde de classic What Is Love. Kiel van Luijt hier met zometeen DJ Goya. Ook Acta de Munne komt eraan. Wat dacht je van Macklemore, Ryan Lewis, Ken Holdus? Beetje energie vanaf? Het komt eraan. Eerst Somber. It's

Lamore bij 538. Je hoorde Ken Holders. Nu wou ik het liefst natuurlijk Ed Sheeran hierna draaien, maar dat kan natuurlijk niet echt meer. Hè? Als je het nieuws een beetje hebt meegekregen, weet je waar ik het over heb. Je hoorde ze bij 538 onderweg achter de Munich. En dit is Tamer Craig.

Zomerse muziek van DJ Goya. Je hoorde Michiko natuurlijk in de 15-8. En laten we eerlijk zijn, als je je ogen dicht zou doen bij deze track, dan zou je gewoon het idee hebben dat je op Party Island Ibiza ligt. Met een graadje of 26, 27. Je ruikt alleen nog maar de geur van zonnebrand en je voelt het zand gewoon tussen je tenen. Dat is een beetje het gevoel wat ik van deze platen krijg. Heerlijk toch? DJ Goya, Michiko dus, natuurlijk in de 15-8. Onderweg voor je, de favorite van Alex Warren, die ooit is neergeschoten, wist je dat? Nou, het verhaal precies, dat hoor je zo meteen. Ook zomerse muziek van De Bouwster komt eraan. En eerst Akte en de Munnik in de 15-8. Het regent zonnestralen.

Waarschijnlijk heet je antwoord ook nee. Maar bij Alex Warren, die je net op 5 hoorde, is het antwoord dus gewoon ja, hè? Heel gek verhaal is het, maar de vader van een vriend van hem had een nieuw jachtgeweer gekocht. En Alex Warren en die vriend waren echt ontzettend fan van jachtgeweer en alles wat ermee te maken had. Nou, dus ze dacht, nou weet je, dat nieuwe jachtgeweer willen we wel eens zien. Dus zij naar die vader toe. Die vader haalt hem uit de koffer. Niet wetende dat hij was doorgeladen. En per ongeluk vuurt hij een kogel af. En geloof het of niet, die stuitert, of die weerkaatst eigenlijk, via een steen terug in het lichaam van Alex Warren. En geloof het of niet, maar tot op de dag van vandaag zit die kogel nog steeds achter zijn longen. Want uiteindelijk eindigde die kogel dus achter zijn longen. Nou, met gillende sirenes naar het ziekenhuis en dat soort dingen. En daar kwamen ze al vrij snel tot de conclusie. Ja, we kunnen hem weghalen, maar dat is een behoorlijk risicovolle operatie. En eigenlijk zit hij op deze plek wel goed. Hij kan ook geen kwaad. Dus het minste risico hebben we eigenlijk als we hem laten zitten. En dat is dus exact de reden waarom Alex Warren tot op de dag van vandaag nog steeds rondloopt met een kogel achter zijn longen. Bizar verhaal, toch? Hij merkte zelf overigens helemaal niks meer van. Tenminste, hij voelt er niks meer van. Merken zou hij denk ik nog wel, want ik bedoel, hij reist ook de hele wereld over, toch? Voor zijn tour en dat soort dingen. Zou vast een keer bij de douane moeten worden staangehouden met de vraag, joh, u bent geen bolletjeslikker, maar bent u wel een kogelslikker? Wat doet die kogel daar, weet je wel? Je hoorde de favorite van Alex Warren, Emerald Eyes, met 538. En dit zijn Zed en Alicia Cara.

zomersmuziek van de Bouwsta. Je hoorde Magnetic. En zometeen naar 3 hier op 538 non-stop de allerbeste hits om die nachtdienst zo goed en zo snel mogelijk door te komen. En dan hoor je ze vanaf 6 uur weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow met ook deze ochtend weer kans op 4000 euro. In 538 stemmenjacht heb je enig idee wie de stem is in de koffer? Meld je aan via de app van 538 op de knop te drukken. Ik wens je een hele fijne nacht.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting erdoorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of over rechts gaan. Spanje heeft te maken met overstromingen na zware regenval. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het water is meegesleurd. In Valencia is het vliegveld gesloten en in de stad Torrent moesten meerdere mensen uit hun auto worden gered nadat ze vastkwamen te zitten. De dood van zanger Ben Sanders is ook nieuws in Amerika. Entertainment sites als People, Deadline en USA Today besteden er aandacht aan. Ben Sanders was 15 jaar geleden de eerste winnaar van The Voice of Holland en werd dinsdag doodgevonden in een zwemplas bij Arnhem. NAZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Beersheva uit Israël. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht. Speel mee.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Gidi Markesauer heeft bij de algemene beschouwingen een hoop kritiek gekregen op zijn betoog, waarin hij voorstelde om internationale verdragen en rechterlijke uitspraken te negeren. Hij noemde als voorbeeld het negeren van de stikstofwet en het uitzetten van asielzoekers naar Italië. Van alle Europese hoofdsteden is het openbaar vervoer in Amsterdam het één na duurste, heeft Greenpeace onderzocht. Zij keken naar de abonnementsprijzen in 30 steden. Alleen Londen is nog duurder. Ook relatief gezien is het Amsterdamse OV erg duur geworden. De afgelopen 3 jaar is er meer dan 50% bijgekomen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is inmiddels weer open. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, meldde de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde gisteren een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt het een vijandige daad. Twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En een aantal grote techbazen zal volgende week aanwezig zijn bij een staatsdiner dat president Trump organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Zo staat Sam Altman, de baas van het bedrijf achter ChatGPT, op de gastenlijst. Net als Apple-topman Tim Cook en de CEO van chipmaker Nvidia. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
4: Een hele goede morgen, donderdagochtend. Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow met Anouk en Noah.

Shakira en Burna Boy en Die Die bij Radio 538 op deze donderdagochtend. Goedemorgen! Het is even na 5 uur op weg naar een overwegend bewolkte dag. Er trekken ook flink wat buien over het land vandaag. 17 graden is het maximaal. Dat is gewoon wat we noemen herfst. Ja, we moeten er weer aan geloven. Je bent op weg naar een nieuwe editie van de Ochtendshow. Zo meteen om 6 uur, dan gaan ze weer los om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze donderdag in. Tot die tijd nog heel even terug naar alles wat je gisterochtend hoorde. Zo gaf Florentien even een update over het huwelijk wat er aan zit te komen voor haar. Dan wist je misschien wel dat ze gaat trouwen. Ja, even een laatste update over de laatste voorbereidingen. Hoor je binnen nu en 5 minuten. Ook de nieuwe Bakermat en Rani zometeen naar Danny Vera en Rollercoaster bij 538. Here we

0: Bad en Rani, I Love Life. Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow van 538 voor donderdagochtend. Tot die tijd nog heel even terug naar alles wat je gisterochtend hoorde.
1: Wat zeg jij?
2: We tellen de dagen.
1: Ja, jij bedoelt op weg naar het huwelijk.
2: Het huwelijk der huwelijken. Vroeger werd er nog wel eens een huwelijk een beetje op SBS uitgezonden. Weet je wel, we hadden toch een Frans Bauer werd live
1: Raphaël van de Vaart.
2: Raphaël van de Vaart.
1: Ja, en de Traan.
2: Hebben die nog een... Ja, de Traan, dat was Magiba.
3: Nou, liet Sylvie mij ook niet een traan.
2: Wat is ook een traan?
1: Sylvie had wel een traan, ja.
2: Oh, okay. Heb je nog meer van die live huwelijken gehad? En die van de meiden achter iets of zo?
1: Nee, ik denk...
2: Het gleed wel een beetje af.
1: Voor mijn gevoel waren Sylvie en Raphaël, dat was wel echt... Ik kan me dat nog goed herinneren ook. Ik was daarbij zelfs. Ik stond
2: daarbij?
4: Ja, dit is ook, ik kwam maar tegen.
2: Daar volgt Sylvie mij gewoon. Nou,
1: De lokale omroep waar ik ooit heb gewerkt in Heemskerk... dat is echt recht tegenover de kerk waar zij trouwden.
2: Oh.
1: En op de een of andere manier was daar het idee ontstaan van laten we met z'n allen daar gaan kijken.
2: Natuurlijk, ja, snap je ook wel.
1: En toen hebben we daar hebben we een beetje gade geslagen wie er allemaal waren. Heel veel voetballers met name.
3: Eerlijk is eerlijk, die Sylvie Meijs ziet er voor de leeftijd.
1: Ja, ze ziet er fantastisch uit.
3: En waarschijnlijk heeft ze maar heeft ze best wel wat laten doen.
4: Nou, dat
3: maar
4: kun je niet zien.
3: Maar je ziet het bijna niet, toch?
2: Nee. Maar heb jij ook voor, want we hebben natuurlijk over Flo gaat zaterdag trouwen.
1: Ja.
2: Heb jij ook een videograaf-achtig iets om alles vast te leggen?
4: Nee, maar we hebben wel een fotograaf.
2: Oh, oké. Okay.
1: Toch
4: dus,
1: wel.
4: Ja, en zij komt er ook gewoon bij zitten. Ken haar ook. Dus,
1: Die is ook uitgenodigd.
4: En zeker.
1: De tafel wordt steeds voller.
2: Ja, wordt steeds voller.
4: Ik kan niet tegen haar zeggen van je mag niet mee eten.
2: Maar hoe kan zij dan foto's maken? Want dan komt het hoofdgerecht. En dan...
4: Ja, dat is een beetje onhandig voor haar. Maar goed, ja.
2: Vaak doet volgens mij een fotograaf even voor eten. En daarna dan...
4: Ja, nou ja, maar wij vinden haar ook een hele leuke meid. Dus ze mag er gewoon lekker bij zitten.
3: Maar kunnen we eventjes de presentatielijst doornemen? Wie komen er allemaal?
4: Nou, wie komen er? Wij hebben samen 6 kinderen.
3: Ja.
4: 4
3: ja.
4: daarvan hebben een partner, dus die komen ook mee. Er zijn er 10. Ik heb een broer met een gezin, dat zijn er 4. En Emiel heeft een zus met een gezin, dat zijn er 5. En mijn ouders.
3: Dus
2: en de fotograaf.
3: Dus 22 man.
4: 24 man.
1: Ik mis er 2. Oh, jullie natuurlijk.
4: Ja, wij.
2: Oh,
4: We zitten met 24 aan tafel. We zijn gisteren nog even bezig kijken op de locatie. Want we moesten nog een beetje kiezen waar gaan we nou uiteindelijk
2: dat is
4: eten.
2: Natuurlijk het ruithuis van Ruithuisman.
3: Ruithuisman hebben wij voor je geregeld.
4: Ja. En het wordt buiten, dat wel. Dus
2: maar het goed weer zaterdag.
1: Ja, wat prachtig weer.
4: We gaan moeten nog even heaters huren. Maar dat is wel het mooiste stukje van mooier huren. Dan binnen.
3: Het is woensdag, je moet al een lange heater hebben.
2: Je belt toch naar Bols en dan zeg je kom 6 eaters brengen.
1: Ja, dat komt al goed.
4: Ja.
3: Ja, ja.
4: Dus, maar het is helemaal geregeld.
2: Jeetje.
4: We zijn helemaal klaar voor.
2: De ringen zijn
4: ik heb
2: er.
4: Een ring. Ja, hij is nog wel te groot, maar dat geeft niet. Dat kan later wel.
2: Ja. Jurk.
4: De jurk is helemaal klaar. Ja.
1: Nou, ga langzaam maar zeker.
2: Maar ga je echt in een bruidsjurk of is het meer een...
4: Het is wel een hippe bruidsjurk. Ja. Nee, het is niet echt een bruidsjurk.
2: Maar
4: het
2: heb
4: is
2: je hem bij een bruidswinkel gekocht? Of bij een kledingzaak?
4: Ja.
2: Oké. Okay.
4: Nee, ik heb hem niet bij een bruid. Nee, weet je, het is voor mij de tweede keer. Ik ga niet in het wit. Ik hou niet van zo'n traditionele jurk.
2: Oké. Okay.
4: Dus ik heb een beetje
2: worden jullie opgehaald met een auto? Of heeft Emiel iets geregeld?
4: Ja, dat is zelf een mooie auto. Dus wij rijden gewoon zelf er naartoe.
2: Maar dan kan Emiel niet drinken.
4: Dat moeten we nog even bedenken.
3: Je gaat toch met de taxi? Je gaat toch niet met zelf rijden?
1: Dat wil je toch niet?
3: Dat is toch
4: armoede? Maar we gaan daarna nog wel naar de kroeg.
3: Oh ja.
2: En de vraag is natuurlijk... jullie hebben natuurlijk sinds kort een babytje met z'n tweeën.
4: Ja.
2: Die Billy heet. En zo'n hond krijgt dan ineens alle rollen binnen de... Die heeft hij ook een pakje aan? Is hij erbij? Ligt hij er op een kussen naast?
4: Billy mag er niet bij zijn.
2: Oh.
1: Ik denk geen honden bij het ruiterhuis.
4: Ja, dat mag wel. Hij is er heel even bij. Misschien voor de foto even. Maar,
3: voor de foto. Schijnlijk.
4: Gaat toch foto's maken?
1: Ja, maar hij kan ook de ringen brengen, het hondje.
2: Ja.
4: Nou, Billy is nog niet heel goed opgevoed. Dus dat gaat Billy niet lukken.
1: Windjes op zijn rug.
4: Maar hij wordt opgehaald en dan
2: slaapt hij nachtje elders.
4: Ja.
2: Oh, oké.
1: Okay. Nou, leuk.
4: Zo ziet het er een beetje uit.
2: Ja. Is er nog muzikale omlijsting?
4: Nee, dat hebben we niet. Mijn ouders zijn een beetje doof. En vinden ze vervelend als er dan allemaal geluiden. Dus
2: Je nou, te veel... je kan wel.
4: Ja, die mensen zijn 85.
3: Ja.
2: Vaak is met die oude mensen dan, als er muziek is, kunnen ze het gesprek niet volgen.
4: Nee, dat
2: is
4: het denk ik.
3: Ja.
4: En het is al heel druk, zo'n tafel met allemaal mensen die redelijk wel...
1: En oude mensen hebben er altijd een neusje voor om... die pakken altijd de stoelen dichtst bij de speaker. Dat je denkt, dan kan je overal gaan zitten, ga je naast de luidspreker
4: Ik heb een tafelindeling hoor.
1: Oh, die heb je gemaakt?
4: Ja, zeker.
2: En wie heeft die gemaakt?
4: Ikke.
2: Oké, en hoe zit iedereen?
4: Nou, ja, ik weet niet of je heel blij. Maar ik wil wel dat er een beetje gekletst wordt en een beetje geïntegreerd
2: wordt.
4: Maar
2: is het een idee, want dat zie je vaak tegenwoordig, dat er per gerecht doorgedraaid
3: dat
2: wordt.
3: Is veel
4: ik heb
3: beter.
4: Wel dan, gezegd, ik ga erbij, dat is een goeie, ga erbij zeggen van dit is voor het voorgerecht en daarna mag iedereen zitten.
1: Ah, oké, dus dan eindig je toch weer naast je eigen partner waarschijnlijk.
4: Ja.
1: Ja, zo gaat dat vaak. Ik werd gisteren nog iemand, door iemand aangesproken in de supermarkt, die woonde me toe. Mag ik even wat zeggen? Ik zei, ja, tuurlijk, dat huwelijk van Florentien, daar heeft, zij heeft er toch helemaal geen zin in?
4: Nee, ja,
1: nee. Zo, ik hoor dat elke dag op de radio. En zei, ik heb het idee dat ze het helemaal niet wil.
4: Nee, ik heb er hartstikke veel zin in.
1: Ja?
4: Ja, natuurlijk.
2: En vragen ze, slaap jij natuurlijk vrijdag op zaterdag thuis bij je ouders?
4: Nee.
3: Of gewoon in het verzorgingshuis?
4: Nee, Rick, niet in het verzorgingshuis. Nee,
2: ja, je hoort toch een soort van gehaald te worden door je...
4: Is dat niet voor...
3: Nee, dat is juist.
4: Voor maagden die...
2: Nee, maar luister, nee, als je trouwen is tradities... Ja, dat is de thee van trouwen en traditie.
4: Ja, als ik iets niet ben, dan is het van de tradities. Okay. Dus dat doorbreek ik dan heen.
1: Het wordt gewoon allemaal net even anders.
3: Ik vind het wel echt heel leuk.
1: Ja, het is, ik ben heel blij dat we deelgenoot zijn van de reis daarnaartoe. Helaas haken wij af natuurlijk op vrijdagochtend.
4: Ooit komt er nog wel een feestje.
2: Ja, maar dat is toch anders.
3: Nee, mosterd en maaltijd.
4: Dan is de drukte voor mij ook af.
1: Ja. Oh ja.
4: Ik vind dat...
2: Het is toch alsof het voor een dichte deur staat.
1: Ja, zo voelt het wel, ja.
2: Zeker nu ik hoor dat die fotografen gewoon aan het diner zit.
3: Niet te geloven.
2: Dat is gek, hè?
1: Ja, en het mooie is dat Henny aan de telefoon toen hij zei... nou, je kan hier altijd een feestje vieren. Kom je dan ook nog even langs, Henny? Dus die is er ook bij.
2: Ja, de hond mag er gewoon zijn.
1: Ja, de hond is er bij, maar wij zijn er niet bij, nee.

0: Dance with somebody bij Radio 538 op deze donderdagochtend. Goedemorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Je geeft het dan maar door rechtsbovenin in de app van 538. Even op het WhatsApp-icoontje klikken en dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon even ingedrukt. Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag, hoe jouw goeiemorgen klinkt. En ook nog leuk trouwens om even erbij te vertellen waarom je al wakker bent op dit vroege tijdstip. Misschien ben je wel bakker, heb je de hele nacht al broodjes staan bakken en allerlei lekkere dingen. Misschien werk je wel in de beveiliging, misschien werk je in de schoonmaak, of misschien ben je gewoon een vroege vogel, kan natuurlijk ook. Leuk om dat er ook eventjes bij te horen. Even kijken wat er al binnenkomt. Leo.
1: Een hele goede morgen vanuit het zonnige en lekker opwarmende Dubai.
0: Oh, Leo. Ja, Leo die zit in Dubai. Trouwe luisteraar daar. Ook op de vroege ochtend. Ingo.
2: Goedemorgen, Floris. Nou, hier is het bijna middag. Het is namelijk 11:30 vanuit de Filipijnen. Al 25 jaar uit Nederland weg.
0: Oh.
2: En nog steeds elke dag naar Radio 538 luisteren.
0: Kijk,
2: doei.
0: Ja, we zitten in een internationale editie vandaag. Gezellig, Ilona.
3: Goedemorgen. Ilona hier van Ridderkerk. Ik ben lekker onderweg naar 16:00, want ik ga lekker met mijn moeder genieten van een paar dagjes Spanje.
0: Nou, dat snap ik wel met het weer van vandaag. Hè? Veel bewolking, regen, 17 graden. Lekker naar Spanje, Ilona. Of je gelijk hebt. Hier staat geen naam bij. PP kwam ook nog binnen.
4: Goedemorgen, Floris, jongen. Onderweg in Viva di Portugal. Ciao.
0: Lekker op weg naar Portugal. Goedemorgen. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Met Flair. Dit is Door het Oog van de Nacht bij 538.

0: Last Frequencies en Live It All. Goedemorgen.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
1: valt er nog wat te winnen vandaag?
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Vandaag in de ochtendshow gaan we weer verder met de 538 stemmenjacht. Er zit een stem verstopt in koffer 3. 4000 euro zit er ook in die koffer. En die 4000 euro kan van jou zijn als je raadt welke stem dat is. Die er dus verstopt zit in de koffer. Wil je een poging wagen? Ga even naar de site 538.nl of via de app van 538 even op die knop drukken. Dan meld je aan en dan bestaat de kans dat je gewoon vandaag al een poging mag wagen om te raden welke stem er verstopt zit. En wie weet pak je dan vandaag al 4000 euro. Zou toch lekker zijn. Op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur gaan ze weer van start. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar gisteren. En gisteren was toch wel een beetje the day after. Prinsjesdag 2026.
2: En er wordt teruggeblikt op die dag dat Politiek Den Haag in de ban is van onder andere de troonrede. De miljoenennota. Maar wat betekenen de plannen nou concreet? En krijgt dit minderheidskabinet ze eigenlijk wel door de Kamer? Dat vragen we even aan politiek verslaggever Thomas van Groningen. Thomas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. En we gaan je toch eerst even feliciteren met de nominatie voor de televisiering.
3: Ja, dankjewel. Ja. Dat is wat.
2: Ja, dat is zeker wat.
3: Ongelooflijk.
2: Er zijn drie presentatoren die nu nog kans maken op de televisiering. En jij bent er één van.
3: Ja, ja, dus dat is dan een illustre rijtje waar ik in sta. Jan Versteeg, Tim Hofman en ik.
4: Ja, ben je niet, Thomas, los van dat jij van de drie degene bent die het meest verdient natuurlijk. Maar er missen een beetje hele grote namen. Heb je ook niet dat idee?
3: Nou ja, als ik heel eerlijk ben, is het belachelijk. Bijvoorbeeld een André van Duin, hè, die stond ook op die longlist. Dat die er niet tussen
4: zit. Ja, of Eva Jinek.
3: Helene Hendricks, Wilfred Gené. Ja, ik bedoel, ik vind het een grote eer hoor. Maar ja, ik had ook wel een beetje zoiets. Ik dacht, nou ja.
4: Dit voelt meer als het soort talentenrij. Met alle respect, hè, maar dit is meer de categorie talent of zo. Of jong talent. Aanstormend. Ja. Ik weet niet hoe we het moeten noemen.
2: Nou,
4: maar
2: laten we nou even niets afdoen aan, aan de nominatie van Thomas.
4: Dat zeg ik ook niet. Maar
3: nee, maar ik had dat gevoel van ongemak ook wel een beetje. Ik bedoel, ik vind het een groot compliment, een grote eer. Maar zijn dit nou de drie beste presentatoren van Nederland?
4: Zeker niet.
2: Nou ja, misschien dat je
3: ik hoopte dat je zegt, tuurlijk. Ja.
2: Misschien is dit gewoon een nieuwe generatie die er een beetje aan zit te komen.
4: Dat zou ook kunnen. Ja. Dat is ook, nou ja. Maar ik vind wel, als er één van de drie het verdient, dan ben jij dat Thomas daar absoluut met kop en schouder bovenuit
2: steekt. In principe is die gewoon in de pocket, Thomas.
3: Nou, daar gaan we allemaal niet voor uit.
5: Heb je al een speech?
3: Nee. Ik moet ook even kijken of die smoking nog past. Dat is ook wel een ding. Ik had vorig jaar natuurlijk schaamteloos campagne gevoerd voor die televisieren talent. Was een beetje in de slipstream mee van vandaag in Slide natuurlijk campagne voeren voor de echte ring. En dus ik dacht, nou ja, dan ga ik een beetje mee. Maar ik denk, ga dat dit jaar niet doen. Maar de redactie had vorig jaar best wel een leuk feestje gehad met de Gouden Televisiering. Dus die hadden zoiets van, nou, doe het nou nog een keer. Want dan kunnen we weer zo'n feestje organiseren. Ja. Dus ik had ook letterlijk in de oproep gezegd van, stem niet omdat je op mij wil stemmen. Maar stem dan, zodat we met de redactie van Nieuws van de Dag op kosten van de NPO een bitterbal kunnen gaan eten. Ik denk dat de doorslag heeft gegeven. Maar nu moeten we dus wel daadwerkelijk met die redactie daar naartoe. Dus we moeten avondklok nog even overtuigen dat ik al die mensen mee mag nemen.
2: Nou, superleuk man. Laten we even naar gisteren gaan. Prinsjesdag, wat was wat jou betreft het meest opvallende moment gisteren?
3: Kijk, er zat natuurlijk in de troonrede, zat er heel duidelijk wel wat oproepen. Richting de oppositie. Hè. We zijn een minderheidskabinet, we hebben jullie nodig. Hè. Er werd ook gesproken over dat er natuurlijk een liefdesbrief gestuurd was. Wat mij het meeste opviel in de toon, de hele dag door. En dat eindigde eigenlijk gisteravond in de talkshows met Hans Velbrief, gisteravond laat nog bij Paul en Wit. Is eigenlijk dat dit kabinet ook een beetje, voor mijn gevoel, een soort belerend vingertje opstak naar de oppositie. Van, het land heeft jullie ook wel nodig. Waarvan ik eigenlijk dacht van, ik had verwacht dat het een soort van liefdespalingsdans zou worden deze Prinsjesdag. Ja. Vond ik het eigenlijk best wel een beetje belerend. Als jullie ons niet helpen, dan komt de democratie in gevaar. Dat is eigenlijk ongeveer wat er min of meer in de tekst van de troonrede stond. Ja. En daarvan dacht ik wel, Ik weet niet of dit nou de manier is om iemand binnen te halen. Ik heb in mijn leven wel zo'n vrouw op binnen te versieren. Dat werkt meestal niet met, als je niet met me mee naar huis gaat, dan. En dat gevoel kreeg ik gisteren wel een beetje.
2: Dus jij zegt dat het worden een pittige twee dagen om die begroting te verdedigen.
3: Ja, nou ja, vandaag die debatten. Ik merkte wel, ik zat een beetje te appen met wat oppositiepartijen. En daar zit gewoon chagrijn. Ja. En ik denk, nou, als je nou één dag eigenlijk kan voorkomen dat het chagrijn is, is het dan een Prinsjesdag. Je kan toch juist met pracht en praal en een beetje mooie woorden, kan je er wat van maken. En ik vond het gisteren wat beetje negatief. Ja, ja. Beetje, soms beetje belerend van toon. Dat ik dacht van, ja, is dit nou de manier om andere mensen in te pakken voor je plannen? Volgens mij niet.
2: Nee, want ze hebben ze hard nodig. Zoals je zegt, het is een minderheidskabinet, dus er moet steun gezocht worden bij de oppositie. Voor welke plannen gaan de handen op elkaar en waar krijgen ze heel lastig mee?
3: Nou, kijk, er zit natuurlijk, en dat is onder de streep, we krijgen altijd rondom Prinsjesdag krijgen van het Centraal Planbureau, wordt dan berekend wat de koopkracht wordt. En dat is een heel pijnlijk iets, dat we zien dat in deze plannen, hoe het er nu uitziet, gaan werkenden, gewoon mensen die gewoon een normale baan hebben, die gaan er 0,2% in koopkracht op achteruit. Dat is tientjes werk, kan je zeggen, waar gaat het over? Maar het is wel de zoveelste keer dat het erop achteruit gaat. En de belasting, gewoon op arbeid, als jij gewoon werkt, gaat weer omhoog. We gaan met z'n allen weer wat meer belasting betalen. Daar zit ontzettend veel chagrijn. En ik kan mij voorstellen dat links en rechts moeite hebben om dat te steunen. Omdat je daarmee eigenlijk zegt, ja, als jij gaat, de gemiddelde Nederlander, die moet maar even meer gaan lappen voor defensie. En hoewel we allemaal heel erg belangrijk vinden dat we veilig blijven, en natuurlijk is wat aan de hand op ons continent, de meest bloedige oorlog sinds de Tweede Wereldoorlog. Nou, op een uurtje vliegen afstand, daar moeten we iets mee. Ja. Alleen dat iedereen er op achteruit gaat. Weer.
4: Mag jij even pareren? Niet iedereen gaat erop achteruit. En dat irriteerde mij maatloos. Want er gaat één iemand op vooruit. En een ton volgens mij. Dat is de koning.
5: Oh, ja, maar zo van elk jaar is dat.
4: Maar die zou ook wel een keer kunnen zeggen, ik ga er 0,2% op achteruit. Dat is voor hem niks, hè?
3: Nee, dat is een keer minder naar het land vliegen.
4: Ik vind het echt raar dat hij er wel. Iedereen levert in en hij krijgt erbij.
5: Hij heeft al sowieso alles bouwt aan iedereen.
3: Ja, maar je zegt het eigenlijk een verkeerd signaal. Ja, daar heb ik eigenlijk niet eens over nagedacht. Maar dat zou wel een geste zijn. Hè, want het werd ooit de minder.
4: Er ging iemand op vooruit. Een ton volgens mij, dat is de koning.
5: Oh, ja, maar zoals van elk jaar is dat.
4: Maar die zou ook wel een keer kunnen zeggen, ik ga er 0,2% op achteruit. Dat is voor hem niks, hè?
3: Nee, dat is een keer minder naar het land vliegen.
4: Ik vind het echt raar dat hij er wel. Iedereen levert in en hij krijgt erbij.
5: Hij heeft al sowieso alles bouwt aan iedereen.

0: Dan zou je zeggen, laat de koning dat dan ook doen. Ik kan me, dat kan ik me best voorstellen.
1: Die betaalt maar geen belasting, hè? Laten we dat ook even vooropstellen.
2: Ik dacht het wel tegen.
1: Ja, dat inmiddels wel trouwens, volgens mij.
0: Ja. Maar goed, ze hebben ook een zware taak. Ik bedoel, ik
2: ga
0: gisteren zitten met een pak papier, dat zou ik hem ook niet graag nadoen.
3: Nee, dat is, daar moet je ook maar net zin in hebben. Waar moeten we op gaan letten vandaag? Want gaat er uiteindelijk een akkoord uitkomen? Komen ze nader tot elkaar? Of wordt het weer echt tot diep in de nacht onderhandelen?
0: Nee, ik denk niet van vandaag of morgen. Vandaag of morgen wordt gewoon een heel pittig debat. Waarbij, we hebben natuurlijk die coalitie van D66, CDA en VVD. Die zijn onderling al een beetje met elkaar. Het is natuurlijk heel moeilijk geweest om überhaupt tot dit te komen. Dus wat ik verwacht vandaag is dat natuurlijk al die partijen gaan schieten op die verhouding tussen die drie. En dat wordt echt een test. En wat ik denk dat interessant kan zijn is als er met name aan de rechterkant voorstellen worden gedaan om aan deze begroting te vertimmeren. In hoeverre durft de VVD dan te zeggen, hey, wij gaan hier achter staan. En daarmee dus eigenlijk gedoe te krijgen in de coalitie. Ik weet bijvoorbeeld dat Ja 21 vandaag voorstellen gaat doen om strengere asielmaatregelen in te voeren. Nou, als Ruben Brekelmans vandaag daar staat in de Tweede Kamer en zegt, nou ja, misschien gaan wij als VVD daar wel in mee. Ja, dan hebben ze gelijk ruzie met D66. Ja. Nou, dat soort dingen, daar moeten we vandaag heel erg op letten. Waar wordt er tussen die drie, en met name tussen aan de ene kant CDA en D66 en aan de andere kant VVD, waar ontstaat daar ruimte? Want als daar ruimte ontstaat, ja, dan kunnen we ons opmaken voor verkiezingen bijna.
3: Oké, dus jij zegt het wordt nog spannend eigenlijk.
0: Maar de kans dat het valt tijdens de algemene politieke beschouwingen lijkt me niet zo groot. Maar je kan daar wel de eerste scheuren zien ontstaan. Dus daar moeten we vandaag en morgen op letten. En het wordt echt wel voor politieke junkies vandaag echt een vuurwerkdebat. Wordt keihard. Ja, begin met Jesse Klaver zo meteen.
3: Is dit genieten voor jou deze dagen?
0: Ja, nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat altijd dit soort debatten ook wel genieten vind. Maar dat ik nu ook wel een beetje zit, misschien ook een dagje ouder wordt of zo, dat ik denk, het land moet ook bestuurd worden. Ja. Dus misschien even wat minder popcorn en even wat meer oplossingen graag.
3: Ja, laat dat een goed advies zijn. Thomas, mogen we jou hartelijk danken voor jouw beschouwing op de algemene beschouwingen. En ik zou zeggen, we spreken je snel weer. En succes, je gaat denk ik campagne voeren, toch? Voor je...
0: Nee,
3: dat
0: kan niet meer gestemd worden. Dit was het.
1: Ik ga lekker achterover en die ringen ontvangst nemen.
0: Ik ga speech geven.
3: Ja, heel goed. Mooie dag vandaag, Thomas. Hoi, hoi.
0: Mannen, bedankt. Hoi.

0: het wel.
1: Hé, Arie. Hey, en lachen doen we zeker, hè?
2: Ja, hè?
1: Ja, tuurlijk. Nou, we hadden het wedstrijdje van gisteren.
0: Ik ben gisteren in de arena geweest.
2: Was je daar, hè?
0: Ja, ik was daar al. En ik ga je vertellen, ik ben er nooit zo nerveus geweest voor een wedstrijd.
2: Wat dan?
0: Zweet onder mijn oksels.
1: Oh, god.
0: Want ik was dus uitgenodigd door een mannen die altijd bij mij in het café komen. Ga nou een keertje mee. En dan beloof ik al 3 jaar, mijn nood gaat uit. Maar ja, dinsdagavond is ik er mee. En we staan daar. Nou, ja, ik ken het natuurlijk. Hey, Harry dit, hey, Harry dat. Allemaal leuk, lalala. Staan voor de poortje. Heeft hij geen bereik? Kunnen we dat? Die arena komen we niet in.
2: Nee. Oh, nee.
0: Dus al die mensen, ken je die mop voor die gozer die naar de arena komt? Dus dat was mijn ding. En, we zitten er eindelijk. En, maar ja, ik ben heel lang geleden ben ik er hier geweest. En er zit een man die zit er naast me. Ik zeg, god, ik zeg, hoe is het? Dat? Ik zeg, je vrouw er niet bij? Hij zegt, nee, zegt hij. Hij zegt, die is overleden. Ik zeg, oh, sorry, dat wist ik niet. Ik zeg, heb je niemand anders dan die met je mee wil? Hij zei, nee, die is allemaal naar de begrafenis. Maar ja, eventjes tijd voor de mop.
2: Ja, laten we de mop
0: doen. Ja, laten we even serieus doen. Ja. Maar ja, wat is er nou? Er gaat een gozer, die gaat lekker op stap in de kroeg.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, die gaat naar de wc toe. En heb je 3 van die urinoirs naast elkaar.
1: Ja.
0: Ja, half keilop, je kent het allemaal wel. En op een gegeven moment had er een gozer naast hem. En die zat zo met zijn handen zo. Hij zei, wat is er? Hij zei, kun jij even mijn gulp openmaken? En nou, kerel stond op elkaar. Maak die jongen zijn gulp even open. Dus die maakt die gulp open. En die gozer zat weer. Hij zei, wat moet je nou? Hij zei, kun je hem dan niet even uithalen? Ja. Ja, kerel stond op elkaar, hè. Laat dat. En die doet, hup, en die gaat met zijn hand erin. En die haalt hem eruit. Zit hij helemaal onder de sfeer en onder de pus. Hij zegt, gadverdamme man. Hij zegt, wat is dat man? Hij zegt, dan moet je mee naar de dokter hoor. Hij zegt, daar ben ik geweest. Hij zegt, wat zei die dokter? Hij zegt, niet met je handen aan.

0: Jumper City en Self-Aware bij 538 op deze donderdagochtend. Goedemorgen, je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de ochtendshow van 538. Ja, team Rick, Niels en Florentien, ze staan weer voor je klaar. Ik zag Rick al bij de koffieautomaat. Het verdienblaadje koffie gehaald voor het team. Ze zijn er klaar voor om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze donderdag in. Nog leuker, je kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538 en kom je in de uitzending dan zometeen. Dan open je de ochtendshow, ben je de eerste luisteraar en komt in ruil daarvoor het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt jouw kant op. En ik kan dus heel makkelijk van jou zijn door even te bellen 0909-3000-538. Maak er een mooie donderdag van en veel plezier bij de ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten kiezen of ze over links of rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. En dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Sjaat het grootst. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey speelt. Ja, over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. Gaan we naar het weer. De dag begint droog. Later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo. Dan de files. Staan ze er al, Rick?
3: 1 file op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij havens 6200 7000. De vertraging nu 6 minuten.
0: Hoe zou jij het vinden om vanochtend de ochtendshow te openen?
3: Ja, zou ik leuk vinden.
0: Ja, dat, nou ja. Maar jij kan nooit een luisteraar zijn. Jij bent een programmamaker, maar ja, we zoeken echt een luisteraar.
3: Oh.
0: We zouden het leuk vinden als jij dat nou eens doet vanochtend via 0909-3058. De uitnodiging om even te bellen en daarmee eerste luisteraar te worden. Dat mag je de hele dag tegen iedereen vertellen. En bovendien krijg je dan ook nog een t-shirt waar heel groot op staat dat je de eerste luisteraar was. Dus dan hoef je het niet eens te zeggen, dan kan iedereen het lezen. 0909-3058 voor luisteraar nummer 1.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee

0: een ridder in de orde van de Nederlandse leeuw hoor je aan de gang. Ze zijn niet zo gek lang geleden, zijn ze geridderd tenminste. Ja, Eddie kon niet meer, die is helaas iets te vroeg ons ontvallen. Maar Alex, die is naar Nijmegen afgereisd, een paar weken geleden afgereisd. Om daar uit handen van burgemeester Bruls een onderscheiding in ontvangst te nemen.
1: Ik dacht dat je alleen geridderd werd al met Koningsdag. Maar kan je door het hele jaar heen geridderd worden?
0: Blijkbaar wel, ja. Ja, je hebt de lintjesregen, dan komen er een heleboel tegelijk. Maar je hebt ook vaak op speciale gebeurtenissen. Als iemand bijvoorbeeld afscheid neemt na zoveel jaar. Dan kan je ook geridderd worden. En in dit geval, ja, zij hadden iets georganiseerd. En blijkbaar kon het niet tegen Koningsdag. Hadden ze zoiets van, kom nu deze kant op.
1: Ja,
0: hij is speciaal naar Nijmegen gekomen.
1: Wat leuk.
0: Hij spreekt ook nog een beetje Nederlands, die Alex van
2: Heel. Oké, een beetje sauw.
0: Ja, hij is ooit... tot zijn achtste heeft hij daar geloof ik gewoond in Nijmegen. En toen zijn ze naar de VS verhuisd. Het is toch een klein beetje Nederlands. Ik kan me ook herinneren dat tijdens de Dutch 1000... dat deze plaat er altijd in staat.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hey.
1: Maar het blijft raar dat als je ridder bent, krijg je een lintje... en als je doodgaat, moet je hem terugsturen.
0: Ja, dat blijft iets geks.
1: Dus vaak krijg je een gerecycled lintje van iemand.
2: Ja. Oh, recycled.
1: Dan heb jij dus een lintje van een andere ridder. Die worden even opgepoetst door Maxima of Willem-Alexander. Die doen dat ik op zondagmiddag in de keuken.
2: Met de kinderen aan de kant.
0: Nog even een soldeerapparaat erop om weer een beetje in elkaar te zetten.
1: Ja, dan speltjes de revers, is dat zo? Dat mag je houden.
2: Ja.
1: Want dat draag je ook eigenlijk het hele jaar door op je jasje. Maar het lintje...
2: Moet je terugsturen. Voor mij moet je ook voor betalen, dacht ik.
1: Maar het is natuurlijk heel gek als... stel, jij krijgt voor je verjaardag een radiootje.
0: Ja.
1: En jij gaat dood. Zou dat heel raar zijn als jouw nabestaanden dan het radiootje terug moeten sturen naar degene van wie het gehad heeft?
3: Maar ergens snap ik ook wel dat ze niet willen dat die lintjes zo rond gaan zwerven. Ja. En dan kan iedereen op een gegeven moment zeggen, kijk, ik heb een lintje. En
1: maar jij bijvoorbeeld, jouw trouwring van je vorige huwelijk, heeft jouw ex ook gezegd, nou, we gaan nu scheiden, stuur maar terug?
3: Nee, die bewaar ik
1: wel. Ja, precies, maar het is toch heel gek, het is toch heel raar dat je dan maar...
3: Maar sommigen gaan hem omsmelten.
1: Dat je alles terughaalt.
3: Nou, ik heb wel eens gehad, vroeger had ik verkering. En ik woonde zelfs samen. En die jongen heette Paul. En Paul die had mij een stereo-installatie gegeven.
1: Ja. Ja.
3: Maar serieus, het ging uit en hij wilde dat ding.
1: Oh, ja.
3: En hij wilde nog 1000 euro terug.
2: 1000 euro?
3: Serieus? Gulden was het nog niet.
2: Voor
3: alles wat hij dan allemaal had gekocht. Nou, ik heb het gegeven en ik dacht wel echt...
1: Ik denk...
3: Jou hoef ik niet meer te zien.
1: Dit gebeurt.
3: Maar het is,
1: straks nog eventjes een keer over hebben. Want dit, ik hoor nu al...
0: Ja, dit gebeurt vaker, dat weet ik zeker. Maar dat is inderdaad, dan kunnen we het later met onze luisteraars ook nog wel even
1: maar
0: over hebben.
1: Ik vind die lintjes, dat ik denk, ja, je hebt al het verdriet van het verlies van de persoon.
0: En dan krijg je nog zo'n brief. Want hoe lang zouden ze wachten met zo'n brief?
1: Nou, de overheid kennen dit. Die brief ligt er nog voordat jij je laatste
0: huis hebt. Ik denk dat jij niet lang meer hebt, want er is een brief vanuit de overheid. Het lintje moet terug.
2: Ja.
0: We gaan even naar het nieuws voor vanochtend. Want na een lange dag debatteren is nog altijd niet duidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden gaat vinden voor de Prinsjesdagplannen. Komt er een totaal over alle begrotingen? Gaan we over links of gaan we over rechts? Ja, of komen er deals per onderwerp? Dat zou ook nog kunnen. Joost Eerdmans van Ja 21 die leek gisteren een soort geitenpaadje gevonden te hebben... om ruimte te bieden voor het laatste.
4: Ik vrees dat de totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen... waar je nog wel iets uit kan halen. Of niet?
0: Ja, een beetje cherrypicking.
3: Een beetje raar, want eerst zegt Joost Eerdmans van... je moet echt of over links of over rechts, je moet kiezen. En later draaide hij een beetje en gaat hij dit ineens zeggen.
0: Ja, ze willen het allemaal niet laten klappen. Ze zitten daar niet op te wachten. Maar Jesse Klaver, die ziet dit hele plan ook niet zitten.
5: Ja, 21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken. En zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt... heel veel succes, kabinet. Zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen... en dan even bij ons komt aankloppen. De groeten.
1: Klaver die koers op de verkiezingen. Dat is natuurlijk de grootste oppositie op dit moment.
2: En hij
3: zou dat een afgang vinden.
1: Ja. Wel nee, man.
0: Nee, ik denk dat ze daar echt niet op zitten te wachten.
1: Nee, maar Klaver wel, want dat is de enige die niet beweegt, hè?
3: Wilders, die wil nieuwe verkiezingen.
1: Wilders is de kleinste oppositiepartij.
0: We gaan even naar Gerard. Gerard, goedemorgen.
6: Goedemorgen, vrienden
0: Hallo.
6: En vriendin van de...
2: Ja, van wat?
0: Ik was ook even benieuwd wat er ging komen. Maar van de ochtend.
1: Maar welkom, vriend Gerard.
0: Ja, Gerard is welkom op de radio.
6: Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Waar kom je vandaan, Gerard?
6: Zwolle.
1: Oh, leuk.
3: Leuk stad.
2: Ja, Zwolle is een wereldstad.
0: Ja, Zwolle is leuk, ja.
6: Ja, maar ik woon er niet meer, hoor.
1: Oh. Waar ben je naartoe verhuisd dan?
6: Ik ben de stad ontvlucht. Ik woon nu in Nieuw-Leuzen.
1: Nieuw-Leuzen. Oh. Had je, hoe heet het toch? De discotheek.
2: Ja, hoe heet die ook weer?
1: Vroeger. Ja, die is nu nieuw, staat nu een woonwijk volgens mij.
6: De Oldtimer?
1: Nee. Ja, volgens mij wel.
2: Ja, de Oldtimer, ja.
1: Dacht ik
6: ja. Ja.
2: Ik dacht, nou ja.
1: Okay. Maakt toch verder niet uit. Gerard, wat ga je doen vandaag?
6: Nou, ik ben al aan het werk. Net als jullie. Ja.
1: Dan,
6: dag is om 6 uur begonnen.
1: Dan ben je er vroeg bij. Wat doe je dan dat je zo vroeg moet starten?
6: Ik werk bij de brandweer.
1: Hey. Ah, spuitgast. Ja, ja.
6: Ja, ex-spuitgast. Ik zit niet meer op de uitrit. Dat doe ik niet meer. Ik ben helaas ziek geworden door het werk.
1: Maar dat moet af en toe best frustrerend zijn als jij die gast op die auto weg ziet rijden. Want ik weet, als brandweerman, het liefste ga je natuurlijk mee.
6: Niet meer. Nee,
1: je hebt er geen zin meer in ook?
6: Nee.
1: Oh, oké. Okay. Maar jij doet nu, dames en heren, jij houdt de kazerne draaiende.
6: Nou, de organisatie draaiende. Ja. Ik doe beheer en het onderhoud over het materieel.
1: Oh, wat goed, man.
6: En ik steek 800 mensen in de dienstkleding. Ja.
1: 800, zei je dat nou?
2: Ja.
6: Ja, 800 mensen in de dienstkleding steken.
3: Die gaan bij jou de bestellingen doen voor hun outfit.
6: Ja, klopt. We hebben intern een webshop waar de mensen gewoon hun kleding kunnen bestellen. En dan komen de auditjes bij mij binnen. Ik pik ze en ik lever ze uit.
1: Ja. Oh joh. Ja. Dat is natuurlijk bol, brandweer online.
6: Ja, de Zalando van de brandweer. Ja,
1: maar ik ben benieuwd. Ik denk dat zo'n pak best zwaar is waarmee je uitrukt, of niet?
2: Ja, dat zeker.
6: Een uitrukpak beweegt wel wat. En je hebt natuurlijk je helm en je laarzen. Dus je hebt wel wat kilo's aan je lijf. Ja, dat klopt.
1: Ik vind dat zo mooi hoe die gasten dat allemaal op hun eigen manier klaarleggen. Zodat ze op hun eigen wijze die pakken in kunnen stappen.
6: Ja, klopt. Maar dat is niet alleen op de kazerne, hoor. Dat doen de mensen thuis ook. Ik weet zelf nog, vroeger sliep ik altijd met mijn sokken aan.
1: Ja, voor de uitruk.
6: En ik had een shirtje aan en de broek lag klaar. En ik kon
2: Jij sliep met je sokken aan, maar zo helemaal niet gezellig voor je vrouw.
1: Nou ja.
6: Ja, de sokken gingen ook wel eens uit, hoor.
1: Ja. Ja. Dan werd ze thuis uitgerukt.
2: Dat was voor een andere uitdruk.
1: Dan werd er een heel andere slang uit. Nou ja.
2: Even via de paal naar beneden. Ja.
1: Goedemorgen.
2: Lekker man.
1: Even op het fluitje blazen. Ja. Hey, maar is het rustig nu bij jullie? Of, ik weet niet wat
6: het is. Rustig.
1: Je hebt natuurlijk altijd zo'n periode als het een beetje gaat waaien en zo, dat die bomen allemaal weer omvallen.
2: Oh, vervelend.
6: Ja, dan is het weer zagen. Ja, ja, maar, inderdaad.
1: Maar nu is het even een rustige fase.
6: Nou, het is een rustige fase. Ik zit nu lekker met een kopje koffie en een checkie aan de lip.
1: Bezig. Nou ja, we horen de laatste tijd dat de brandweerkazernes doelwit zijn van inbrekers, toch? Die al die apparatuur stelen om waar jullie mensen mee uit auto's knippen en zagen.
6: Helaas wel, ja. Ja, dat is gaande, ja. Klopt.
1: Maar daarom zit jij er al, om de boel een beetje in de gaten te houden. Hey Gerard, we gaan jou vandaag uitroepen tot...
3: De eerste luisteraar.
6: Ja, eindelijk. Eindelijk is het
1: je gelukt. Ja, we hadden het net nog over die lintjes, maar dit is minstens zo'n mooie onderscheiding, hoor.
6: Nou, ik neem hem graag in ontvangst.
1: Je bent officieel de eerste luisteraar deze hele dag. En je krijgt het shirt van ons. En daar staat heel groot op dat je de eerste luisteraar ook was.
6: Ja, superman. Dank jullie wel.
1: Hey, maak er een mooie dag van vandaag en houd veilig daar.
6: Ja, jullie ook. Fijne uitzending.
1: Dank je wel. Spijt wel.

0: Cruel Summer. Taylor Swift bij 538 om 9 voor half 7 in de ochtendshow voor donderdag 17 september vandaag.
1: Het onstuimige middag.
2: Hoe bedoel je?
1: Nou, zoals ik zeg.
2: Oh.
1: Het begint nu nog, dat is het vaak, je gaat nu de deur uit.
2: Ja.
1: En denk je, oh, nou, het is helemaal niet zo heel koud, nee. Dus ik laat het jasje thuis. Maar het weer slaat om vanmiddag.
2: Oh, echt waar, ja?
3: Ja.
1: Dus je moet eventjes rekening houden dat je een jasje meeneemt.
2: Oh, ligt in de kofferbak gelukkig. Nou, ik zie het, ja.
1: Ja, dus dat is wel even eentje dat je denkt, nou, nu nog lekker weer de deur uit, maar... Ja. Einde van de middag.
2: Schijn bedriegt.
1: Regen naar huis. Hè? Dus
2: ja.
1: Dus een jasje.
2: Een jasje kan geen kwaad. Een parapluutje misschien wellicht ergens achterin gooien. En weten we dat vandaag ook weer een koffer opengeklapt staat hier in de studio. Voor 4000 euro. Dus ja. Eigenlijk voor het eerst dat ik de studio binnenstap, volgens mij dat we niet een koffer hebben gesteld.
1: Ik zit even te denken, weet ik. Was het nou een man of een vrouw? Ik weet het niet eens.
2: Het was een vrouw.
1: Oh, een vrouw.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Nou ja.
2: Wat was het ook weer? Iets met goed. Heel goed?
1: Nee, goed hadden we al gehad. Volgens mij was dat koffer 2.
2: Ja?
1: Dat was alleen goed, toch? Nee, ik weet het ook niet meer. Het zijn zoveel ingewikkelde zinnen.
2: Dat is zeker waar. Maar zometeen spelen wij rond 7:30 een nieuwe ronde met de stem in koffer 3 is dit. 4000 euro is die waard. En als je benieuwd bent welke namen er al genoemd zijn, als het gaat om de koffer die wij spelen, dan kan je even op de site kijken, 538.nl. Er staan alle foute antwoorden, die staan daar netjes opgegeven. Dat zijn allemaal vrouwennamen. Even een kleine greep uit de namen die genoemd zijn. Florentien van der Meulen zie ik hier staan.
1: Oh ja.
2: Ja, mensen dachten blijkbaar dat jij erin zat.
3: Ja.
2: Maar jij was het niet. Linda de Mol is genoemd, zie ik hier. Roxy Dekker is een naam die geklonken heeft. En zo kunnen we wel even doorgaan. Maar nogmaals, op 538.nl staan alle foute antwoorden. Maar die zoeken we niet. Nee, we zoeken een goed antwoord. Want we willen heel graag die 4000 euro uitkeren. En verder spelen met de volgende koffer. Waarin automatisch dan ook weer een hoger geldbedrag zit.

0: Lekker na de wekker en Calvin Harris en ook muziek van Coldplay voor je onderweg.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
3: Hoi, met Emma.
4: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: De streamers. Alle info op 538.nl.
1: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
10: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Thuisbatterij,
17: einde salderingsregeling,
18: teruglevering kosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
25: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor...
0: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
16: Ja, goedemorgen. De dag begint droog en af en toe wat zon. Vanmiddag meer bewolking en dan komen er buien het land binnendrijven. Het wordt 16 tot 18 graden vandaag. En dan een overzicht van de files waarvan Rick weet waar ze staan.
18: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel, 14 minuten. A15 Gorkum, Nijmegen bij Wadenooijen, 19. En de laatste staan 15, Ridderkerk Oostvoorne bij de Tintelhavenbrug. De vertraging 36 minuten.
16: 6:53, de hoofdpunten van het nieuws nu. Florentine, goedemorgen.
25: Goedemorgen, het is dag 2 van de politieke beschouwingen, maar de boel zit nog muurvast. Alle ogen zijn vandaag gericht op premier Jetten, die over links of over rechts steun voor zijn begroting moet zien te vinden. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. In een emancipatielijst van het World Economic Forum is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. Ja, en in IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst. In Tsjaad het grootst. En AZ heeft de eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren namelijk met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand dan speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. Henk Kroes, voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Ja, in 1997 kondigde hij de 15e en vooralsnog laatste Elfstedentocht aan.
16: Ja, op deze wijze.
26: Het geert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
16: Ja, voorlopig ook de laatste Elfstedentocht.
27: De beroemde woorden.
16: Ja. Het geert on. Hij werd heel vaak nog aangesproken op straat. Wisten mensen niet hoe hij heet, maar hij zei alleen maar het geert on.
25: Ja. Hij maakte 37 jaar deel uit van dat bestuur. En hij heeft hem zelf ook een keer zelf gereden. Dat was in 63.
16: Hij heeft hem niet uitgereden?
25: Nee, hij had niet de finish gehaald. Als zoveel trouwens. Want dat was wel een hele barre tocht ook. Hè.
18: De helft van 63.
25: Ja, de helft van 63.
16: Mag. Jij weet het nog goed, Rick.
27: Ja. Bruggetje, Bartleen.
25: Hebben jullie wel eens opgegeven? Voor de
27: lid zijn van de vereniging, toch?
16: Ja.
27: Maar je kan niet zomaar. Je kan niet naar www.lfc.nl.
18: En volgens mij moet je ook echt wel op noren kunnen schaatsen.
16: Je moet goed kunnen schaatsen.
25: Ja, je moet wel goed kunnen schaatsen.
16: Nou, dat kan ik niet. Dus ik wel. Geen enkele zin. Kan jij goed schaatsen?
18: Ja, ik heb op ijshockey gezeten.
16: Ja, maar dat is wel anders dan op
27: lange
16: noren.
27: Baan.
18: Nee, lang op, nee, maar dan kan je wel schaatsen. Je hebt wel,
16: kan
18: wel schaatsen.
16: Ik kan bijvoorbeeld op ijshockey schaatsen, kan ik goed schaatsen. Maar op noren, dat doet me niet. Want die komen de hele tijd met elkaar in de knoei.
27: Ijshockey schaatsen zijn de messen ook rond. Ja. Je hebt maar een heel klein stukje van de schaats die contact heeft met het ijs.
16: Het is heel makkelijk eigenlijk. Ja. Als je
25: maar
16: het vergelijkt
25: moet
16: met noren.
25: Je per se op noren schaatsen?
27: Nou, op ijshockey ga je het zeker niet redden.
16: Dat ga je niet halen, denk ik.
25: Nee. Nou, op het Silverstone circuit heeft Max Verstappen gisteravond een toch wel bijzondere prestatie neergezet. Een spectaculaire kartrace. Hij moest 100 coureurs die een voorsprong hadden inhalen. Nou, Max heeft de concurrentie verpulverd. Echt in zo'n 15 ronden, zelfs minder dan de 30 die waren gepland, was Max voorbij het hele veld.
16: Heb je die start?
27: Ja, ik weet het precies.
16: Sensationeel.
27: Het slaat toch helemaal nergens op.
16: Bizar. Maar dan
27: gaan 99 karts die schieten alle kanten op. Ja. Het is echt een soort mierenhoop. Maar hij gaat daar tussendoor dat je denkt...
16: Weergeloos. Maar echt, want ik dacht nog van ze hebben hem natuurlijk een snellere kaart gegeven. Maar dit had niets met snelheid te maken. Dit was gewoon
27: tactiek.
16: Puur inzicht.
27: Inzicht.
16: Hij ziet gewoon van tevoren al. Oh, die kaart die gaat uitbreken. Dus ik moet links er voorbij. En
27: ik geloof dat hij voor de eerste bocht al de eerste 30 of 40 karts had ingehaald.
16: Ja, het was het is sensationeel.
27: Het was echt...
16: Wel heel leuk trouwens dit.
27: Dit was fantastisch.
16: Ik vond dit leuker dan Formule 1 als
27: en
16: ik eerlijk ben.
27: Je kan dit ook natuurlijk met al die andere coureurs. Kan je een soort toernooi... Hij liet wel even zien wie gewoon uiteindelijk stiekem de beste van de wereld is.
18: Vind je de karten leuk?
16: Nou ja, ik vind het wel leuk, maar ik kan het gewoon niet zo goed.
18: Nee, dat is het.
16: Tenminste, ik ga altijd karten met mensen.
25: Dat verbaast me bij jou, want ja, jij houdt heel erg van autorijden.
16: Ik ga wel eens karten met mijn zwager en die heeft dit gewoon echt heel lang gedaan. Dus ja, die rijdt me er dan vierkant uit. Ja, ja, dan vind ik het niet leuk meer.
27: Nee, in Utrecht heb je zo'n baan met elektrische karts. Ze worden natuurlijk allemaal tegenwoordig klimaatneutraal. Maar die gaan knijten hard, die dingen. Niet normaal.
16: Ja, je hebt
27: de elektrische auto trekt natuurlijk ook al.
16: Je bent meteen weg met zo'n ding.
27: Bizar.
16: Ja,
27: ik heb echt leuk.
18: Ijskarten gedaan. Maar dat is echt...
25: Ijskart ook.
18: Ijskart in de auto. Op de Uithof, ja. Maar dan is het, dan hebben ze de vriesinstallatie al uitgezet. Ja. Er ligt al water op. Nou, je komt zeiken. Maar het is wel heel... Iedereen glijdt uit.
16: Ja, je gaat alle kanten op natuurlijk.
18: Je gaat alle kanten op, ja.
16: Leuk, man.
18: Ja. Ja.
25: Heel leuk.
16: Nou ja, als je gisteren hebt gezien hoe Max daar die start neemt... dan weet je ook van, ja, wij moeten nog heel lang oefenen... willen we dat niveau halen.
27: Fries, ja, van die ESPN al weg. Die lag er ook echt binnen no time uit.
16: Die lag staat achteraan een beetje,
27: ja,
16: toch?
27: Ja, dat was echt...
25: Maar Jackie Martens, dat is Formule 1-verslaggever van de Limburger. Die is toch bij de
27: tweede.
25: Ja, tweede inderdaad. Dat vind ik toch wel knap.
27: Dat zei Freesia toch al. Als iemand hem...
25: Ja.
16: Die voorspelde al van, nou, die zou wel eens... die zou het Max lastig kunnen maken. Want dat is een goede karter ook. Maar uiteindelijk ook wist hij niet te winnen van Max Verstappen. Die even liet zien dus wie daar de baas was. Flo, dankjewel voor dit moment. Zometeen.

0: Harris en Satisfy bij 5811 over half 7. Het is tijd geworden voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, lekker na de wekker. We gaan eens even kijken welke plaats zo meteen de winnaar is van de twee liedjes die hier tegenover elkaar staan. We hebben er twee geselecteerd voor
2: dat
0: je.
2: Dat doen we altijd, lekker naar de wekker.
0: Ja, dat is leuk.
2: Ja.
0: Wij dachten, laten we vandaag eens eventjes een felicitatie uitdoen gaan richting Bas van Toor. De bekende clown uit Bassie en Adriaan.
2: Gaan we nou een Bassie en Adriaan concert?
0: Ja, dat gaat er komen, joh.
2: Ze gaan in Ahoy of zo, toch?
0: Gaan heel veel artiesten die gaan liedjes van Bassie en Adriaan zingen. Omdat dat stiekem best goede liedjes zijn.
2: Maar dat is eigenlijk vorig jaar, of afgelopen jaar, deden we natuurlijk de Golden Earring daar. Laten we zeggen, op een voetstuk plaatsen met een tribute. En het is nu dan eigenlijk het moment daar om Bassie en Adriaan.
0: Maar Bassie en Adriaan is natuurlijk wel een stukje cultureel erfgoed.
2: Zeker. Maar ik denk dat ze heel lang gekeken hebben. Zo van, nou, we doen eerst de Golden Earring. Wie gaan we hierna?
0: Wie krijgen we daarna, ja?
2: Weet je wat?
0: Bassie en Adriaan. Nou, de liedjes zijn stiekem best oké. Okay. Tenminste, ik kan me herinneren dat ik vroeger met dat oversteken, dat liedje. Kijk links, kijk rechts, nog een keer voor. Dat was heel lang voor mij zo'n handigheidje bij het oversteken als kind.
2: Er zijn in Engeland woont.
0: 365 dagen heeft een jaar. Dat was ook zo'n. Daar zaten al die data in.
2: Oké.
0: Okay. Ja, dit zijn bij mij wel een aantal dingen bijgebracht.
2: Ik moet graven om dat boven te krijgen.
3: Ik vond ze verschrikkelijk.
0: Hoe kan dat nou?
3: Ja, nou, ik ken die Bassie ook een paar keer gesproken. Ja. Verschrikkelijke vent.
2: Nou ja.
3: Hij is een hele onaardige man. En hij had een hekel, is wel bekend. Ja. Had een bloedhekel aan kinderen.
0: Dat geldt overigens wel voor veel kinderen.
2: Ja, ik wilde zeggen. Ja. Ik denk stiekem dat hij misschien nog meer een hekel aan de ouders had. Want dat is eigenlijk zijn de ouders van kinderen erg.
3: Hij had echt een hekel aan kinderen.
0: Oh. Neem Annie M. G. Schmidt bijvoorbeeld. Die zei ook altijd van, ja, ik heb echt een bloedhekel aan kinderen. Ik zal ze niet schoppen als ik ze tegenkom. Maar vind ze echt niet leuk.
2: Nee.
0: Maar Bas van Toor is jarig. En nou is het dus zo dat Mart Hoogkamer al een keer door had. Van die liedjes van Bassie en Adriaan. Die zijn stiekem hartstikke leuk. Die heeft in Spanje in een nieuw jasje gestoken. In Spanje.

vanwege de verjaardag van Bas van Toor. 91 alweer. Hij is al heel lang is hij ziek, maar hij houdt het nog steeds gelukkig. En dan Ellie Just, die ook, die ook een jaartje ouder is geworden. Je weet wel, die van de politie. Dus ja, een mooie aanleiding om iets van de police in te starten.

plastic cinnamon bottle van The Police. En dan is aan jou de vraag, wat is er leuker? Is dat Mart Hoogkamer met In Spanje? Of is het liedje van The Police? Laat me weten via de app van 538 door een 1 of een 2 deze kant op te sturen en op die manier kans te maken op de ochtendshow badjas.

0: Gewichtig hoor, deze plaat. Sienna Spyro.
1: Mooi, hè?
0: Ja, Great Expectation.
1: Een beetje denken aan Adele, vind ik.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Hetzelfde soort... Ja. Stem lijkt erop, maar ook de type van muziek komt overeen. 10 voor

0: Gaan we Mart Hoogkamer in Spanje laten horen of worden de police met message in a bottle? We hebben Esmee aan de telefoon uit Papendrecht. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hey, Esmee.
1: Hoi.
0: Oh, jij bent vrolijk je bedje uitgekomen. Dat hoor je.
1: Zeker, ja, altijd.
2: Ja. Altijd?
0: Ja, dat geloof ik niet. Nee, er zitten
1: meestal
0: wel eens dagen...
1: wel, hoor.
0: Ja, toch wel, ja?
2: Ja, wat goed.
1: Jawel hoor, ik ben wel een ochtendmens.
0: Maar dan ga je wat leuks doen, dat kan niet anders.
1: Ja, ik ga werken op de kinderopvang met kinderen, dus daar heb ik altijd wel zin in.
0: Ja, vind je dat leuk?
1: Ja, dat vind ik echt heel leuk, ja.
0: Welke leeftijdsgroep moet ik dan aan denken?
1: 0 tot 4 jaar.
0: Ja. Oh ja, ja.
3: Dan moet je een hoop luiers vervangen.
1: Verschoon. Ja, klopt, ja, ja.
3: Nou, weet je, de luier van je eigen kind verschonen is niet zo erg. Maar van een ander, dat meurt zo verschrikkelijk.
0: Ja, dat kan heel vies zijn natuurlijk.
1: Ja, dat kan zeker vies zijn, ja.
0: Maar daar heb jij vast een trucje voor.
1: Ja, gewoon
0: neus dicht
1: gaan.
0: Oké, okay. Oh. Ja, nou ja. Maar wel leuk werk dus, Esmee.
1: Zeker, ja.
0: Nou ja, zo klink je ook als iemand die er heel veel plezier in heeft. Hé, wij waren even benieuwd wat wij vanochtend voor je moesten gaan draaien. We hadden aan de ene kant Mart Hoogkamer in Spanje. Dat is lekker vrolijk. Maar aan de andere kant de Police Message in a Bottle, wat natuurlijk een fantastische plaat is.
1: Zeker een fantastische plaat. Maar als ik dan toch moet kiezen, wordt het voor mij toch wel Spanje en Mart Hoogkamer.
0: Ja, daar word je vrolijk van.
1: Ja, daar word ik vrolijk van.
0: Nog vrolijker. Nou, het is de winnaar geworden vandaag. Dus goed nieuws voor jou. Er is een badjas onderweg naar Papendrecht. Als jij ons vertelt welke kleur het moet worden.
1: Dan gaan we toch voor paars.
0: Een paarse badjas voor Esmee. Nou, wij zorgen dat hij je kant op komt. Hoe laat gaat de boel open daar?
2: Nou ja, ik denk
1: 7 uur.
2: Half... Ja, ik wil zeggen.
1: Ja, 7 uur. Zeker.
2: Van 7 tot 7:30?
1: Ja, 7 uur gaan we open tot 6:30.
3: Oh, en hoe laat heb je de eerste luier die hier moet...
2: 7:01.
0: Ja, er is een ongelukje gebeurd in de auto. Alsjeblieft.
3: Alsjeblieft.
0: Ja,
2: tot 6:30.
0: Esmee, succes vandaag, hè?
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: We gaan hem draaien. Mart Hoogkamer, de winnaar vanochtend. In Spanje. Meeste stemmen voor dit liedje vanochtend.

0: Kramer heeft vanochtend de meeste stemmen gekregen. Lekker naar de wekker, de winnaar met zijn in Spanje. Dan zometeen in het vervolg van de ochtendshow natuurlijk een nieuwe ronde stemmenjacht met kans op 4000 euro. We kijken even naar de politieke beschouwingen in Den Haag. Want ja, gaan ze eruit komen vandaag of dreigt er een impasse? Dat hoor je zometeen van Hanne Warner. En verder uiteraard natuurlijk veel muziek.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: De Beter Pick-a-Billies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: 538 Nieuws.
10: 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Na een lange vergadering in de Kamer zitten de politieke beschouwingen nog muurvast. Vandaag is het aan premier Jette om te kijken of hij over links of over rechts steun voor zijn begroting weet te vinden. Pro is nog in de markt voor een totaaldeal, maar JA21 denkt dat er hooguit deelakkoorden in zitten. Ondanks beloftes over en weer heeft Oekraïne vannacht in Rusland toch een olieraffinaderij aangevallen met drones. En een deel daarvan is neergehaald. Slachtoffers zijn er niet, maar brokstukken van de drones zorgden wel voor schade, ook in de omgeving. Rusland valt op zijn beurt ook weer energiedoelen in Oekraïne aan. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een spurt in het aantal nieuwe orgaandonoren. Ja, dat melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Wie geen keus maakt, is automatisch donor, maar nabestaanden hebben toch vaak het laatste woord. Gaan we naar het weer. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
12: Dankjewel Flo, dan de files. Ja. Rick, waar staan ze?
13: Nou, op de weg natuurlijk. En daar staan we momenteel 13. We beginnen op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Waddenooien, 27 minuten. Problemen ook op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Veerpont Engeland op de Elbeweg, 45 minuten. En de laatste is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort, 48 minuten.
14: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
17: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
9: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
18: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.

0: 538.
1: Als je dit al niet overtuigend vindt, dan weet ik het echt niet meer. Dan begrijp ik er ook echt helemaal niks meer van. Dit was sensationeel.

0: is de 538 Ochtendshow.
1: Ja, ze heeft Mariah Carey heeft ze bijna van de troon gestoten. Als het gaat om plaat met de meeste weken op nummer 1 in de Verenigde Staten. Daar staat nu nog All I Want for Christmas is You van Mariah Carey.
2: Jeetjes.
1: Heeft 22 weken op 1 gestaan. Dat heeft Ellen Langley nu ook bereikt.
2: Dus nog 1 week.
1: Als zij nog 1 week op 1 blijft staan in Amerika, dan heeft ze gewoon de grootste hit aller tijden te pakken uit.
3: Geweldig liedje.
1: Ja, het is een geweldig liedje, ja. Maar je hebt niet zo in de gaten dat het zo'n gigantische hit is.
2: Ja.
1: Dat is knap, toch?
3: Heel knap.
1: Ja. Het is 7:08. Goedemorgen. En gezellig dat je luistert naar de ochtendshow voor deze donderdag. Het nieuws voor vanochtend. Gidi Markesauer die versprak zich gisteren tijdens de algemene beschouwingen. Het ging om een interruptie bij Jesse Klaver. Alleen die verspreking die kwam hem later eigenlijk heel goed uit.
4: Ik zeg aan mensen als de heer Wilders, kijk uit. Als we straks Rob Jette wegsturen, dan krijgen we Jesse Klaver. Of misschien wel inderdaad Jette Klaver of Klaver Jette. Het wordt dus niet beter.
3: Klaver Jette.
1: Klaver Jette, ja.
2: Klinkt als een kaartspel.
1: Ja,
3: ja, ja. Ja.
1: Klaver
2: Jette, jij bent.
1: Kabinet Klaver Jette. Dat is dus waar hij voor waarschuwt. Na 17 jaar is NEC terug in het Europese hoofdtoernooi. Vanavond spelen de Nijmegenaren in Turijn hun eerste wedstrijd in de Europa League tegen Juventus. Trainer Dick Schreuder die is hoopvol.
5: Ook zij hebben natuurlijk mindere resultaten de laatste tijd. Ook hier zal een grote druk zijn, een grote club. Wat dat betreft hopen we dat we morgen voor een soort stuntje kunnen zorgen.
1: Ja, dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn. En we spreken zo meteen met een van de grootste NEC-fans van Nederland. En we kennen hem allemaal.
3: Oh?
1: Jochem van Gelder.
3: Is die serieus de grote?
1: Ja, die is serieus NEC-fan. Die is helemaal gek van de NEC. Sterker, hij heeft een liedje ook gemaakt voor de club. Maar daar komen we zo meteen wel even over te spreken. En de uitzending van Renze gisteravond op televisie, die begon met een gesprek tussen Renze Klamer en Bo van Ervedorens.
3: Had je het gezien?
1: Ja, ik heb het gezien.
3: Wordt ongemakkelijk?
1: Mega ongemakkelijk.
3: Ja?
1: Ja, ik vond het mega ongemakkelijk.
3: Oh, ik dacht wel, hier is van tevoren wel even het een en ander aan vooraf gegaan om...
1: Nee, ze hadden elkaar 10 maanden niet gezien. Inmiddels is de lucht geklaard. Een stukje van het gesprek, dat klonk zo.
6: Ik had wel walnootjes meegenomen, dat leek me leuk.
7: Ja, heel goed. Precies, want daar begon het een beetje mee.
6: Jij had een walnootje gekraakt.
7: Maar hoe gaat het met jou?
6: Het gaat goed.
7: Ja?
6: Ja.
7: Weet je, jij hebt natuurlijk wel alle druk op de schouders.
6: Zo, ja. Het is geen agressie. Zo ging dat toen in de keuken, toen je dat schreef waarschijnlijk. Maar de boosheid is weg, toch?
7: Ja, maar en bij jou?
6: Ik was niet boos.
7: Nee.
6: Nee.
7: Nee. Nee.
2: Ik geloof daar helemaal niks van.
1: Nee, je hoort ook van, hoe gaat het met jou?
8: Ja.
1: Ja, jij hebt natuurlijk alle druk op de schouder.
3: Ja, ja, ja. Nou, die had er alles aan van, joh, ik ga jou interviewen.
1: Dat
3: ik zal even laten zien.
1: Ja, even laten zien wie de baas is.
2: Wie vind jij leuker, Bo?
1: Ik vind ze allebei leuk. Ik vind allebei hele goede talkshow-presentatoren.
3: Ik denk namelijk, ik zet hun beiden aan een tafel.
1: Dat zou
3: een soort Pauw en de Wit.
1: Dat zou fantastisch zijn.
2: Weet maar je? Is het niet allebei iets te kakineus?
1: Nou, nee, want ik vind Renze, is misschien...
3: Meer volks.
1: Ja, misschien iets volks.
2: Nee, joh, niet volks.
1: Bo heeft iets... heeft een bepaald dédé en die kan heel filijn zijn. En dat is denk ik wel leuk.
8: En Renze is links en Bo is rechts. Dus dat is wel
2: is echt
8: mooie,
2: zo?
8: Ja, dat denk ik wel. Ja. Als ze moeten kiezen, zeker. Ja.
1: Jij zegt van alles een beetje
8: dus
1: dan.
8: Dus dat is mooi als het samen gaat. Maar in dit geval vond ik Renze leuker dan Bo overkomen. Ik vond Bo een beetje venijnig.
1: Nou ja, die zat er natuurlijk om zichzelf te verdedigen.
8: Ja.
1: Want die had een heel lelijk stuk geschreven over Renze.
8: Ja.
1: En hij zegt ook van je bent als tv-presentator ben je een beetje de spits. En het is nooit leuk als je dan gewisseld wordt.
2: Nee.
1: En je zit thuis op de bank en je ziet een andere spits zie je scoren. Dat wil je niet.
2: Nee.
1: Dat vond ik wel een mooie metafoor. Dat is denk ik wel zoals het voelt. Maar de twee hebben de hele avond met elkaar aan tafel gezeten. En er zijn verder alleen deze noten zijn gekraakt.
2: Maar inderdaad, wat jij zegt...
3: Oh, is wel knap dat Bo gewoon met zijn handen een walnoot kan kraken. Heb je dat wel eens geprobeerd? Die zat daar. Gewoon één walnoot.
1: Twee.
3: Eén walnoot.
1: Twee. Je moet er twee nemen.
2: Ja, je moet twee.
1: Als je er twee neemt, kan je ze tegen elkaar aan stuk drukken.
2: Dat is nog steeds knap.
1: Ja, je moet wel even kracht zetten, ja.

0: Nobody knew. Nou, dat geldt ook voor deze meneer zelf. Sven Siliers. Hij komt uit Almelo, zo weten wij inmiddels. Hij is 23.
1: Dit is on-Almeloos geluid.
0: Nou, moet ik wel zeggen dat hij 14 jaar lang in Zuid-Afrika heeft gewoond.
1: Dus dat verklaart een hoop.
0: Hij is op zijn 14e pas deze kant op gekomen. Ja, hij heeft iets internationaals, maar dat klopt dus ook wel. Inmiddels 7:55 geworden in de ochtendshow voor deze donderdagmorgen.
2: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af.
0: Nou,
2: wat voor dag is het vandaag?
0: En dat zeg ik net, het is donderdag. 17 september en het is de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren ging het natuurlijk los daar in Den Haag.
1: Was het niet zo heel... Ik kan me herinneren dat de voorgaande jaren meer theater was of zo. Meer goede grappen en
3: meer herrie.
1: Ja, misschien was het ook een beetje doordat Wilders natuurlijk de grootste oppositiepartij was. Of had heel veel spreektijd. En dus nu is hij een beetje naar achter geschoven.
0: Ja, zo ja. Ja, de vraag bleef gisteren de hele dag boven de markt hangen. Hoe komt het minderheidskabinet aan een meerderheid? Politiek verslaggever Hanna Warner van Hart van Nederland die heeft het debat helemaal gevolgd. Goedemorgen, Hanna.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zijn we één stap verder gekomen gisteren? Ik had niet het idee.
4: Nee, ik denk eigenlijk juist verder weg.
0: Oh.
4: Ja. Ja, want kijk, dat kabinet het heeft eigenlijk vanaf het begin gezegd... wij willen één grote deal met links en met rechts. Kom allemaal maar bij ons samen. En eerst hebben links en rechts, dus dan heb je over jaar 21 en pro gezegd... nou, kabinet leuk, maar kies maar. Kies maar één van ons.
0: Ja.
4: Maar gisteren, dat was eigenlijk pas ergens in de avond... toen was jaar 21 Eerdmans aan de beurt... En die zei toen ineens, van, nou weet je wat, je hoeft niet per se te kiezen. Ik vind het ook prima om op onderdelen jullie te steunen. En dan kunnen jullie voor andere onderdelen aankloppen bij Pro.
0: Ja, een soort deelakkoorden.
4: En Klaver natuurlijk, ja, dat zijn dan deelakkoorden inderdaad. Maar goed, dat maakt het ontzettend ingewikkeld. En Klaver kwam ook meteen boos naar de microfoon gerend. Die zei, ja, ho eens even, je gaat niet shoppen en dan voor de achterblijvertjes bij mij aankloppen.
0: Nee.
4: Dus het wordt eigenlijk alleen maar lastiger zo.
0: Ik moest wel lachen om Paternotte die een beetje het woord had, of opende gisteren. Die zei van ja, we moeten wat liever voor elkaar zijn. En laten we nou nader tot elkaar komen. Daar sprak een soort van wanhoop ook uit.
4: Ja, klopt. Die probeerde ook echt, die was heel recht voor zijn raad. Die zei ook echt tegen Klaver aan het begin meteen van... waarom wil je eigenlijk niet met jij in de 20 om tafel? Dat Klaver zei, ja, wat hoor ik nou? Jij wilde zelf niet met jij in de 20 om tafel. Daarom hebben we een minderheidskabinet.
0: Ja. Maar gaan ze hier uitkomen vandaag? Want dat is natuurlijk de grote vraag
1: vandaag.
4: Nou, ik denk sowieso niet vandaag. Ik denk wel dat Jette is vandaag aan de beurt. Die gaat helemaal kapot gevraagd worden over... nou ja, wat is nou jullie plan? Gaan jullie nou per onderdeel of willen jullie nou nog steeds één groot akkoord? Want binnen de coalitie, daar zijn we achter... zijn ze daar eigenlijk het ook nog helemaal niet over eens... maar kijk, zeg, aan komende weken gaan ze gewoon weer onderhandelen met al die partijen. Dus dit gaat zeker nog wel weken duren voordat ze er hopelijk in ieder geval wel uitkomen.
0: Maar wat moet er normaal gesproken een beetje de status zijn aan het eind van dag 2 van de algemene politieke beschouwingen? Is er dan een soort gentleman's agreement? Of kan je uit elkaar gaan met het idee van nou, het is nog maar de vraag of dit helemaal goed gaat komen?
4: Nou, dat is dit jaar natuurlijk veel spannender dan ooit. Want andere jaren zijn die politieke beschouwingen gewoon gevoerd door een meerderheidskabinet. Dus die hebben geen steun nodig voor plannen. Het enige wat er dan gebeurt is dat er hier en daar wat moties worden ingediend en aangenomen. En dat ze hier en daar wat plannen moeten wijzigen. Maar dit jaar is dat allemaal anders. En moeten ze inderdaad voor alles nog steun krijgen. Dus ja, het zal wat ongezelliger eraan toegaan, denk ik, dan normaal gesproken.
0: Maar bestaat er een kans dat dit kabinet de kerst niet haalt, bijvoorbeeld?
4: Ja, goed, gisteren gingen ineens, hoorde ik allemaal mensen om mij heen... die zeiden, oh, gaat het dan toch niet lukken weer? Gaan we toch weer verkiezingen krijgen? Ik probeer nog een beetje optimistisch te blijven. En ik denk ook echt, weet je, die coalitiepartijen hebben echt geen zin in verkiezingen. Die willen gewoon hun plannen uitvoeren. Dus ik denk echt wel dat zij heel hard hun best gaan doen dat niet gaat gebeuren...
0: Ja.
4: Maar het is wel lastiger dan zij voorspeld hadden toen zij aan het minderheidskabinet begonnen.
0: Ja, nou is het natuurlijk ook zo dat er is gezegd... ja, de koopkracht gaat voor een groot deel van de Nederlanders... met 0,1% gaat die achteruit. Nou heeft de Rabobank, die heeft opnieuw zitten rekenen.
1: Ja.
0: Die zeggen, ja, wacht eventjes.
1: Is al achterhaald.
0: Jullie hebben zitten rekenen met de oude brandstofprijzen... en de oude energieprijzen. Dat wordt wel 0,8 tot 0,1.
3: Ja,
4: dat is het.
0: 1,0, sorry, ja.
4: Dat is het lastige inderdaad aan zo die geopolitieke situatie. Die verandert eigenlijk constant de plannen van het kabinet en de koopkrachtplaatjes. En dan moet ik zeggen, ik heb wel het idee dat als het nou echt heel erg verandert... dan zijn ze ook wel bereid daar weer hun plannen op te veranderen. Dus dit staat ook weer niet zo in beton gegoten dat het komende maanden hierbij blijft.
0: Oké, nou het wordt in ieder geval voor jou, denk ik, als politiek verslaggever een interessante dag in Den Haag.
4: Zeker.
0: Want waar volg jij dat? Zit jij dan op de tribune of heb je een andere plek?
4: Nou ja, dat is jammer, want die tribune, je hebt een perstribune en een publieke tribune. En eigenlijk op deze dagen zitten die allebei rammetje vol. Ja. Dus gisteren stond je tot om de hoek van de Tweede Kamer stond er ook een rij voor mensen die op de publieke tribune wilden zitten. Ja. Zijn er mensen die naar Den Haag komen en teleurgesteld worden ergens halverwege de rij. Eigenlijk alsof je een soort in de wachtrij staat voor een kaartje online, maar dan in het echt. Ja. En daar wordt gezegd, je mag niet meer. En voor de perstribune geldt dat ook, die zat vol gisteren. Dus ik moet eigenlijk straks gewoon erheen rennen en dan plekje bemachtigen.
0: Oh, het is echt wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
4: Ja, en weet je, anders dan kijken wij bij ons op het kantoor en onze bureaus liggen vol met kruidnoten en weet ik. Dus dat is ook geen straf.
0: Zo, nou, we komen een keer bij jullie uit, hoor.
1: Ik hoor dat het daar beter geregeld is.
3: Kruidnoten, heerlijk.
4: Ja, wij komen... ja, je moet een beetje voor jezelf zorgen, hè.
0: Ja, wij komen jullie kant op vanmiddag.
4: Altijd welkom.
0: Gezellig, een middagje algemene politieke beschouwingen. Hanna, dankjewel en een mooie dag vandaag.
4: Dankjewel.
0: Hanna Warner van Hart van Nederland, politiek verslaggever over die...

0: En Change is hier bij 58 in de ochtendshow. Het is 1 minuut voor half 8. Zometeen een nieuwe ronde stemmenjacht. De eerste voor deze donderdag. We spelen voor 4000 euro cover 3. Florentini zit in de starthouding met het laatste nieuws.
1: Ja, een gebroken liefde in showbizland. En niemand alweer zag het aankomen.
0: Nee, dit is wel even een serieuze breuk, hoor. En Teddy Swims hoor je straks, net als Bruno Mars, staan voor je klaar in het vervolg van de ochtendshow.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538 Stemmenjacht.
3: 8 koffers, 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Oh, wat een geld.
8: 15.000. Potverdikke me.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak,
20: vind je perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met vinden.
22: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Start je dag zonder barst.
24: Opgelost, autotaalglas.
25: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
26: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste in de

0: Mis niks en sla je slag. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt de Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ja, goedemorgen, dit is de Rock Show van 538 en het weer voor vandaag. We beginnen droog, af en toe komt de zon erbij, maar vanmiddag meer bewolking. Er gaan buien vallen en de temperatuur 18 graden maximaal. De files dan, Rick met het overzicht.
3: Gert op de A15 Gorkum Nijmegen bij Wadderooien, 19 minuten vertraging. A15 Ridderkerk Oostvoorne bij de Veerpont Engeland bij de Elbeweg, 39 minuten. En de laatste is de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort. De vertraging 31 minuten.
2: 6:06, de hoofdpunten van het nieuws nu. Florentien, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Dag 1 van de algemene beschouwingen duurde tot in de nacht. Maar al over een paar uur schuift iedereen weer aan in de Tweede Kamer. Premier Jette zal moeten laten zien hoe hij een meerderheid voor de begrotingsplannen wil vinden. En Nederland daalt op de ranglijst van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We staan nu op plek 46. Nederland doet het niet per se slechter dan eerst, maar landen die het nog beter doen, die trekken het gemiddelde omhoog. En in gebieden in ons land waar snel een natuurbrand kan uitbreken, staan ook vaak verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere gebouwen met kwetsbare mensen. Het zijn er bijna 190, dat meldt het programma Pointer. Ja, Dave Roelvink en Marijn Kuipers zijn na 2 jaar uit elkaar. Dat delen ze allebei op Instagram na ruim 2 mooie jaren samen.
3: Maar zij zouden gaan trouwen, toch?
4: Waarvan ze 1.5 jaar verloofd zijn geweest. Hebben ze toch besloten ieder hun eigen weg te gaan. Dat schrijven ze in een verklaring. Ze houden nog van elkaar.
3: Oh, ach, dat vind ik maar, Die snap ik nooit.
5: Nou ja.
3: Je hebt bijna elk stel wat uit elkaar gaat en zo'n persverklaring erbij doet.
5: Ja.
3: Dan houden ze nog intens veel van elkaar.
2: Maar misschien is dat ook echt zo.
5: Ja, het is op dit moment.
3: Het is ook weer eens een keer fijn om te zeggen. Nou,
5: we hebben slaande ruzie.
3: We hebben slaande ruzie. De deuren die.
5: Maar als dat niet zo is.
3: Ach, schijt toch uit. Je gaat niet, als je nog zoveel van elkaar houdt en er is geen ruzie, dan moet je gewoon bij elkaar blijven.
4: Nou ja, ze hadden gewoon andere toekomstplannen. Ja. En dat verschilt gewoon te veel van elkaar. En het is inderdaad wel opvallend dat 1.5 jaar geleden hij haar nog ten huwelijk heeft gevraagd.
5: Ja, dat was bij die Kenneth Taylor toch ook. Die zou zou gaan trouwen de dag daarvoor zijn ze toch uit elkaar gegaan, zo'n beetje.
3: Maar goed. Maar houden we nog heel veel van elkaar?
4: Nou ja, in ieder geval, ze hebben geen ruzie.
2: Maar het lijkt wel alsof verloofd zijn en bijna gaan trouwen. Alsof dat voedingsbodem
5: angst
2: is om uit elkaar te gaan.
5: Ja. Een angst,
2: Florentien.
4: Nou nee hoor, we hebben daar 8 jaar nog, nou ik denk 6 jaar zeker nog over na kunnen denken. Want toen heeft hij mij ten huwelijk gevraagd.
2: Dus op de radio ook.
4: Op de radio, nu weet ik dus zeker. En hij ook, we gaan lekker trouwen komend weekend.
2: Aanstaande zaterdag, hè?
4: Je veldje aan de lucht.
3: Nee. Is er nog wat gebeurd de afgelopen 24 uur? Qua,
4: nou, we gaan straks hebben een gesprek bij de Babs.
5: Oh, wat leuk.
4: Dan gaan we haar voor het eerst eigenlijk ontmoeten. Een beetje kort dag, maar...
2: Ja, dat is heel kort, want zij moet dus in een dagtijd eigenlijk moet ze een verhaal schrijven.
5: Ze zit er ook via chat.
3: Ja,
5: die vult 3 namen in locatie en dit en dat en een rolt de speech uit.
4: Oh, ja, dat weet ik niet.
5: Ik denk dat er geen Babs het zelf meer verzint.
3: Nou...
5: Denk het niet.
4: Ja, we gaan het zien.
2: Wat ze wel vaak doen is dat ze ook nog wat familieleden gaan bellen om verhalen op te halen.
4: Nou, wat ik wel raar vind is, we hebben bij haar afgesproken, want dat doet zij altijd, dat ik denk van, is het niet logischer dat jij naar ons toe komt?
5: Ja. Maar ja, ze is wat ouder.
2: Ja.
5: Misschien kan ze misschien in de uitvaart ook... Wow. Een soort combinatiedeal.
4: Dat is niet aardig.
2: Beetje korting. Nee, het is niet aardig. Dat was ook een flauw grapje.
4: Nee. Nou, je kunt sinds gisteren het boek Het Dossier Vlodder gaan kopen.
5: Oh.
4: Dat is van Aart van Grootheest. En Aart is samen met regisseur Dick Maas kelder in gegaan. Want Aart heeft van alles verzameld. Hij was een soort fan. Uniek materiaal gevonden, waaronder ook een schrijfblok met aantekeningen van vroeger en informatie en tekeningen over het bouwen van de sets en allemaal publiciteitscampagnes van toen. En nou ja, ook interviews heeft hij allemaal in een boek opgeschreven.
2: Nou, hij is erachter gekomen. Dat was in eerste instantie. Ze zouden ook nog een vader zijn in het gezin.
5: Oh.
2: Maar die hebben ze eruit geschreven uiteindelijk. Omdat
5: de zuiniging.
2: Vonden ze het toch niet zo leuk. En ik geloof dat in eerste instantie was het idee dat Johnny Vlodder, dat zou een heroïne dealer moeten worden.
4: Oh. Ja, maar omdat het een kinderfilm moest worden, hebben ze dat toch maar anders
5: gedaan.
4: Want
5: dat zonnedaal waren alleen de geveltjes, toch?
2: Ja.
5: En de rest werd in de studio opgenomen of zo. die woonwijk.
4: Ja, en dat zwembad, dat is ook heel grappig. Want dat was eigenlijk in het echt maar 10 centimeter diep.
5: Dat heb ik wel eens gezien, ja. Dat was een blauwe laagje water met een blauwe bodem. Gewoon een
4: bak. Dan heb je dat huis wel eens van de achterkant gezien.
3: Ja, dat is niks.
4: Nee, dat is gewoon helemaal open, ziet er niet uit.
2: Het is echt
4: alleen
2: leuk,
4: een voorgevel.
2: Heel veel is ook binnen opgenomen, terwijl je denkt dat het buiten is. Dat, maar het is wel, ik denk, een grappig boek voor de liefhebbers van Vlodder. Volgens mij nog steeds wel ergens op televisie wordt het herhaald.
5: Ja, fantastisch.
2: Gaat gewoon door. En er is natuurlijk een nieuwe serie nu, Kees Vlodder.
5: Ja.
2: 8:10, zullen wij eens even een potje stemmenjacht gaan spelen?
6: De 538 stemmenjacht.
2: Aan de telefoon hebben wij Lianne Bal. Goedemorgen, Lianne.
7: Goedemorgen.
2: Uit Schravenzanden.
7: Oh. Ja, klopt.
2: Ja. Hey Lianne, wij hebben een stem in koffer 4 zitten. Die is 4000 euro waard.
7: Ja.
2: Jij hoeft hem alleen maar eventjes goed te hebben. Jij moet de juiste naam noemen en dan is al dat geld van jou.
5: Zo.
7: Oké.
5: Okay. Makkelijk eigenlijk.
2: Ja.
3: Ja.
7: Mag ik het zeggen?
2: Zullen we nog even naar de stem luisteren voor de zekerheid?
7: Ja, we gaan het even luisteren.
2: Daar komt hij aan. Ja, de stem.
4: Best wel goed.
2: Lianne.
7: Ja?
2: Wie heb jij daar voorbij horen komen?
7: Ik denk dat het Nienke Plas is.
2: Nienke Plas? Ja, dat zou natuurlijk best kunnen.
5: Ja.
2: Nienke Plas? Is zij het?
6: Het antwoord is... fout.
7: Jammer.
2: Ja, dat is heel jammer, Lianne. Want dat betekent dat de 4000 euro voorlopig nog even in het koffertje blijft zitten.
7: Ja, zeker.
2: Een koffer sturen we wel naar je toe. Dat is namelijk een reiskoffer van de Postcode Loterij.
7: Dankjewel.
2: Ja, en ik kan alleen maar zeggen, heel veel succes met het verder zoeken naar de juiste stem.
7: Ja, we gaan nog even verder bedenken wie het zou kunnen zijn.
2: Dat zou ik doen. Mooie dag vandaag, hè?
7: Jullie ook.
2: Hoi, hoi.
6: De 538 Stemmenjacht.
2: Nou, die is het dus ook niet, maar wie is het wel? Check even op de site welke namen genoemd zijn en speelt mee met de 538 Stemmenjacht.

0: Chris Wims, Mr. Know-it-all in de ochtendshow. Krijg hier een reactie van Lucas. Die zegt eventjes reagerend op het verhaal over die babs. Het is niet waar dat ze daar geen tijd in steken en alles via chat doen.
1: Oh.
0: Mijn vriendin is ook babs. Ah. En die stopt er wel degelijk heel veel tijd in om er echt zelf een persoonlijk verhaal van te maken. En een tekst te schrijven voor het bruidspaar.
1: Oké. Okay.
2: Nou, ik heb er ook alle vertrouwen in.
1: Maar heb jij ook al dingen aan moeten leveren? Zo van
2: helemaal niks.
1: Dat is toch gek.
3: Ja, ze moeten dus een verhaal over jou vertellen.
1: 48 uur.
2: Ja,
1: wat zou jij, Rick, als jij de babs bent van Emiel en Florentien, wat zou je dan...
3: Ik zou een vrije dag
1: zeggen. Nee.
2: Nou, wat onaardig ja. Nou
3: een vrije dag, zodat jullie, op zaterdag...
1: Dan verschijnt het stel voor je. Nou, begin je ook altijd voor mij... Jij bent getrouwd, Tim. Begin ze voor mij zitten of voor mij is verschenen?
0: Ik
1: of?
0: Zou niet meer weten hoe de openings
1: beste
0: was.
1: Beste Tim en Kiki, wat fijn dat we hier met elkaar zijn allemaal.
0: Ik denk dat het zoiets was. En dan komt er, want ze had ons gesproken als bruidspaar, maar ze had ook... mijn ouders had ze gebeld en de ouders van mijn vrouw had ze gebeld. En broers en zussen zijn ook geraadpleegd.
1: Er gaat nog een partij tijd in zitten voor iedereen.
0: Nou, dat vond ik ook, want ze had echt wel een... En ze had ook verhalen dat ik dacht van dit...
3: Het was echt heel leuk.
0: Ja, dit kon je niet opgezocht. Nee, jij
1: was daar niet bij.
0: Jij was daar niet bij.
3: Oh.
0: Het was alleen voor intiem.
3: Ben je ook niet? Ik was wel op het feest.
0: Jij was wel op het feest.
3: Ja, zeker.
0: Jij was wel op het feest. Dat is zeker waar. Maar ik moet zeggen, ik vond het toch wel leuk als dan iemand die je niet kent zo'n verhaal over jou houdt.
1: Maar hoorde jij iets over jouw huidige vrouw dat jij niet wist wat zij wel vertelde? Wat een broer of een zus van haar had gedeeld met
0: die babs? Nee. Het waren allemaal wel dingen die ik wist.
1: Want ik kan me ook voorstellen, krijg je het verhaal te lezen van tevoren? Nee. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ik vind het helemaal niet leuk dat jij dit hier nu... Of denk je dan van, dan had iemand het maar niet moeten zeggen?
2: Nou, ik ben in dit geval niet zo bang, omdat wij volgens mij de enige zijn die met haar praten. Dus wat wij vertellen,
1: dat is haar informatie.
2: Dat is haar info, maar mijn broer, die gaat waarschijnlijk ook wel wat zeggen. Dat vind ik spannend.
1: Oh, die gaat speechen.
2: Die gaat even een doekje.
0: Oh, maak je zorgen, hè?
1: Moet daar een rekeningetje vereffend worden?
3: Ja. Maar wat is, vaak proberen mensen ook leuk te zijn met zo'n speech. En dat lukt dan niet. Weet je wel, dan komt een briefje erbij uit de binnenzak. Dan wordt er uit, en dan is het echt, geacht, en dan beginnen ze. En niemand lacht.
0: Ja.
2: Nee, we gaan het zien.
0: Zo, daar zitten jullie dan.
1: Ja. Nu kun je niet meer terug.
2: Nee. Ja.
1: Maar dat duurt, zo'n speech duurt dan ook nog...
3: Best wel lang.
1: Dat duurt dan nog een kwartier of zo, 20 minuten?
0: Ja, nee, zeker. Ja, zeker wel. Ja, ik denk dat het verhaaltje tenminste, ik kan alleen voor mezelf spreken, maar dat was zeker wel een minuut of 20.
2: Zo lang.
0: Ja, dat is echt een lang verhaal. Maar ze nemen dan even je hele levenspad door. En hoe je als kind was, en waar je bent opgegroeid.
3: Ja. Oh, ja.
0: Nou, en dat heb je van twee mensen moet je dat verhaal vertellen. Ja, dan ben je wel even onderweg.
3: Ja.
0: Maar wij hebben Saskia aan de telefoon. Saskia, goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Jij dacht,
4: hallo.
0: Ik trek even aan de bel als het gaat om de vooroordelen over trouwambtenaren. Want jij bent er zelf een, hè?
1: Oh, jij bent Babs.
4: Ja, dat klopt. Ik ben Babs.
1: Oh.
4: Ja, dat klopt. Ik ben Babs bij een gemeente onder Rotterdam.

0: Amsterdam in Doek Zwaard.
1: Ja. Ja.
0: Maar ik ben ook zelfstandig vrouwambtenaar. Dus bruidsparen kunnen mij ook zelf inhuren om dus, nou ja, de ceremonie voor hun te schrijven.
1: Maar vind jij het, als jij nu hoort van Florentien, die schuift vandaag aan bij de Babs en het huwelijk is overmorgen, denk jij dan van nou, dat is kort dag?
2: Laat?
1: Of gebeurt dat wel vaker?
0: Nou, dat niet bij mij in ieder geval. Ik vind echt 48 uur van tevoren vind ik echt reet eng. Echt heel spannend. Want ja, stel je voor, er gebeurt wat met die Babs. Je wordt ziek of je hebt een omstandigheid of wat dan ook. Dan heb je geen speech.
3: Nee.
1: Oh ja, dan zeg je wat, ja.
3: Dat is waar.
0: Dat vind ik echt doodeng dit.
2: Heb jij zaterdag...
1: kan jij reserve Babs zijn?
2: We hebben designated Babs.
0: Daar hebben wij binnen de Babse wereld daar dus een term voor. En dat heet een Bubs, een backup Babs.
2: Een Bubs?
1: Echt waar?
2: Ja. Backup Babs.
0: Ja.
3: Ja, misschien wil jij mijn Bubs zijn dan.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja hoor, met alle liefde. Echt? Maar dan gaan we wel nu praten.
1: Ga je gang. Hoe gaat dat? Nou, wat vraag jij dan, Saskia, aan zo'n bruidspaar?
0: Nou, ik neem sowieso voor gemeentebruidsparen ongeveer 6 weken van tevoren al contact met ze op.
1: Ja.
0: Want ik ga met het bruidspaar echt op zoek naar de liefde. Wat betekent dat voor jullie? Ik ga geen cv oplezen. Want ik vind dat iets, dat doe je maar als je tussen 6 plankjes ligt. En ik vind het wel veel leuker om dan samen met hun op zoek te gaan van ja, wat is dan jullie liefde en hoe verhoudt zich dat in jullie dagelijks leven?
3: Ja, maar ja, ik vind het heel leuk.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is het ook. En ik mag op zo'n belangrijk moment in het leven van een bruidspaar kun je vertellen over de grootste dromen en over de mooiste herinneringen, de stoutste ideeën, de toekomstplannen. En daar mag ik allemaal over schrijven en over vertellen. En ja, dan ga je toch geen cv vertellen. Nee. En dan ga je toch ook niet, en dat hoor ik nog zo vaak, dat vind ik zo jammer, een historieverhaal over de trouwlocatie. Dan denk ik, ja jongens, je bent trouwambtenaar, je bent geen stadsgids. Ja, dat vind ik echt zo zonde.
1: Maar jij bent wel een leuke Babs, Saskia.
3: Ja, ik moet jou hebben eigenlijk, natuurlijk.
1: Babs
0: dat kan hoor, dan gaan we vandaag even bellen. Dat sowieso.
4: Maar zou jij, Florentien, dit klinkt inderdaad als een hele goede Babs. Je eigen Babs af willen zetten?
3: Maar die heb ik nog helemaal niet gezien, hè. Die ga ik straks zien vanmiddag.
4: Ja, maar dat is toch niet normaal?
1: Ja, die zit nu vanochtend naar de radio te luisteren. Die hoort dat ze eigenlijk helemaal geen leuke Babs is.
0: Nee,
3: nee, dat weet ik niet. Ik heb geen oordeel nog. Nee. Maar weet ik dat wel, natuurlijk.
0: Maar weet je jongens, er zijn legio Babsen zoals ik, hè. We hebben zo ontzettend veel leuke collega's die echt ontzettend hard hun best doen. En ontzettend veel werk insteken om de perfecte ceremonie te maken.
1: Waar
2: kunnen we...
3: Wat
4: moet je voor een Babs betalen?
1: Oh ja, vind ik wel een goede vraag.
2: 200-300 euro.
0: Nou ja, ook dat wisselt enorm.
1: Ik heb wel eens begrepen dat Dirk Zeelenberg, die vraagt 5000 euro.
2: Zo!
1: Ja. En dat kan op voorop
3: lopen.
0: Die zit wel aan de bovenkant, zeg maar.
4: Maar ik hoor van iedereen dat hij een hele vervelende vent is als Babs.
3: Ja, ik ook, dus ja.
0: Ja.
1: Dat weten
3: dat
1: we
3: toch
1: dat weet
0: ik
1: niet.
0: Ik heb geen ervaring met hem, dus dat weet ik niet.
1: Maar wat, Saskia, stel we willen jou inhuren. Waar moet je aan denken ongeveer?
0: Nou ja, je bent gemiddeld, ben ik met een bruidspaar die ik als zzp'er trouw, ben ik zeker 20 tot 30 uur bezig.
1: Zo.
3: Ja, maar dit is natuurlijk last minute, hè?
4: Ja, dat is nog...
0: Ja, dat is last minute, ja, dat klopt.
1: Dan krijg je het last minute tarief.
0: Ja. Ja. Maar ga je wettig trouwen, Florentien? Of ben je voor de wet al getrouwd en is het ceremonieel zaterdag?
3: Dus, nou, we gaan het wel officieel om laten zetten van geregistreerd partnerschap naar trouwen.
0: Ja, en dat gebeurt ook echt zaterdag.
3: Ja.
0: Ja, nou, dan hebben we al een uitdaging. Want ik moet, om dan jullie te trouwen, moet ik eenmalig aangesteld worden tot trouwambtenaar in de gemeente waar jullie gaan trouwen.
1: Ah, dus dat kan eigenlijk helemaal niet.
0: Dat is een hele uitdaging met nog 48 uur te gaan.
1: Ja,
3: Maar ja, we kunnen er ook een ceremonie van maken.
2: Gepast waar je bij zit.
3: Ja. Maar ja, we gaan eerst even een gesprekje aan met de huidige Babs. En ik ga jouw nummer zeker hanteren. Of opschrijven. En, nou ja, we gaan het zien.
2: Waar kunnen we jou vinden, Saskia?
0: Ik heb mijn eigen website.
3: Waar woon jij eigenlijk?
4: Ach, kom op, wat is dat nou? Het is geen woonprogramma.
2: Pas op, waar straks staat ze voor de deur.
4: Ja, wat voor auto rijden?
3: Ja, misschien moet je wel 200 kilometer rijden.
2: Kijk eerst nou even de site van Saskia.
1: Wat is de site, Sas?

0: www. En dan to Mary. Dat is het cijfer 2. En Mary in het Engels.
1: Oh, ja. Oké, okay, nou, wij gaan eens even eens kijken. Even iedereen kijken, to Mary. Oh ja, ik zie ook nu een foto erbij. Nou, je bent een leuke babs, Saskia.
0: Nou, dankjewel.
1: Nou, lief dat jij reageerde. En ik zou zeggen, een geweldige dag vandaag. En we noteren je nummer.
0: Nou, hartstikke goed. En Florentien, ik heb de volste vertrouwen in dat het goed gaat komen met jouw trouwambtenaar. Dus ik weet zeker dat ze er een superleuke dag van gaat maken.
2: Nou, dat is lief.

Anders DJ, back in my life in de ochtendshow. Zometeen vervolg van dit radioprogramma, waarin wij eventjes contact hebben met Jochem van Gelder. Hij is namelijk een van de grootste NEC-fans van Nederland. En vanavond is NEC na 17 jaar terug in een Europees hoofdtoernooi. Vanavond spelen ze in Turijn tegen Juventus. De oude dame. Oh, dat is wel echt een mooi affiche. En om even aan te geven hoe groot fan Jochem is van NEC, hij maakte in maart van dit jaar nog dit liedje voor de club.

0: wat hij ervan verwacht, hoor je zo.
1: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
2: Nee. Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
3: In de UEFA Nations League.
2: Dit weekend winnen bij 538.
3: Ja. Is donderdag in het stadion.
2: Tijdens Nederland-Duitsland.
3: Alle info 538.nl.

0: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het en

0: 50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
6: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
14: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
15: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
16: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
17: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
21: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: 538 Nieuws.
22: 8 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Nog even en dan gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen weer verder. Dag 1 duurde tot in de nacht, maar vooruitgang is amper geboekt. Vandaag is het aan premier Jette om een meerderheid achter de begrotingsplannen te krijgen. Het is al duidelijk dat het over rechts niet zonder meer lukt. Ja, 21 ziet een totaaldeal niet gebeuren. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als Brussel de banden met Canada aanhaalt op het gebied van handel en defensie. Of hij voert zware importheffingen in. EU-baas von der Leyen kwam gisteren namelijk met een plan voor Canadese samenwerking. Een vijandige daad, vindt Trump. En Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plek 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen. En ook in de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. Gaan we naar het weer. De dag is droog begonnen, maar straks trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat ook een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
24: Dankjewel Flo. Filers dan en Rick weet waar ze staan. Begin op de A15 Gorkum, Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam 25 minuten. A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo 29. En de laatste is de N62 Borselen-Gent bij Terneuzen. De vertraging 31 minuten.
25: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
26: Yes! De Beter Pickabilly!
27: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
26: Yes!
28: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
29: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
30: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
31: Kippie.
32: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
33: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee.

0: Just say yes.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Dat is speciaal voor jou, Florentien, en in aanloop naar. Nieuws voor vanochtend, deze donderdag, de 17e van september. We gaan even naar het programma VI gisteravond. Daarin bespraken de mannen de gekste dingen die ze hebben gegeten. Johan Derksen vertelde dat hij als voorzitter van een voetbalclub aan de Albanese grens ooit koeienhersenen voorgeschoteld kreeg.
3: Die mensen die gingen mij inpakken en ik zei, wat eten we? En toen zei die mevrouw, koeienhersenen, dat is de specialiteit van de streek. Toen heb ik dat de hele avond zitten kokhalsen.
4: Ja, dat kan me voorstellen. Het gekste wat jij gegeten hebt.
5: Stierenballen in Georgië, wist ik ook niet. We hebben het
6: ook
5: verteld. Ja, jij ook, joh.
6: In Indonesië.
5: Maar echt.
3: Oh, dat maakt veel duidelijk.
0: Ja, je kan gekke dingen eten natuurlijk. Kan overigens best heel lekker zijn, hoor. Als je niet weet wat je eet.
7: Nou, we hebben hier een keertje, dat weet nieuws nog wel. We hebben een keertje hier
8: hanenpoten.
7: Hanenpoten.
0: Oh ja.
8: Waar echt de nagels nog aan.
7: Gebakken hanenpoten.
0: Ja, dat is in China eten ze dat veel.
7: Och.
0: Ja, als je ze goed kuit, kan het best lekker zijn.
7: Dat was echt, na een dag of drie proeft hij nog die smaak in je mond.
0: Ja, hebben ze een speciale smaak?
7: Oh,
0: ja.
7: Verschrikkelijk vies.
0: Okay.
9: Ik heb wel zo'n een kreeft gehad in China. Maar die poten gingen nog alle kanten op.
0: Oh, die leefden nog?
8: Oh, ja, dat was niet te koken.
9: Ja.
7: Oh, dat vind ik zo erg. Dat
9: is echt iets te snel.
7: Dat vind ik zo zielig.
0: Ja, dat is ook heel zielig. Mag niet meer, toch? Ze moeten ze tegenwoordig eerst doodmaken.
7: Klopt. Oh, okay.
0: Ja. Na 17 jaar is NEC terug in een Europees hoofdtoernooi. Vanavond spelen ze in Turijn tegen een prachtige tegenstander, Juventus. En het NEC-hart van Jochem van Gelder, dat zal ongetwijfeld sneller kloppen vandaag. Want hij is groot fan van de club. Jochem, goedemorgen.
10: Tim, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En?
10: Ja, hallo.
0: Een beetje zenuwachtig al?
10: Ja, de hartslag is iets hoger. Dat moet ik eerlijk zijn. Ja, klopt.
0: Hey, maar even, want ik wist helemaal niet dat jij zo'n groot supporter was van NEC. Zit jij vaak in het stadion ook?
10: Ik heb al een jaartje of 30 een seizoenkaart samen met mijn jongste zoon Jesse.
0: Wauw. Ja. Oh ja.
10: Ja.
0: Nee, dan ben je wel echt een liefhebber.
10: Ja.
0: Want jij
10: Absoluut.
0: Bent geboren en getogen Nijmegenaar.
10: Nee. Ik ben geboren in Tiel. Ik ben opgegroeid in Beneden Leeuwen. En ik woon sinds anderhalf jaar in Nijmegen, /Lent. Dus ik ben wel dichter bij de club gaan wonen.
0: Ja, je bent er naartoe gegroeid eigenlijk.
10: Om alles te kunnen genieten.
0: Ja, zo
10: en
0: bizar.
10: Nu op het fietsje gewoon naar de golven te kunnen.
8: Bizar wat de afgelopen twee jaar met die club gebeurd is.
7: Ja,
10: is fantastisch. Is geweldig. Vooral vorig jaar was natuurlijk historisch. Alles viel de goede kant op. Een nieuwe trainer, een nieuwe speelstijl. En dan uiteindelijk derde worden. Ja, dat is ongekend.
0: En het is net niet gelukt in de Champions League, maar Europa League. Misschien past dat jullie toch wel beter ook?
10: Ik denk dat dat beter past. Ik denk dat we daar nog wel wat puntjes kunnen halen. We spelen nog tegen Ararat, Armenia. Hm. Nou, Celje, Omonia, Nicosia. Dus kijk, vanavond is misschien nog net even een maatje te groot. Juventus uit, altijd lastig.
0: Ja.
10: Maar ik sluit niet uit dat we toch nog wat puntjes bij elkaar kunnen sprokkelen en dat we gewoon kunnen overwinteren.
8: Maar zouden ze bij Juventus echt even hebben moeten googlen? Van,
7: waar ligt dat?
8: Ja, nee, kijk, dat Ajax komt, dat weten ze bij Juventus prima, weet je wel. Maar NEC denk ik toch van
0: waar komt die? Waar komt dat vandaan?
10: Ja, volgens mij, want ik heb wat straatinterviews gezien van Omroep Gelderland. Ik denk dat er weinig mensen in Turijn inderdaad wisten van de Nijmegen-Eendracht-combinatie. Maar hopelijk is dat nou vanavond anders.
0: Ja, want hoe ga jij deze dag dan beleven? Ga je speciale dingen doen? Je gaat er natuurlijk kijken, die wedstrijd vanavond.
10: Ja, ik ga sowieso kijken. Ik had liefst natuurlijk in Turijn geweest, maar ik had verplichtingen. Dus ik zit vanavond gewoon op de bank.
0: Ja.
10: Zit ik straks voor de buis, liefst in mijn eentje, want er zijn er ook geen afleidende factoren.
7: Oh, heerlijk, hè?
10: En dan, met een zakje pito's, al weet ik veel wat, en een colaatje erbij.
0: Oh,
10: zo en mijn sjaaltje om, denk ik.
0: Ja.
10: We gaan Europa in, sjaaltje.
0: En dit liedje erbij natuurlijk.

0: dit is een nummer dat jij gemaakt hebt.
1: Ja, dat heb ik samen, voor de goede orde, gemaakt met Fons de Poel. Dat was een wonderlijke combinatie.
0: Nou, dat kun je zeggen.
1: Dat hebben wij in 2000... Ja, Fons de Poel, die moet je ook even googlen misschien. Van 2004.
2: Ja.
1: Van 2004, en toen ging ook al Europa in. Toen hebben we het eigenlijk al gemaakt. En dit seizoen werd het weer omarmd door de supporters en werd het wat weer gezongen.
0: Wat leuk zeg.
1: En dat is geweldig.
0: Ja, ja. Nou, het zou mooi zijn dat het weer een hitje wordt daar in ieder geval in Nijmegen. Hey, even iets anders, Jochem. Nou kwam gisteren het nieuws naar buiten dat Stefan de Wallen die stopt als adviseur van de Sint. Dat heb jij vast meegekregen.
1: Nou,
0: weet ik dat jij ook adviseur van de Sint bent.
1: Ik ben een van de vele adviseurs van Sinterklaas. Ja, ja,
0: maar
1: absoluut.
0: Is dit een landelijk adviseur van de Sint? Zou dat wat voor jou zijn?
1: Nou, het zou natuurlijk een droombaan zijn. Het zou een buitengewoon grote eer zijn. Maar ik denk dat de positie al lang is ingevuld.
0: Ja?
1: Nee. Maar ja, sowieso. Ik vind het altijd een ongelooflijk voorrecht om die rol te mogen spelen.
0: Ja.
1: Maar nogmaals, ja, er zijn natuurlijk heel veel adviseurs in den landen die dat ook met ziel en zaligheid doen.
0: Ja, maar er is maar één echte, toch? Één officiële adviseur.
3: Dat vind ik ook.
1: Ja, Bram is natuurlijk de enige.
2: Nee.
1: Ja, toch?
0: Die kunnen we niet meer bellen, dus we moeten verder
1: die
0: zoeken.
1: Die kunnen we niet meer bellen.
0: Nee, we moeten verder zoeken. Maar ze hebben jou niet benaderd op de een of andere manier.
1: Nee, ze hebben mij niet benaderd. Nee,
3: maar misschien loopt die procedure
1: denk ook dat de kans niet zo. Sorry?
3: Nee, maar er is toch nog geen ei over gelegd?
1: Nou ja, wat ik begrijp zo'n beetje van de echte Sinterklaas diehards is het natuurlijk, kijk op het moment dat zij het bekend maken, dan hebben zij waarschijnlijk al gewoon iemand anders en Daan Stuurman is volgens mij degene, de naam die het vaakst genoemd wordt.
0: Die ontkent zelf overigens, volgens, hè?
1: Ja, natuurlijk. Dat is, dat deed Stefan. Deed dat 15 jaar geleden ook, volgens mij.
0: Oh.
1: Die zei ook van, nee, ik weet van niks.
0: Ik word geen adviseur.
1: Ja, dat wordt allemaal uitgezet. Het ver van tevoren, volgens mij zijn de eerste opnames misschien voor het Sinterklaasjournaal ook alweer geweest.
0: Ja.
1: Maar het is sowieso een prachtige rol. Een eervolle rol. En ik mag hopen dat die op een net zo mooie manier straks weer ingevuld gaat worden. Door een Sint.
3: Maar als ze jou bellen, dan zeg jij volmondig.
1: Dan neem ik op. Ja, zo ben ik ook.
3: Ja, bel Jochem.
0: Ik zou Jochem eens bellen, ja. Want die is een goede adviseur, weet ik.
3: Ja, een hele goede adviseur.
1: Ja, maar dat weet jij niet.
0: Jawel. Ja, dat weten we wel. We hebben jou wel eens als adviseur aan het werk gezien.
1: Oh ja, maar dat is een ander programma trouwens.
0: Jochem, mogen we jou een hele mooie dag wensen. Heel veel succes vanavond. En laten we hopen dat de NSC voor een stuntje gaat zorgen.
1: Het zou fantastisch zijn. Het zou geweldig zijn. Als alles mee zit, 1-1, puntje, stelen.
0: Hij staat genoteerd. Mooie dag vandaag, Jochem.

0: Mercury zou nu zijn geweest als hij nog had geleefd.
1: Was hij niet laatst, zou hij niet 80 geworden zijn of zo? Was dat niet dat zijn verjaardag, of tenminste zijn geboortedag?
2: Ja, sowieso hebben we een aantal artiesten, zoals Prince, Michael Jackson, George Michael, Freddie Mercury.
0: Amy Winehouse.
2: Die zouden allemaal een soort oude leeftijd gaan bereiken.
0: Ja, ze waren allemaal 70 of ouder geweest.
2: Dat je denkt, had Michael Jackson dan nu nog muziek gemaakt?
0: Ja.
2: Zou hij nu nog platen
0: uitgebracht
2: hebben?
0: Of had hij daar zijn neus voor opgehaald?
3: Ja hoor. Ja, nee. Ja, goede vraag. Ik weet het niet.
2: Gaan we nooit al.
0: Maar we missen ze wel, hè?
1: Ja. Even kijken hoor. Zij op 5 september zou die 80 zijn geworden.
3: Ja.
1: It's the kind of magic in the ochtendshow met het laatste nieuws van Flozo.
4: Ja, de hele nacht opgesloten zitten op de wc. Dat gebeurde dinsdag bij een politicus.
5: Luister naar Radio 538.
6: Kan je heel veel geld opleveren.
5: En je hoeft alleen maar
6: de juiste stem te halen.
5: De 538 Stemmenjacht.
6: 8 koffers, 8 stemmen.
5: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
6: Doe mee en meld je nu aan.
5: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld.
11: 15.000. Potverdikke me.
12: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
13: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: 18+, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld.
11: 15.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar?
18: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
19: Echt lekker.
18: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
12: Ben jij de volgende Postcode Loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
14: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Ook nu een Mind Chef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
2: Mind Chef.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Goed nieuws!
10: De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
19: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
20: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
25: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
27: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
28: Ja, goedemorgen, dit is de ochtendshow en het weer voor deze donderdag. We beginnen met de zon en het is droog, maar later vanmiddag gaat het regenen. Een bewolking trekt over het land en het wordt zo'n 16 à 18 graden. Hebben we een beetje drukke ochtendspits, Rick?
29: 45 files nog, dus het valt reuze mee. Begin op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 1:19 vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum 26. En de laatste is de N233 Veendaal-Kesteren bij industrieterrein Het Ambacht. De vertraging 21 minuten.
28: 9:05. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
30: Goedemorgen. Ondanks wederzijdse beloftes heeft de Oekraïne vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Er zijn geen doden of gewonden. Wel ontstond schade door neervallende brokstukken. Ook Rusland zou Oekraïnse energiedoelen aanvallen. En het schiet in ons land niet echt op met de emancipatie. Op de wereldranglijst over gendergelijkheid zakt Nederland weg naar plek 46. Vrouwen verdienen minder, hebben minder vaak een baan en zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. En na de Tweede Kamer is straks het woord aan premier Jette. Die moet namelijk laten zien hoe hij een meerderheid voor alle kabinetsplannen wil krijgen. Want het debat van gisteren leverde eigenlijk, nou ja, zo goed als niks op. Een politicus dan in België heeft gisteren de hele nacht opgesloten gezeten op de wc van het Vlaams parlement. Hij kreeg de wc-deur gewoon niet meer open. Zijn telefoon, die had hij niet bij zich, die had hij op zijn bureau laten liggen. En de meeste van zijn collega's, die waren gewoon al weg.
28: Ach.
30: Ja, heel sneu. Pas de volgende ochtend werd hij dus na 13 uur bevrijd.
28: Wat een nachtmerrie.
2: Zou je drinken uit de wc?
29: Ja.
2: Op een gegeven moment, je zit daar die hele nacht. Je krijgt
29: niet uit de wc, maar
28: uit de spoelbak.
29: Uit de spoelbak.
28: Ja, dan moet het niet zo'n ingebouwde spoelbak zijn.
2: Als je ingemetseld is, kom je er niet bij.
30: Nee, maar het water was nog niet het probleem. Het zuurstof, dat was het probleem. Want hij had echt op een gegeven moment zuurstoftekort.
2: Ach, hè?
30: Omdat hij alleen wordt aangevoerd bij beweging van een deur of zo. Ja. En hij heeft op een gegeven moment wel een soort van gaten kunnen maken in de deur. Was dus natuurlijk een helemaal afgesloten hokje.
29: Hij schopt de deur toch eruit?
28: Nou, dat zal je tegenvallen.
2: Dat denk ik ook. Met een beetje houten deuren, die heb je er niet zomaar uit.
28: Je kan ook geen aanloopje nemen, hè? Het is heel klein. Hè? Je staat precies aan de verkeerde kant.
30: Hij kon ook niet liggen of slapen, dus hij moest ook wakker blijven.
29: Oh.
30: Ja, verschrikkelijk. En hij kon nog dus blijkbaar wel nog een gat maken in die deur om zuurstof te happen, maar hij moest wel naar het ziekenhuis.
28: Wat naar, zeg. Ja, en je weet gewoon, op een gegeven moment, alles en iedereen gaat weg.
2: Het is klaar.
28: Oh. En dan zit je daar.
30: Oh. Hij had 1 keer zijn telefoon op zijn bureau.
2: Maar was het uiteindelijk het slot weigeren?
30: Ja, het slot werd geblokkeerd. Dus ook toen die schoonmaker, die kreeg hem ook niet open. En toen heeft hij de politie moeten bellen. En uiteindelijk is het met een koevoet is het
2: opengebroken. Wat is dat voor wc, joh? Ja, dat is een soort panic room.
29: Ik heb een keer gehad in mijn oude huis. Daar hadden wij zeg maar twee achterdeuren die open konden klappen.
2: Ja, tuindeuren.
29: Ja, ja. En ik maak hem open en de sleutel breekt af.
2: Oh ja.
30: Ja.
29: Toen konden wij dus de achterdeur niet meer op slot doen. Maar dan slaap je niet lekker.
30: Ja, al,
29: met de wetenschap, mijn achterdeur staat nog open.
2: Oh ja.
29: Want die kan niet op slot.
28: Nee, is niet prettig, nee.
29: Nee.
30: En heb je met een touw of zo even ergens aan vastgeknoopt?
29: Nee, ik heb een vrouw voor de deur gezet.
2: Komt ook niet binnen.
29: Nee, er komt niemand binnen. Nee, maar ik heb wel... inderdaad, met een touw heb ik het gedaan, ja.
2: Ja, het is uiteindelijk goedkoper om je huis leeg te laten jatten dan zo'n sleutelkoning 's nachts te laten komen.
29: Oh, ja.
2: Daar word je natuurlijk ook echt een loer gedraaid.
29: Dan word je wel vaak belazerd.
2: Zo, meneertje. 800 eurotjes.
29: Dit was zo'n driepunts...
2: Oh,
29: moet aan de zijkant. Wat een ellende hadden we daarmee.
28: We hebben het hier een paar jaar of drie geleden met een collega gehad die bij onze productie deed de ochtendshow. Die had 's nachts zo'n slotenbuur gebeld. Ja, en die moest 1100 euro betalen.
29: Ja.
2: Dat zijn echt boeven, hoor.
28: En dat was echt van, je gaat nu betalen. We weten waar je woont.
2: Ja,
28: anders
2: komen
28: we even terug om
29: verhaal
28: te halen. Nee, dat was echt heel bedreigend.
30: Ja, dat is naar.
28: En dan doe je aangifte en dan zegt de politie, maar je hebt wel zelf opdracht gegeven.
2: Ja.
28: Heel lastig.
30: Ja, de eerste passage uit het felbesproken boek van de jongere broer van prinses Diana is bekend. En die gaat dus over een telefoongesprek tussen prins Charles en die broer dus. En dat was vlak na de dood. En daarin zou Charles gezegd hebben dat de geliefde prinses snel vergeten zou worden.
28: Oh.
30: Nou, dat boek dat is heel erg omstreden. Omdat daar dus allemaal dingetjes in voorkomen die uit de directe hand worden opgeschreven.
2: Zonder bewijs.
30: Ja, zonder bewijs. Het is natuurlijk wel een telefoongesprek. Ja. Dat werd nog niet opgenomen.
28: En het gaat heel erg over dat huwelijk ook, hè? Wat zij had natuurlijk met Charles, waarbij die Camilla ook al aanwezig was.
2: Ja,
28: zij zei op een gegeven moment van het is best druk met z'n drieën in een huwelijk.
2: Ja, ja, ja.
28: Daar gaat het heel erg over. En er waren er vier gestolen, toch?
30: Er waren ook nog vier uit de vrachtwagen gestolen.
2: Die boeken?
30: Die langs de snelweg stond geparkeerd.
2: Ja,
29: maar dat geloof ik nooit.
30: Nou ja. Ze zeggen van wel.
28: Ze zeggen dat er vier zijn ontvreemd.
30: In zwart plastic waren ze verpakt. Om die inhoud dus ook te beschermen. Okay. Maar de dieven zouden toch hebben toegeslagen.
2: Nee.
30: Nou ja.
28: We weten in ieder geval voor een deel al wat erin staat. Flo, dankjewel voor dit moment.
1: De 538 Stemmenjacht.
28: Wij gaan naar Dominique uit Berkhout. Goedemorgen, Dominique.
5: Goedemorgen,
28: hallo. Hey. Heel dichtbij het winnen van een geweldig geldbedrag. Want jij weet het, als je zo meteen een goede naam noemt, dan is de inhoud van koffer 3 voor jou.
5: Dat zou helemaal mooi zijn.
28: Ja. Hoe lang heb je de naam die jij zo gaat noemen al in je hoofd?
5: Toen ik eerst de keer hoorde, toen dacht ik gelijk aan één persoon. Maar dat denken meerdere mensen dat een goede antwoord is. Maar het lijkt dus niet altijd zo te zijn.
28: Want heb je gecheckt op de site of deze naam al genoemd is? Nou, dan gaan we ervan uit.
29: Het is zo spannend. Het is het spannendste spel van de Nederlandse radio.
28: Oh. Dat wordt wel gezegd, ja. Nou, laten we eens even kijken, Dominique, met welke naam jij op de proppen gaat komen. Dit is de stem in koffer 3.
30: Best wel goed.
28: En dan zeg jij, dit is...
5: Marieke Elsinga.
28: Marieke Elsinga.
2: Van
28: RTL Boulevard.
29: En de buren.
28: Van de buren? Nee, niet meer van de buren.
29: Jawel, zit nog bij de buren.
28: Zit ze nog bij de buren?
29: Jawel.
28: Oh, ik hoorde helemaal niet meer. Maar...
29: Nee.
28: We gaan even luisteren of het Marieke Elsinga is.
1: Het antwoord is... Fout.
2: Ja.
5: Dat
2: wel van de 38 ook van.
28: Dat zou wel eens kunnen.
2: Hey
28: Dominique, wij gaan jou blij maken, tenminste blij maken. Het is een troostprijs, maar ik denk toch dat je er blij mee bent. Een reiskoffer van de Postcode Loterij.
5: Nou, hartstikke bedankt.
28: Alsjeblieft man, en blijf het proberen. Hey.
5: Goeie uitzending.
28: Oké dan, hoi. Nou, zij is het dus ook niet, maar wie is het wel? Wie zoeken we? Voor 4000 euro, de stem in koffer 3. Laat het weten en geef je op voor Stemmenjacht. Via de app of via de site.
1: De 538 Stemmenjacht.

0: Een parachute bij ons in de ochtendshow was natuurlijk de smulschijf. Is de smulschijf.
1: Zeker, waanzinnige plaat.
0: Ja, is de smulschijf.
1: Zouden we vaker moeten draaien.
0: Nou ja, wie weet zal ik hem eens aandragen als favorite voor de komende week.
1: Slecht idee. Misschien top idee.
0: Wel echt een leuke plaat. Ja.
1: Weet je wat ik me gisteren... Je hebt wel eens van die dingen dat je, dat je na zit te denken. Ik las gisteren een artikeltje dat ik me ineens afvroeg. Waarom hebben we eigenlijk twee neusgaten?
2: Om te ademen.
1: Ja, maar waarom is dat niet één gat?
0: Goeie vraag.
3: Nou, ik heb
1: het is allemaal door hetzelfde. Het komt uiteindelijk op hetzelfde punt uit. Hoezo moet er een schotje tussen?
3: Ik heb wel eens gehoord dat als je één neusgat dicht doet...
1: Ja.
3: Dat dan andere gebieden van je hersenen geactiveerd worden. Bijvoorbeeld je creatieve gedeelte.
0: Ze kunnen je ook alles wijs maken.
1: Nee. Maar je, kan toch, je had toch net
3: dus zo... Het heeft met je functies in je
1: hersenen. Maar je hebt toch ook... Je anus is toch ook één gat? Waarom zou daar nog een schotje tussen moeten?
0: Of je mond.
2: Ja, je anus twee, dan moet je twee keer afvegen.
1: Nee, maar dat is met je mond wat Tim exact zegt. Dat is ook één gat. Waarom moet je neus in twee gaten bestaan?
0: Goeie vraag.
1: Ja, ik geen idee. Ik denk toch van... je kan je ook een vraag gaan, wat doen met je leven?
0: Ja, het zijn zo van die vragen des levens, die kun je opeens bezighouden.
1: Dat ik dacht van, joh, ja, dat is een gek iets.
0: Maar heb je het al
1: kijk,
0: opgezocht?
1: Twee ogen, snap ik. Want dan wordt je gewoon je gezichtsveld wordt een stuk breed. Doe maar één oog dicht en de helft zie je niet meer. Dus die begrijp ik nog wel.
0: Ja.
1: Maar een neus, dat ik dacht, ja, eigenlijk onzin dat je...
0: Nou, dit is wel... toevallig hebben wij natuurlijk in onze vrienden van deze ochtendshow... hebben wij een KNO-arts.
2: Ja, Dennis.
1: Die Dennis, KNO-arts van de sterren.
2: Ik ben hem al aan het appen.
0: Oh. Die kan het ons ongetwijfeld vertellen.
1: Je zou mevrouw Jansen de keel omhandelen waarschijnlijk.
2: Volgens mij, het is vandaag donderdag. Het is voor mij operatie.
1: Operatie,
2: ja.
3: Maar ik weet zeker dat er wel een kern van waarheid in zit, hoor. Van wat ik zeg.
1: Met je hersens... Ja, maar dat is niet de functie van twee neusgaten. Want niemand gaat... Oké, ik heb mijn creatieve kant nodig, weet je wat? Ik doe mijn neus gat dicht.
3: Nou ja, goed. Het heeft volgens mij wel met het activeren wel van verschillende hersenen.
1: Nou ja, mocht iemand het antwoord weten.
0: Maar, ik vind het wel een goede vraag.
3: Het is een goede vraag.
1: Ja, dat is toch iets dat je denkt, ja, hoezo? Ja,
0: dit is er een in de categorie nooit bij stilgestaan. Maar
1: je ziet er denk ik ook wel heel gek uit als je neus één gat zou zijn. Ik denk dat dat heel raar aanzicht geeft.
2: Oh.
1: Denk je niet?
2: Ja, zeker.
0: Ja, want dan kijk je zo bij iemands hoofd in.
2: Ik heb toch wel meeste gasten die zoveel gesnoven hebben. Weet je dat ze daartussen schortje
1: hebben? Ja, ik vraag me altijd af of dat echt waar is. Ja, 100%. Of dat daadwerkelijk
2: nee,
1: zo...
2: Nee, ja, dat komt door het snuiven, ja.
0: Dat je tussenschotje verdwijnt.
2: Ja.
0: Dus die zouden we het ook kunnen vragen. Van, joh, merk je enig verschil?
1: Ja.
0: Ben je nu creatiever nu, nu het schotje ertussen uit is? Nou, we gaan

0: uitzoek. Vind het wel een leuk vraagstuk.
1: Een stukje wetenschap.
0: Zouden we toch in principe voor 10 uur vanochtend zouden we dat op moeten kunnen lossen? Zou je denken. 9 minuten voor 9 uur in de ochtendshow met muziek van Liquido. Naar

0: Liquido, narcotic in de ochtendshow van 538. Waar ja, soms van die vragen oppoppen dat je denkt, hoe kom je erop? Maar Niels, die zat gisteravond op de bank. Ik denk een beetje uit je neus tegen.
1: Waarom moet ik de twee vingers voor gebruiken?
0: Maar jouw vraag was, waarom hebben we twee neusgaten?
1: Wat is het nut van twee neusgaten? En waarom is het niet gewoon één gat? Want een mond, wat jij terecht zei, Tim, een mond is ook één gat. Ja. Er zit ook geen schotje tussen. Nee.
0: En nou hebben wij gelukkig een hoop vrienden van dit radioprogramma. En een van die vrienden is KNO-arts. Dat is Dennis Cox.
2: Is de beste, hè?
3: De KNO-arts.
0: De beste KNO-artsen van Nederland. En wij hebben Dennis even aan de telefoon. Dennis, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mannen.
0: Ja, heb jij deze vraag vaker gekregen?
4: Nou, eerlijk gezegd niet.
0: Nee.
4: Eens moet de eerste keer zijn.
0: Ja. Maar het is wel een goede vraag, toch?
4: Het is een hele goede vraag. En, maar eigenlijk... maar eigenlijk is je mond ook niet één gat. Want als je goed in je mond kijkt, zit daar in het midden je huig.
0: Ja,
4: en wij zijn opgebouwd uit twee helften. Die helften die groeien naar elkaar toe. Als je nog ergens in de buik van je moeder zit.
1: Ja.
4: Dus als die twee helften naar elkaar toe gaan, dan bouw je uiteindelijk je lichaam. Dus daarom heb je ook aan allebei de kanten een oog, aan allebei de kanten een hersenhelft, een arm en een been aan twee kanten.
1: Een soort kitnaad is het.
4: Eigenlijk is het de kitnaad. En die kitnaad in je neus is je neustussenschot. En die verdeelt dus het neus eigenlijk in twee helften, waardoor je neus bijholt. Dus ook eigenlijk los van elkaar van lucht kunnen worden voorzien.
0: Ja.
4: En wat veel mensen niet weten, is dat onze neus niet de hele tijd tegelijk gebruiken. Dus je gebruikt aan de ene kant eerst je ene kant en dan je andere kant, waardoor de lucht op die manier beter bevochtigd wordt en het slijmvlies van je neus ook even rust krijgt.
0: Hé, wat grappig. Dus dat wordt automatisch gereguleerd eigenlijk?
4: Ja, en 's nachts merken sommige mensen dat. Dat één neusgat dicht gaat zitten en dan draai je eigenlijk automatisch op je andere zij, waardoor het andere neusgat dicht gaat zitten.
0: Wauw.
1: Maar ik heb het idee, als ik nu door mijn neus adem, dat er op het gelijke moment dezelfde hoeveelheid lucht ingaat. Maar dat is dan ook niet zo.
4: Dat is niet helemaal zo, nee.
1: Ah.
4: En dat onbewust wisselt dat dus een beetje. En je hebt nog 8 vingers over als je met 2 vingers in je neus zit. Dat is ook handig.
5: Want stel je doet even één neusgat dicht, hè, een tijd, of een paar seconden, of weet ik veel, 30 seconden. Is het dan zo dat je een ander hersengebiedje activeert, bijvoorbeeld je creativiteit of je organisatievermogen, of is dat lulkoek?
4: Nou, er zijn mensen die geloven dat dat zo is, maar die bedenken iets anders dan dat de geneeskunde bedenkt. Want in principe gaat die lucht aan de achterkant gewoon hetzelfde gat in. Dus er verandert niks aan hoe de lucht in je longen komt.
0: Ja,
4: want dat is het belangrijkste wat je met je neus doet.
0: Ja.
4: Ruiken en ademhalen.
5: Dus het is lulkoek.
4: Medisch gezien is er geen verklaring voor. Maar er zijn mensen die daar andere ideeën over hebben. Laat ik het zo zeggen.
0: Oké. Nou, wat leuk goed antwoord, Dennis. Fijn dat je ons hebt.
2: Bedankt voor dit consult.
4: Ja, graag gedaan. We rekenen wel weer af.
0: Stond je te opereren? Nee, toch?
4: Nee, ik zat in een vergadering.
1: Hebben we je mooi gered.
4: Lekker weer.
0: Wil je anders blijven hangen? We gaan allemaal leuke platen dragen.
4: Ja, kom maar door met je vragen. Nee, heel goed.
0: Dennis, mooie dag, hè?
4: Fijne dag.
0: Hoi.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
0: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
0: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
0: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
0: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10. En kans op een avondje uit te waarde van €50.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: Dutch Business.
1: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Deze week in de bonus: Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: 538 Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Oekraïne heeft vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Een deel daarvan werd onderschept. Er zijn geen slachtoffers, maar wel is er schade aan auto's en gebouwen. Beide landen beloofden pas geleden nog aan president Trump dat ze geen energiedoelen meer zouden aanvallen. Maar ze gingen al snel weer in de fout. In Utrecht is een Roemeen veroordeeld die van de zomer tientallen telefoons had gepikt bij Lowlands in Biddinghuizen. Op de laatste dag van het festival waren er bijna 30 bezoekers hun smartphone kwijt. En de rechter denkt dat de man expres naar Lowlands ging om mensen te beroven en heeft hem 2 maanden cel opgelegd. Een ruimtevaartorganisatie NASA heeft op de maan een nieuwe krater ontdekt van ruim 220 meter breed en 40 meter diep. Het is een verse inslag, zeggen experts. De krater is vorig jaar ontstaan, waarschijnlijk door de inslag van een asteroïde. Een unieke gebeurtenis is het, zegt NASA. Zoiets gebeurt maar eens in de 100 jaar. Gaan we naar het weer. De dag is droog begonnen, maar straks trekken vanuit het westen buien het land binnen en er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo. Files dan. Rick weet waar je ze tegenkomt.
5: Ja, op de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden 24 minuten vertraging. Dan de A208 Haarlem-Velsen bij IJmuiden 16. En de laatste is de N233 Veenendaal-Kesteren bij industrieterrein Het Ambacht. De vertraging 21 minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic? Joujou.
1: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
11: Meld je nu aan. Druk

0: on it.
1: Heerlijk, Marshmallow en Cam Brown en Miles on it in de 538-ochtendshow. Ik zit even, Rick, naar jou. Jij kijkt af en toe deze kant op, maar ik heb het idee dat jouw oog aan één kant helemaal dicht zit. Of lijkt dat zo?
2: Nou, ik heb een ontstoken oog.
1: Oh,
2: maar het is echt heel vervelend. Hij traant heel erg.
3: Ja. Met vieze vingertjes.
2: Nee. Ik ben gisteren bij de huisarts geweest. Oh. En ik heb een antibiotica voor je oog gehad.
1: Oh, maar dat werkt vaak wel snel.
2: Nou, dit niet. Ja, ik ben nu 12 uur verder en ik merk...
4: Nou ja, maar het gaat pas na 2 dagen werken, toch?
2: Oké, bedankt voor de bemoedigende woorden.
3: Ja, je moet eventjes intrekken. Maar je ogen is toch altijd even schrikken.
1: Ja,
3: je hebt er maar 2. Kijk, vingers heb je de 10.
2: Denk nou, dat is ook niet leuk. Maar,
3: nee, is vervelend als er dan. Maar ja, dan heb je hebt er altijd.
2: Ik maak me altijd. Ja, ik ben altijd wel een beetje een doemdenkertje.
1: Ja, en, wat dat betreft.
2: Nou ja, het is jouw oog. Ik heb natuurlijk al een keer een Netflix-loslating gehad. Dat was natuurlijk.
3: Was dat ook dat oog? Links.
2: Ik weet het eigenlijk. Wat gek is, ik weet het eigenlijk niet eens meer.
3: Oh. Nou ja, dat is dan positief. Dan ben je er niet de hele dag mee bezig.
2: Ja.
3: Nou ja, houd in de gaten.
2: Ik hou zeker in de gaten, maar hij traant de hele tijd.
1: Ja, nee, maar je ziet het ook. Dat je, ik denk de hele tijd zit hij naar te knipogen, maar...
2: Nou, ook.
4: Doet het ook pijn?
2: Ja,
4: het
2: doet ook een beetje zeer, ja.
1: Oh, vervelend. Maar we hoeven ons nog vooralsnog geen zorgen te maken.
2: Nee.
1: Wij hebben nog kaarten liggen voor de streamers. Die mogen we weggeven. En ja, het leuke van deze kaart is, vind ik altijd leuk, als je ze nu wint, dan ga je zaterdag al naar de show toe.
3: Wauw.
1: Ja, dus dan hoef je niet maanden te wachten. Maar gewoon
3: lekker.
1: Nu winnen is zaterdag de streamers.
5: Vier deze zaterdag feest met de streamers in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538.
1: Nou, en dit is dan ook nog eens het moment dat ze eruit mogen gaan. 0909-30538. Als jij er zaterdag bij wilt zijn. Die show van de streamers. En dat schijnt echt sensationeel te zijn. 0909-30538 voor

0: gast aan de telefoon. Goedemorgen, uit Breda.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, leuke stad hè, Breda.
1: Oh. Ja, fantastisch.
0: Ik bedoel, wij zenden uit vanuit Hilversum, maar Breda voelt een beetje als ons tweede thuis.
1: Ja, dat snap ik hè, met 50 jaar Koningsdag.
0: Ja, ben je er wel eens geweest, Bas?
1: Ja, we zijn er wel eens geweest, ja.
0: Is leuk hè?
1: Ja, fantastisch.
0: Ja. Zijn we er eigenlijk komend jaar weer? Is dat al bekend? Of moeten we daar nog een ei over?
2: Nee joh, tuurlijk niet. We gaan er gewoon naartoe.
0: We gaan er gewoon heen, hè?
2: Ja man, lintje gaan we binnenkort weer spannen.
0: Nou, misschien dat Bas alvast eventjes wat op het plein wil koken.
2: Ja, ja, ja.
0: Dat van ons is 27.
1: Oh ja, ja. Ja, dat komt wel goed.
0: Oké, hartstikke goed. Hey Bas, zaterdagavond in Amsterdam, de streamers. Zin om er naartoe te gaan?
1: Ja, zeker. Heel veel zin.
0: Anders had je niet gebeld natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Leuk nieuws, want je bent erbij. Ja!
1: Yes, mooi man, super.
0: Van harte gefeliciteerd. Twee kaarten voor de avondshow van de streamers op zaterdag 19 september dus in de Ziggo Dome.
1: Ja, fantastisch.
0: Heel veel plezier. Wie mag er met jou mee die kant op?
1: Ik neem mevrouw Frederik mee.
0: Nou, heel veel plezier daar met z'n tweetjes.
1: Komt helemaal goed.
0: Oké dan, Bas gaat naar de streamers. En vandaag de hele dag nog op deze radiozender. En morgen ook trouwens kaarten.

0: I Need van Olivia Dean hoorde je hier in de 538-ochtendshow. Met zometeen een gloednieuwe ronde in dat spannendste spel van de Nederlandse radio. Tenminste, dat
1: wow.
0: wordt vaak gezegd. We gaan zometeen weer jagen in stemmenjacht.
2: Even bellen hoor.
3: Yo, Fleming.
2: Hey, Guus, heb je het al gehoord?
3: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
4: Hoi, met Emma.
5: Yo, Ronnie hier.
2: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
4: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
11: Aquaparken voor tickets €200, please.
12: Zei jij nou €200?
13: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
10: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
16: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
17: Kippie.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
20: Van school

0: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Oh.
3: Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: De Peter Pickabillies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Peter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Ja, goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538 met het weer.

0: zien of de donderdagochtendspits een beetje aan het oplossen is.
1: Ja, 4 files nog, dus valt reuze mee. A2 Maastricht-Noord, Eindhoven bij Leende, 35 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Van Brien-Noordbrug, 5. En de laatste is de N233 Veenendaal-Kesteren bij Industrieterrein Het Ambacht. De vertraging 17 minuten.
0: 3:30, hoofdpunten van het nieuws nu. Flo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Onlangs beloftes aan president Trump blijven Rusland en Oekraïne elkaars energievoorzieningen aanvallen. Zo bestookte Oekraïne een Russische olieraffinaderij en trof Rusland energiedoelen in onder meer Odessa. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveilig op het fietspad. Nu daar ook heel veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Bijna allemaal leggen ze ook de schuld bij anderen, zegt verzekeraar Univé. En er staan vanochtend een stuk meer files naar de Rotterdamse haven. En dat komt door problemen op een belangrijke brug over de A15, de Zuurhofbrug. Daarin zijn scheuren ontdekt en daarom is de brug sinds gistermiddag voor een groot deel dicht.
0: Oké. Okay.
3: De 538 Stemmenjacht. Stemmenjacht. Met het spel van de Nederlandse radio.
1: Vind ik leuk.
0: Ja, nee, dat merk ik.
1: Nee, maar weet je, er is altijd wel op elk station. Maar er is maar één spannend spel en dat is dit spel.
0: Ja, daarom is het goed dat je het nog even benadrukt.
1: Grootste prijs van de Nederlandse radio.
0: Ja, in totaal 100.000
1: euro. 100.000
0: euro. We spelen nu overigens om 4.000 euro, wat nog steeds een prachtig bedrag is. En Ruben uit Amsterdam, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mannen.
0: Ga jij hem even kraken zo dadelijk, die koffer?
4: Ik hoop het, ik hoop het.
0: Heb je een beetje ruggespraak over de stem die jij zo gaat noemen?
4: Ja. Deels.
0: Met wie heb je overlegd?
4: Met mijn moeder en mijn zus. Dus die denken dat ze het goed hebben, dus ik heb het mee overwogen.
0: Ah, dus jij bent eigenlijk meer een soort doorgeefluik nu?
4: Ja, ik kwam zelf met de naam en toen zei ze, aha, ja. Oh. Ik denk dat het is.
0: Nou, dat is heel goed. Dus je hebt in ieder geval 2 medestanders.
4: Zeker.
0: Ruben, dit is de stem in koffer 3.
5: Best wel goed.
0: Wat denken jullie dan?
4: Ja. Wij dachten Tamara Elbas.
0: Tamara Elbas?
1: Ja, zo'n influencer.
0: Ja.
1: Heeft hij nog wat aan de gezicht laten doen?
0: Tamara Elbas.
4: Ja.
0: Zullen wij die maar eens in gaan voeren dan? Om te kijken of het goed
3: is. Fout.
4: Jammer.
0: Ja, zij is het niet.
4: Sorry?
0: Ik zeg, zij is het niet.
4: Nee, helaas.
0: Nee,
4: helaas.
0: Dat is zeer spijtig.
4: Dat is zo.
0: Dan moet je maar eventjes uit gaan vechten wie dan uiteindelijk van jullie de reiskoffer krijgt. Of jij dat bent, je moeder of je zus. Want die komt je kant op. 1 stuk van de postcode loterij.
4: Helemaal top, dankjewel.
0: Veel plezier ermee en blijf verder zoeken.
4: Dankjewel,
0: fijne
4: dag nog.
0: Via de app en via de site van 538 kun je je aanmelden voor Stemmenjacht en op die manier meespelen en dus kans maken op dit geldbedrag. En daar staan ook op de website van 538 alle foute antwoorden als het gaat om deze koffer.
3: De 538 Stemmenjacht.

0: Amber City. Selfaware, nieuw in de 538-ochtendshow om 9:45. Morgen rond dit tijdstip natuurlijk Peter Heerschop.
1: Die, leuk.
0: Ja, dat is altijd leuk, hè? Peter die eventjes terugblikt op de afgelopen week.
1: Ja, zeker.
0: Wat hij doet tegenwoordig op de vrijdag. Hij is natuurlijk vaak op maandag te horen bij ons in de show, maar tegenwoordig op vrijdagochtend. En de stem op, van Peter op vrijdag, dat voelt toch heel vertrouwd.
1: Past goed.
0: Ja, past
1: perfect. Goed. Is ervoor gemaakt.
0: Dus dat onder andere morgen hier in deze radioshow. Zullen we even naar Martin Garrix gaan luisteren? Dat is wel leuk, toch? Met Carolina Liar.

0: Shakira. Goh, wat lijkt het toch op? Waka Waka, This Time for Africa. Ja, dat was een tijd
1: lang. In mijn beleving is dit gewoon, het voelt al als die die.
0: Nee, dit
1: dat
0: is
1: je
0: de,
1: niet eens door hebt.
0: Dit is een stukje ouder, dit is van 2010. Het was een tijd dat je deze plaat niet kon draaien. Of er kwamen echt appjes van luisteraars van, dit is een open wond, dit liedje moet je niet meer draaien. Dit
2: wij
0: waren natuurlijk toen zo dichtbij dat WK van 2010.
1: Ja,
0: dat had zomaar helemaal anders kunnen zijn. Maar goed, dit was wel toen het liedje dat erbij hoorde. En die andere hadden we natuurlijk mee. Knaan, die Wave and Flag, was een beetje...
1: Die zat onder de Coca-Cola reclame.
0: Ja.
1: Coca-Cola had het eigenlijk een beetje
2: geclaimd.
1: Ja. Die onofficiële
0: die hadden stiekem misschien nog wel een beter liedje voor het toernooi.
2: Heb je nu nog op dit moment echt een reclame liedje?
1: Voor mij zijn ze Douwe Bob een beetje als laatste met de D-reizen, toch?
2: Ja, dat was een goeie.
1: IKEA heeft een tijd dat zij al die liedjes naar buiten brachten. Maar echt nu...
3: Nee, jij wel.
1: Albert Heijn heeft die covers gehad. Hamburgers met de korting.
2: Hamburgers met korting. Dat waren wel leuk, hè? Hamburgers met korting.
1: Die blijft ook hangen. En nu is volgens mij...
0: Bente zit in de Vodafone reclame.
1: Ja, dat is ook
3: wel leuk, hè?
1: Ja. Dat is toch ook een dance classic?
0: Ja, die, dat is een oude hit die daar in een nieuw jasje
1: Het gebeurt nog links en rechts. Ja,
0: maar echt de tijd dat artiesten ook aasten op zo'n reclame hit. Van, dan weet je zeker dat je een hit scoort.
1: Als je echt terugkijkt in de tijd, dan is het natuurlijk Bert Hering. Dat was natuurlijk met die Heineken-reclames.
2: Dat
1: waren gigahits.
2: Maar dat was in de tijd dat Heineken altijd geweldige reclames had.
0: Ja, die scoorde regelmatig hits via reclame. En Levi had het natuurlijk ook.
2: Zo, ja.
0: Die hadden ook vaak, als je in de Levi-reclame zat, dan dat zou wel eens een hit kunnen worden.
2: En zo'n knappe kerel in zo'n badkuip, weet je wel.
1: Ja.
0: Coca-Cola heeft ook een tijd lang hits gescoord.
1: Coca-Cola Light.
0: Ja. Ik weet niet of deze plaat in de reclame zit, maar het zou zomaar kunnen.

0: Ellen. Als laatste vanochtend in de ochtendshow, want Dennis Ruijer die hoor je zo meteen hier na tienen.
1: Oh. De 538 ochtendshow, service desk.
0: Maar dan toch nog even wat op- en aanmerkingen die vanochtend tijdens het programma zijn binnengekomen. Even zien, laten we beginnen met een vraag aan jou, Rick. Hey, muzikaal brein achter dit programma, tussen haakjes, Rick.
2: Ja, ja, ja.
0: Waarom hoor ik de ex-mulschijf van Yves zo weinig? Is dat jouw schuld? Doe er wat aan.
3: Nou ja, schuld.
0: Genita die vroeg dat.
3: Ja, we kunnen ook niet...
2: Je kan niet alles draaien, maar...
0: Nee, zo is dat.
2: Laten we Yves deze week nog een keertje draaien.
0: Oh, ja. Dat is de verlangen, is dat denk ik.
2: Ja, ja. Leuke plaat, dan draai hem nu toch even.
0: Nee, dat gaat niet meer, want Dennis die staat klaar. Dus dat,
2: dan laat je even wachten.
0: Proberen we morgen. Nee, dat vind ik
3: zelf ook niet leuk vindt.
0: Nee, is, En dan is hier nog een vraag binnengekomen. Ook een leuke vraag, moet ik zeggen. Thijs, die zegt... jullie hebben vanochtend de vraag gesteld over de twee neusgaten.
3: Ja, ja.
0: Is het niet een idee om er een dagelijkse rubriek van te maken... om dit soort vragen te beantwoorden?
3: Nou, dagelijks is misschien heel veel, maar wekelijks...
0: Met zo'n, iets waar je zelden bij stilstaat.
2: Oh ja. Ja.
3: Wetenschap woensdag.
0: Ja. Wat voor kleur krijgt de smurf als je hem wurgt? Weet je, dat soort...
3: Het
2: is toch wel een graag
0: vraag. Nou, je hebt zo'n lijstje toch met allemaal van dit soort...
2: Ja, ik heb dit lijstje, maar ik weet niet welke lijstje jij in ziet. Met
0: ja, dat zijn vragen waar niemand een antwoord op. Hoe heette die uiteinden van je fetus die in plastic gewikkeld zijn?
2: Ja, dat is een...
3: Een tuutje.
2: Nee.
3: Een tuutje.
2: Iets met een E erin zit er.
4: Ja, en waarom zijn de bananen krom?
0: Nou, allemaal van dit soort vragen.
4: Het is leuk om te weten.
0: Ja, we hadden vanochtend dus de vraag... waarom hebben we twee neusgaten? En daar hebben we ook een goed wetenschappelijk verantwoord.
2: Van Dennis Cox.
0: Dennis Cox, onze KNO-arts, die heeft er even opgerept. Dennis, die hoor je zo meteen. Wij zijn er morgen weer met onder andere Peter Heerschop.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan...
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: verrassende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: 18 plus, speel bewust.
17: Ja. Echt serieus?
18: Oh, wat een geld.
19: 18.000, godverdikke me.
20: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
20: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
23: 538 Nieuws.
24: 10 uur.
25: Ik ben Florentien van der Meulen. Na een kort nachtje moet premier Jetten zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jetten lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links en rechts. De problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Daar was je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden in de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. En bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveilig op het fietspad. En daar zijn ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen die gaan daar overheen. Maar die onveiligheid die komt door anderen, zeggen de meesten volgens verzekeraar Univé. Vooral oortjes en koptelefoons en gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden namelijk als reden genoemd. Gaan we naar het weer. De dag is droog begonnen, maar straks trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat ook een stevige zuidwestenwind en het wordt maximaal 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Florentien, dank dan. 538 verkeer. A2 Maastricht Noord-Eindhoven bij

0: en de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad 62.4. Zometeen de donderdag 5 van het bedrijf. Die trap je af met Del Rain BV met onder andere Danza Kuduro. Zometeen.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
8: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee

0: Four non-blondes en what's up? Even een slokje hoor.
1: Radio 538. De 5 van het bedrijf.
0: Jawel, de 5 van het bedrijf voor deze donderdagmorgen. Het is 11 over 10. En Michael, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen met de Sjaar.
0: Ja, het is Bel Rain BV.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Wat leuk. Michael, wat doe je daar?
2: Ik ben zelf van finance en IT.
0: Oké, finance en IP, IT?
2: Ja, ja, klopt. Alleen, we zijn een modebedrijf, al meer dan 40 jaar. En wij helpen fashionmerken binnen en buitenland met het ontwikkelen, produceren en laten groeien van hun collecties.
0: Nou, wat goed.
2: En we hebben ook nog ons eigen damesmodemerk Dreamstar.
0: Nou, wat leuk. En waar wordt de meeste mode geproduceerd?
2: Voornamelijk produceren wij in Turkije.
0: Oké. Okay. Heb je dan ook een vakantie daar in de Turkse Riviera erbij, dat je een beetje de fabrieken gaat checken en zelf doe je dat niet?
2: Mijn collega's wel, maar ik niet.
0: Nee. Oké, okay, mooi Michael. Hey, wat wel grappig is, jullie zijn opgegeven door een collega die inmiddels niet meer bij Bel Rain werkt.
2: Ja, dat klopt. Dat is onze ex-collega Ingeborg Stralenhoek de Mol.
0: Ja, dus Ingeborg mist gewoon die taart, hè, nu?
2: We gaan haar wel uitnodigen.
0: Ah, dat is sympathiek. Ja, ja. Oh, jullie zijn op goede voet uit elkaar gegaan, begrijp ik. Dat is leuk.
2: Ja, dat is mooi.
0: Hey, Michael, we draaien jullie 5 van het bedrijf en sturen zo snel mogelijk de taart natuurlijk. Voor hoeveel mensen mag dat zijn?
2: Dat zijn er wel aardig wat. Het zijn er 45.
0: 45. Doen we gewoon, doen we niet lullig, doen we voor 48 man-vrouw taart.
2: Ja, lekker.
0: En misschien een klant die op bezoek komt, die ook zo lullig is bij de koffie, zegt nee, we hebben niet meer.
2: Dat, en Ingeborg erbij.
0: Ingeborg eet voor 2, hoor ik.
2: Ja, inderdaad.
0: Hey Michael, ik wens je een hele mooie dag daar. Gezellig dat jullie erbij zijn en werk ze daar, hè?
2: Ja, maar hetzelfde.
0: Bij. Hoi man, groetjes.
2: Hoi.
0: Ja, deze man ligt onder vuur, hè? Het is de artiest zonder band, Ed Sheeran.

ergens in de oude zolderkamer, zeg maar, in de kast een Bob Marley vlag. Die hing vroeger aan mijn muur. Ja, de man die zegt, my life is for the people, Bob Marley and the Wailers. Three Little Birds in de vijf van het bedrijf. Waar we vandaag Belrain verwelkomen. Het modebedrijf, helpen produceren en allerlei mooie collecties ontwerpen. En ja, ik kreeg net een appje van onze vrienden van Multifly. Die bakken namelijk op dit moment de taarten voor Belrain. Van, oh, het is een modebedrijf, leuk, misschien kunnen we iets met mode verwerken in de taart. Nou, hartstikke leuk, Multifly, dank je wel daarvoor vast. Wil je ook gezellig in de vijf van het bedrijf? Van de golfshop tot de komkommerkwekerij. Van de schoonheidssalon tot de banketbakkerij. En van het hospice tot de steiger. We zijn echt overal en ik vind het leuk als je je aanmeldt. Ieder beroep is meer dan welkom, dus meld je aan via de 538-app bijvoorbeeld. Check even met de collega's welke liedjes het moeten worden. En stuur die met de 538-app naar de studio. Dan bellen wij je terug en dan regelen wij dat je in de vijf van het bedrijf terechtkomt. Of ga naar 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf voor de vijf van het bedrijf. En nu de Sound of Silence, Disturbed.

Peer. Ja, het is dus niet Angela de Jong. Het is ook niet Nienke Plas. Maar ja, heb jij misschien een idee wie is dan die stem die in koffer nummer 3 zit? Geef je snel op. Speel mee met de 58 Stemmenjacht. Het spannendste spel van de Nederlandse radio.

0: Ook Bibi Rexha Fetus hoor je zo.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: besloten app en start met vinden.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
4: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Binnen 1 minuut.
14: Meer muziek.
13: Tijdens de 538 werkdag.
15: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.

0: horen.
1: Keihard aan het werken in de elektrotechniek. Je kent de NEN 1010 uit je hoofd.
0: Grotendeels.
1: Grotendeels, ja. Je bent overschakelingskasten en verdeelkasten aan het maken.
0: Ja, klopt.
1: Nou, wat goed. Jij speelt voor het prachtige bedrag in die koffer van 4000 euro. Wat zou je ermee doen?
0: Ja, ik denk dan toch lekkere vakantie.
1: Kijk, geen nieuwe meterkast, maar wel een nieuwe vakantie.
0: Ja, en een kwartaaltje voor mijn collega's had ik
1: al. Oh, ja, leuk, leuk. Ja, dat moet ook echt gebeuren dan. Hé, hey, Sharon, luister goed, want dit is nog één keer jouw opgave.
2: Best wel goed.
1: Wat een enthousiaste dame zoeken wij. Ik ben heel benieuwd. Ja, wie zoeken wij?
0: Ik denk Eva Simons.
1: Eva Simons van Hey, Mr. Policeman.
0: Juist.
1: Die. Even kijken of dat goed is.
3: Antwoord is... fout.
1: Ai, helaas. Het is niet Eva Simons.
0: Toch geprobeerd.
1: Toch geprobeerd. Ik zeg, probeer het gewoon nog een keer.
0: Gaan we doen.
1: Je krijgt een troostprijs natuurlijk. De reiskoffer van je vrienden van de Postcode Loterij. En ik hoop je nog een keer te horen, Sharon.
0: We gaan ons best doen. Dankjewel.
1: Leuk, werk ze. Hoi.
0: Dank je. Doei.
3: De 538 Stemmenjacht.
1: Even een dansje dan maar. Met de bouwsa.

Cinco Tres Ocho enzovoort. Toch nog een beetje zomer op je radio met Enrique Iglesias. Subeme la radio. Oh jongens, al die stemmen die al genoemd zijn voor de 50 stemmenjacht staan weer op 50.nl. En dan kun je meespelen, want dan weet je in ieder geval wie je vast af moet vinken als je meespeelt in het volgende uur voor die 4000 euro. Dennis, lekker de 50 werkdag. Bakkie hierbij. Dankjewel voor je appje, Tine. En app Charlie is aan het luisteren naar 50, aan het studeren met 50 aan. Dennis, is er nog een kans op somber deze ochtend? Niet qua gemoedstoestand, wel qua artiest. Dit is Homewrecker op 50.

0: Lost Frequencies en Live It All. Je bent bij 58 en de 58 werkdag, waar we zometeen kaarten hebben voor de streamers aanstaande zaterdag in de Ziggo Dome. Fantastisch concert, daar moet je bij zijn. Bellen nummer 35 wint zo de kaarten als je de oproep hoort. En ook aangeschoven voor het nieuws, Esther. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat heb je voor ons in petto zo?
1: Nou, we doen het minder en ook nog korter en dat is vooral in de toekomst een probleem.
0: Dat en meer, zometeen.
2: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
3: Nee.
4: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
5: In de UEFA Nations League.
4: Dit weekend winnen bij 538.
5: Ja. Is donderdag in het stadion.
4: Tijdens Nederland-Duitsland.
5: Alle info 538.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
14: Yes!
15: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
13: Werkzoeken.nl voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
14: Yes!
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het en...

0: volle maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
7: Albert Heijn. Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Terugleverkosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
14: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
14: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
17: 538 Nieuws.
18: 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. In Den Haag is dag 2 van de algemene beschouwingen begonnen. Debat over Prinsjesdagplannen zonder forumleider Lodewijk de Vos. En premier Jette had het aan het begin van het debat ook over haar.
20: 2 felicitaties. Allereerst aan collega Lodewijk de Vos met de geboorte van haar dochter. En aan Ulis Elian die vandaag zijn verjaardag viert in deze zaal.
19: Jette staat een stevig debat te wachten. Hij moet over links of over rechts steun voor zijn begroting zien te vinden. Maar heeft nog geen keuze gemaakt. Voor veel automobilisten blijft tanken voorlopig duur. Ook al is de olieprijs iets gezakt. De prijs van diesel is iets omhoog gegaan. Een liter kost nu €2,81. Bijna net zoveel als het record van april. De olieprijzen stegen eerder deze maand flink door de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran over onder meer de Straat van Hormuz. En dat merk je dus aan de pomp. De Europese Unie wil dat kinderen tot 15 nog maar maximaal 1 uur schermtijd per dag hebben. Voorzitter von der Leyen die komt met een zogeheten Kids Act. Dat is een soort kinderwet. Gisteren werd al duidelijk dat ze sociale media in Europa wil verbieden tot 13... en wil beperken onder toezicht van een ouder voor kinderen tot 15 jaar. En het aantal werkende Nederlanders groeit niet meer. En dat is voor het 2e jaar op rij. Volgens het CBS wordt ook de gemiddelde werkweek korter. Vooral bij mannen. Die zitten nu op bijna 39 uur per week. Vrouwen die werken juist iets meer dan eerder, zo'n 30 uur. De werkloosheid ligt in ons land lager dan in de meeste andere Europese landen. En ik heb het weer nog voor je. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
21: Ja, Esther, dankjewel. Dan 538 verkeer op de A12 Arnhem-Oberhausen. Bij de Duitse grens ben je 12 minuten langer onderweg. Alma Gent, hij is gespot op de A2 Eindhoven-De Bosch bij Bokstel 125.0. En ook een flitser op de A6 Lelystad-Muidenberg bij Lelystad 62.3. Zometeen kans op kaarten voor de streamers en de Dance Smash Classic. En Walk the Moon, hoor je zelf.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.
8: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
9: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op €100.000.
23: Meld je nu aan.

I have die die, let's go. Een warm welkom, je bent bij de 5 uur werkdag. Ik bedenk ineens, dat heb je soms, hè, dat je denkt, oh, dit heb ik vannacht gedroomd. Ik droomde dus dat ik een krokodil had als huisdier, maar het beest was 3,5 meter lang en probeerde mij af en toe als hij honger had aan te vallen. En moest ik weer biefstuk gaan halen bij de slager, ging ik heel stukken slagvlees halen voor de krokodil in huis. Heel erg onhandig. Uiteindelijk heb ik hem wel in mijn droom netjes laten ophalen door de dierenambulance, dat dan weer wel. Ja, pizza, koffie, tiramisu en prachtige architectuur. Italië is eigenlijk ja, the gift that keeps on giving, hè. Want wat een exportproducten komen er uit dat land. Ja, mozzarella, die bufala, om maar iets te noemen. En we voegen er nog eentje toe aan deze opsomming met de Dance Smash Classic van vandaag. Die komt namelijk uit de koker van Vito Luciente, die wij ook wel kennen als Junior Jack van de Stupid Disco en de e-samba. Maar dit keer scoort hij dan onder de naam Room 5 een hit. En hij gebruikte wel een sampletje van een van mijn ethische disco-hits van Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night. Ja, 1983 was het jaar en ja, er is handig gebruik van gemaakt, want deze hele hit is gebaseerd op die hit van Oliver Cheatham. Je hoort Room.

0: onze Jeannette. Jeannette Jackson, Together Again. En ook Patrick is van de partij.
1: Morgen Dennis, Patrick Bredeveld hier zo. Ja, ja, hebben we nog een koffiedong? Of wordt het een ristretto, gestrekto voor de lunch? Nou, ik hoor het wel. De groeten, Patrick Bredeveld. Ja, ja.
0: De ristretto, gestrekto. Hij mag hoor. Ja, de koffiegong, die was ik nog even vergeten. 7:30.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Honselersdijk tussen Den Haag en Rotterdam. En je hebt een autobedrijf samen met je man.
1: Klopt helemaal, ja.
0: Ja. En wat doen jullie? Doen jullie dan repareren of verkopen? Hoe moet ik dat zien?
1: Het hele pakket doen wij hierin.
0: Nou, wat goed.
1: Dus, ja.
0: En ben je zelf dan ook een beetje van de techniek?
1: Nee, ik wil wel, maar het kantoor heb ik het druk genoeg. Dus
0: nou,
1: hij zegt, blijf maar zitten.
0: Ja, helemaal goed, Prenna. Dus jullie zijn eigenlijk wel toe als hardwerkende ondernemers aan een uitje.
1: Ja, het zou erg leuk zijn.
0: Nou, dat heb
1: en
0: ik
1: wat
0: goed...
1: voor uitje.
0: Ja, en wat voor uitje. Ik heb goed nieuws voor je. Jij gaat gezellig met je man naar de streamers.
1: Woe, fantastisch.
0: Hartstikke idee, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Twee kaarten voor de avondshow van de streamers. Zaterdag de 19e september in de Ziggo Dome zijn voor jou en je man.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, heb je je man dan wel verteld dat je eigenlijk stiekem voor niks schilder komt?
1: Ja, dat weet hij. Ja hoor, open boek.
0: Heeft hij geen moeite mee?
1: Nee, zeker niet.
0: Ah, helemaal goed. Heel veel plezier, hè. Ga ervan genieten.
1: Hey, dankjewel.
0: Hoi, dag Brenda.
1: Doeg.
0: Hoi. Nieuwe muziek op 538 van Douwe Bob. Mooi liedje dit. Note to self. I can

0: 538 Ochtendshow.
1: Met morgen rond 9:15.
0: Even bellen met Peter Heerschop.
2: Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep. En homo's moesten helemaal uit beeld blijven. Hindoes hebben namelijk een strikt kastensysteem.

0: wow-deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
6: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis... verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
17: Binnen 1 minuut
18: meer muziek.
17: Tijdens de 538 werkdag.
19: De Beter Pick-a-Bally.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm.
18: Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
20: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
21: 538. Dennis Ruijer.
22: Donderdag. Toch een soort voorspel voor het weekend. Lekker hoor, 538 werkdag. Radio 538. En eerlijk is eerlijk, 100 is gewoon best veel. 1000 is heel veel, maar we dachten van 100.000. Dat is het geld in de prijzenpot tijdens de 538 stemmenjacht. Zometeen maak je weer kans op cash. Meld je aan via de 538-app. Speel mee met de stemmenjacht. Op dit moment in koffer 3, €4000. En time

0: Hoeken, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Sjoerd.
0: Ja, goedemorgen Sjoerd. Aan het werk als autoschademonteur.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, ben je nog steeds bezig met de hagelschade ook?
1: Nee, daar hebben we weinig last van eigenlijk.
0: Nou, mooi. Hey, je woont in Groen... Je woont in Groenlo.
1: Ja.
0: En ja, heb je al een plannetje voor die 4000 euro?
1: Nou ja, we zijn van allerlei plannetjes. We gaan vanmiddag bij een andere woning kijken. Er is een babyopkomst, dus...
0: Een babyopkomst.
1: Ja.
0: Nou, dat is leuk nieuws, man. En wanneer gaat dat gebeuren ongeveer?
1: Verwachting begin maart volgend jaar.
0: Oh, leuk man. Fantastisch. Dus ja, de babykamer produceren moet van alles gedaan worden.
1: Daarom. Ik had allemaal genoeg geld.
0: Nou, mooi. Ja, zo is het. Zo is het. Hé, Sjoerd. Nou, we gaan nog één keer luisteren naar de opgave. Luister goed.
2: Best wel goed.
0: Deze hele vrolijke mevrouw die zegt best wel goed. En ik ben benieuwd, laat ons niet langer in spanning. Sjoerd, wie zoeken wij?
1: Ik denk Irene Milene van de middagshow.
0: Irene Milene, de compaan van Frank Danen. Is dit het goede antwoord?
3: Is fout.
0: Ah, het is niet Irene Milene.
1: Ah, jammer.
0: Maar ik snap het wel qua energie. Ik dacht, het zou zomaar kunnen. Nou, mooi man. Ik stuur de troostprijs naar je toe. De reiskoffer van de Postcode Loterij. En meld je nog een keer aan, hè, Sjoerd?
1: Nou, helemaal goed. Gaan we doen.
0: Mooie dag. Hoi, groetjes.
1: Oké, dankjewel.
3: De 538 Stemmenjacht.
0: Aanmelden via de 538-app. Klik op de button om mee te spelen. Vanuit het pad van de eenzaamheid zijn deze woorden zorgvuldig gekozen. 538 klassieker van Foreigner. I wanna know what love is.

0: Carson on my soul. Eigenlijk moet je hem afkondigen als Peter Jean Hernandez. Dat is zijn officiële naam natuurlijk. Bruno kreeg hij, dat is wel grappig, die bijnaam kreeg hij van zijn pa. Hij was nogal een stevige baby. En zijn vader vond dat hij op die beroemde gespierde profworstelaar in Amerika, bekend Bruno Sammartino, leek. Vandaar dus Bruno, die had heel wat in zijn mars. Tot zover dit feitje over Bruno, want we gaan naar Esther met het nieuws voor de lunch. Es, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat heb je in petto voor ons?
1: Een nieuwe wending in de Ed Sheeran en Macklemore Gates.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
9: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
8: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
10: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
12: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
14: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja. Echt serieus?
17: Zo.
16: Wat een geld.
17: 50.000, potverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
26: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
27: Yes!
28: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
26: werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
0: Yes!
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groente.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: 538 Nieuws.
1: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er is nog iemand met het West-Nijl-virus overleden. De vierde dit jaar, zegt het RIVM. West-Nijl-koorts wordt overgebracht door muggen, maar deze patiënt had het opgelopen door een bloedtransfusie. De meeste mensen hebben er weinig last van het West-Nijl-virus. Vooral ouderen en mensen die al een slechte gezondheid hebben, lopen risico. Bij de Erasmusbrug in Rotterdam heeft een politieagent gericht geschoten op iemand die de rechtbank aan het bekladden was. Agenten wilden hem tegenhouden en de man spoot verf in het gezicht van een van de agenten. Die pakte zijn wapen en schoot. De bekladder is niet geraakt. Het gaat nog weken duren voordat het verkeer op de A15 richting de Maasvlakte weer normaal over de Zuurhofbrug kan rijden. Door scheuren in de brug rijdt het verkeer voorlopig over de vluchtstrook. Dat kan 4 tot 8 weken duren, denkt Rijkswaterstaat. De logistieke sector noemt de situatie desastreus. En wie over de brug rijdt, moet rekening houden met 20 tot 30 minuten vertraging. En een nieuwe wending in het verhaal rond Ed Sheeran, de zanger en stadionbaas Robert Kraft, die maken samen $2 miljoen over aan humanitaire hulp voor Gaza. De donatie volgt na de ophef rond rapper Macklemore, die als voorprogramma van Sheeran werd geschrapt na pro-Palestijnse uitspraken. Stadionbaas Kraft die stond niet achter die uitspraken, maar maakt nu dus wel geld over aan Gaza. Het weer dan nog. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
2: Doe dan maar 19. Als we mogen kiezen, dan...
1: Toch maar 19.
2: Mag niet kiezen, hoor. Dat zal
1: nee,
2: niet.
1: Ja. Nee, joh.
2: Even kijken naar het verkeer. De A12 richting Duitsland voor de grens. 10 minuten extra. Grenscontrole, je kent het inmiddels. En de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht. Even 23 minuten aansluiten. Dan de controles. A2 Eindhoven-Den Bosch 125-0. Verderop richting Amsterdam op de A2. 37,9. A6 Lelystad-Almere 62,3. A7 Amsterdam-Den Hoever 51,8. A7 Groningen-Duitsland 242,2. A10 11,3. Dat is de ring Amsterdam natuurlijk. A12 Arnhem-Ede 128,1. A16 Rotterdam-Dordrecht 7,9. A27 Gorkum-Breda 31,5. A50 Os-Arnhem 163,2. En de A59 Den Bosch-Breda 111,9.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Yuffie robotstofzuiger X10 Pro Omni met wel functie. Karwei, maak het mooier.
3: En deze week ook nog een XXL pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
6: Kippie.
7: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 8:30 bij Net5 en op kijk.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
9: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
8: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
2: Lindo de Vouw. Ja, die Stemmenjacht. Kom.

meter 8 aan hitkracht. Afrojack, je hoorde In My World. Samen met Alu Black. Goedemiddag, Lindo is de naam. Vanmiddag win je toegang tot de streamers in Ziggo Dome. Of je volgende tropische bestemming met de winst uit koffer 3 in de vijfde jacht stemmenjacht. Dat kan ook natuurlijk. Zometeen hoor je de muzikanten uit welke band werd ooit betaald in pizza's. Lekker pizzaatje erbij. Maar dan wel optreden. Je hoort het zo naar Britney Spears. Dit is Baby One.

DJ Goya Michiko, als je dit hoort, dan verlang je toch weer naar je zonnebitje. Zonnebrilletje. Eens smeren. Lekker hoor, de zomer even terug. Maar dat wordt even lekker weer van de week, toch? Dat is wel mooi. Ja, dat is wel mooi. Het is 5:08. Zangeres Amy is 16 jaar wanneer ze met haar band Evanescence het eerste optreden mag geven. En ze doen dat bij een pizzazaak met de naam Vino's, waar ruimte is voor een mannetje of 100. En dat is één probleem, de band is nog niet helemaal compleet. Dus ze vragen andere muzikanten uit lokale bands om met hun mee te spelen. En ze hebben gezegd, we hebben niet zoveel geld, maar als beloning krijgen jullie pizza's.

0: Topic. Fireboy DML en Nico Santos. Dit is Body bij jouw 538.
1: De 538 werkdag.
0: En wil je die stem van Koffer 3 nog even horen? Want ik vind het heel moeilijk. Het kan, over een minuutje of 10 ga je de stem nog even horen die bij Koffer 3 hoort. En daar zit €4000 in die koffer. Wil je meedoen als kandidaat? Meld je dan aan via de 538-app. En zo meteen hoor je hier Somber.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via thestreamers.nl.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
12: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Binnen 1 minuut
14: meer muziek
13: tijdens de 538 werkdag.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
15: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Ed Sheeran en Justin Bieber slaan zo de hand ineen. Na somber, My Body Isn't Ready.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber en I Don't Care.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Het is nu al spannend. Eigenlijk nog steeds spannend. Koffer 3 staat open, daar zit 4000 euro in en die kan jij nu gaan winnen. Sanne, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoi.
0: Wat, hoe, op de spanningsmeter van 1 tot 10, hoeveel spanning heb je nu?
2: Ik had eerst spanning, maar mijn eerste en tweede keuze die zijn al geraden. Dus het is nu echt een wild gokje.
0: Oh, oké. Okay. En heb je nog even overleg met iemand daar misschien?
2: Nee. Echt helemaal zelf gekeken.
0: Ja, spannend. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan eerst even luisteren naar de inmiddels beroemde stem van Koffer 3.
3: Best wel goed.
0: Sanne uit Hoogwoud. Wie is dit voor 4000 euro?
2: Kim
0: Lian
2: van der Meij.
0: Kim Lian van der Meij. De, wat doet ze allemaal? Zingen, musicals, televisie. Ze was ooit nog 538 promo-meisje. Heel lang geleden.
2: Oh, ja. Kijk.
0: Ik heb er helemaal niks aan. Is dit Kim Lian van der Meij? Daar gaan we.
1: Het antwoord is... fout.
2: Hey. Oh, jammer.
0: Ja, jammer Sanne. Dank je wel dat je een poging hebt gewaagd.
2: Ja, geen probleem. Lief succes met de uitzending.
0: Dankjewel. En je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Die komt naar je toe.
2: Kijk, super. Dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.

Diana Spyro. Zingt net zo mooi als dat haar naam is, vind je niet? Great Expectation hoor je bij 538. Binnen nu een half uur win je hier tickets voor de streamers komende zaterdagavond in Ziggo Dome. Hou goed in de gaten wanneer je het officiële startschot hoort om even te bellen met de studio. Sommelier komt eraan en nu The Wanted. Dit is Glad You Came.

0: voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
6: Zei hij nou 200 euro?
7: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
4: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Son Milieu en Fields natuurlijk bij 5. Part 2, moet je zeggen. Ja, ja, part 2. Esther heeft zo'n nieuws. Daar zit een voetbalnieuwtje in ook.
1: Jazeker. Memphis Depay die heeft iets bereikt in de voetbalgeschiedenis, waar hij zelf helemaal niet blij mee is.
0: Nee, dat begrijp ik. Nee, goed, je hoort het zo.
1: Ja.
2: Hij deed echt alles.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
14: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweatshirts.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: domino's.nl/business.
1: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: 538 Nieuws.
5: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Premier Jette hoopt binnen een week een begrotingsdeal te hebben met andere partijen in de Kamer. Maar heel overtuigend vond Jesse Klaver van het linkse pro dat niet.
6: Als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
7: Ja, als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn. Toch? Ja.
5: Over 2 weken is het debat over de begroting al, dus voor die tijd moet er wel iets liggen. De baas van de Rotterdamse politie kan nog weinig zeggen over de man die dit weekend overleed bij zijn arrestatie. Agenten dachten dat hij op een gestolen fatbike reed, maar dat bleek niet zo. Er zijn veel vragen, maar het onderzoek loopt nog, zegt de politiechef in een Instagram-filmpje.
8: Toch vind ik het belangrijk om wel van me te laten horen. Allereerst om te zeggen dat ik meeleef met de familie en de vrienden van de overleden man.
5: Ja, de dochter van de overleden man wil aangifte doen tegen de agenten. Er is iemand opgepakt voor de dood van een Nederlandse vrouw in Colombia. Ze werd vermoord toen ze in mei op rondreis was. De verdachte is een man en is gearresteerd in het stadje waar ze om het leven werd gebracht. De familie hoopt snel te horen waarom de Nederlandse vrouw vermoord werd. En een flinke domper voor Memphis Depay, de topscorer alle tijden van Oranje, miste namens de Braziliaanse voetbalclub Corinthians in de slotfase een cruciale penalty. En niet zo'n beetje ook, de bal vloog huizenhoog over. Corinthians ligt daardoor uit de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. Op sociale media wordt nu gesproken van een van de slechtste penalties uit de clubgeschiedenis. Goed, het weer dan nog. Vanuit het westen trekken er buien het land binnen en er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond en vannacht is het droger en het koelt vannacht af naar een graad of 13. Tot zover het 538 nieuws.
9: Oh, heb je de bal van Memphis?
5: Die komt niet
9: pas
5: aan, hè?
9: Die komt niet. Die is een baan om de radio. Echt niet normaal. Even kijken naar het verkeer. Ja, het is niet zo heel druk. De A1 en de A12 voor de Duitse grens. Natuurlijk, grenscontrole, 10 minuten ongeveer. En ook 10 minuten op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort, bij Hoevelaken. En de A20 nog, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht, 6 minuten plussen. Dan de controles langs de weg. A2 Weert Eindhoven, 185.3. A4 Delft, Schiedam, 61.0. A7 Duitsland Groningen, 211.0. De A12 Arnhem, Duitsland, 140.4. Dan nog de A27 Almere Hilversum, 112.2. Oh, hij heeft het nog een keer geprobeerd. Gaan we proberen, hè? Weer fout. A28 Amersfoort Zwolle, 59.6. A59 Den Bosch Breda, 111.9. En de A73 Venlo Venray, 48.8.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: moet kiezen met wie. In William & Mabouwen laten 6 singles met hun eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Mabouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
5: Zeker. En zometeen ook jouw kans op tickets voor de streamers. Ben je er zaterdagavond nog bij, hè?
6: Radio 538.
3: Deze zaterdag feest met de streamers in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-30538.
5: Kijk eens aan, nu even bellen. Kijk aan, beller 44. Ik hoop dat jij het bent zo.

0: mag ik je voorstellen aan Anu. Goedemiddag, Anu.
1: Goedemiddag.
0: Het is eigenlijk Anu, maar Anouk van dan zonder K. Waar is die dan gebleven, die K?
1: Ja, die zijn mijn ouders vergeten.
0: Oh, echt waar? Echt waar?
1: Nee, niet echt.
0: Hé, Anu. Ik heb zo'n goed nieuws voor je. Je bent bellen 44. Ik heb 2 tickets voor de streamer zaterdagavond in Ziggo Dome.
1: Oh, wat leuk. Oh, wat mega leuk, zeg.
0: Veel plezier daar.
1: Dankjewel.

gezellig gesprek is dit. En tot we aan het einde van het gesprek even met z'n allen op de foto gingen en ik er snel achter kwam waarom het zo gezellig was. Het rook echt naar de vodka, joh. Nickelback, daar gaat het over. How You Remind Me.

0: 538. Lekker zeg, zometeen een nieuwe ronde van de 538 stemmenjacht. Koffer 3 staat nog steeds open voor je. 4000 euro kan je even binnen slepen. Als je weet van wie de stem is en meedoen via de 538 app, daar even op de knop drukken. En Ella Langley komt er zo aan met haar Tunes and Taxes.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Is dat
7: echt serieus?
6: Zo.
7: Wat een geld.
6: 15.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
9: Binnen 1 minuut
10: meer muziek
9: tijdens de 538 werkdag.
11: Nu bij Van Mossel Exclusive Deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
13: 538 Lindo Duval.
14: Wat een lekkere country hit van Ella Langley. Dit is Tunes in Texas.

0: Het is Martin Garrix en Bonen High on Life bij 538.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Wat de spanning van kop voor 3. We gaan richting Vochtelo. Daar zit Richard. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent timmerman.
2: Klopt.
0: Wat wordt er in Vochtelo allemaal getimmerd tegenwoordig?
2: Van alles. Aanbouwtjes, opnieuw kozijnen, nieuwe dakkapellen, van alles.
0: Ja, ik weet het. We hebben net 4 maanden lang een timmerman op bezoek gehad. Dus ik weet het. Bij ons is alles verbouwd.
2: Kijk.
0: Dus ik zou zeggen, lekker bezig allemaal. Goed bezig.
2: Ja, zeker.
0: Richard, we gaan een poging doen om de stem van Koffer 3 te raden. Voordat je antwoord geeft, hoe ben je bij je antwoord gekomen?
2: Ja, weet niet. Het was een, in één keer dacht ik van, hé, dat kan zij ook wel eens wezen.
0: Oh, nou, ik ben heel benieuwd nu. We gaan even luisteren naar de stem van Koffer 3. Daar gaan we.
3: Best wel goed.
0: Ja, er is inmiddels een lange lijst van namen die het niet zijn. Dus ik hoop dat jij nu met het goede antwoord komt, Richard. Voor 4000 euro, wie is dit?
2: Ik zal denken aan Joy Beunen.
0: Joy Beunen. Schaatsen Joy Beunen. Is het zomaar? Is het gewoon Joy Beunen? We gaan het nu checken.
1: Het antwoord is... fout.
2: Ah, helaas.
0: Ook al niet.
2: Helaas.
0: Richard, wil lekker timmeren?
2: Ja, komt goed.
0: En er komt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Die komt je kant op. Dank voor het meespelen.
2: Super, dankjewel.
1: De 538 Stemmenjacht.
0: Koffertje weer dicht. Geld blijft erin. Volgende ronde over een uurtje. En dan is hij voor jou. Ik weet het zeker. In de app van 538 kan je aanmelden. Nu.

0: blijft dit toch een heerlijke plaat, hè, 538.
1: Jazeker. Die is lekker, hè. Flair door het oog van de nacht. Mark Lebrand, zo meteen na 2. En natuurlijk een nieuwe ronde, misschien wel 2, van de 538 Stemmenjacht. Je wint daar tickets ook voor de streamers zaterdagavond. En zo is het. Even een beetje gassen met Nelly. It's hot in here.

0: Robin Schultz en Take It Slow bij jou 538. Esther heeft zo het nieuws voor je. En daarin, ja, de overheid. Normaal kost de overheid je geld, want je betaalt belastingen en zo. Ja.
1: Maar je kan ook geld verdienen aan de overheid. En niet zo'n beetje ook.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
1: Nee.
2: Juich onze helden van oranje naar de overwinning.
4: In de UEFA Nations League.

0: 538.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Thuisbatterij,
9: einde salderingsregeling,
10: terugleverkosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: 18 plus, speel bewust.
19: Ja. Echt serieus?
20: Zo.
19: Oh, wat een geld.
20: 50.000, potverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
23: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
24: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage.
0: Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: 538 nieuws.
8: 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er is nog iemand opgepakt die een huurmoordenaar op iemand af wilde sturen. Dat vertelt de politie tegen RTL Nieuws.
25: Afgelopen zondagavond een vrouw van 58 uit Enschede aangehouden. En zij wordt ervan verdacht dat ze via dark web dus een opdracht heeft gegeven om iemand om het leven te laten brengen.
10: Het doelwit was een moeder met 2 kinderen. De vrouw zou jaloers zijn geweest op haar. De huurmoord is nooit uitgevoerd. De site op het dark web is van oplichters. Maar de opdracht is toch strafbaar. Eerder werd dan een vrouw uit Rotterdam opgepakt die ook zo'n opdracht had geplaatst. Transportbedrijven verwachten veel files en extra kosten door de problemen met de brug naar de Maasvlakte op de A15. Vanwege scheuren in de brug mag je daar alleen nog over de vluchtstrook. Het kost bedrijven meer dan €500.000 per dag. Een oplossing is er op zijn vroegst over een maand pas. De verdachten van het dodelijke bendegeweld in Overasselt bij Nijmegen blijven tot nu toe allemaal vastzitten. Na het schieten bij een boerderij, waarschijnlijk om een drugsruzie, werden 35 mensen opgepakt. 18 zijn er nu voorgeleid en ze krijgen nog eens 90 dagen voor arrest. Op eentje na, die krijgt 30 dagen. En geld verdienen omdat je je verzet tegen de overheid. Dat lukt activist Frank van der Linde. Hij voert onder meer actie voor Palestina en het klimaat en spant regelmatig zaken aan tegen de overheid. En dat levert hem soms geld op. Alleen dit jaar kreeg hij al €13.000. In totaal zou je inmiddels €500.000 aan schadevergoedingen hebben ontvangen. Het weer vanuit het westen trekken er buien het land binnen. Het is 19 graden. Vanavond trekken de buien wel weer weg. En het koelt vannacht af naar een graad of 13. En dat was het nieuws op Radio 538.
26: Ja, Esther, dankjewel. Dan de belangrijkste files. A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Ongeluk gebeurt. 16 minuten doe je langer over. Verderop Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 14, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 11. En dit zijn de belangrijkste flitsers. De A1 bij Laren richting Eemnes. 27.3. Ook opgepast op de A2 Eindhoven Den Bosch bij Bokstel 125.0. Dan staan ze ook te controleren op de A10 richting de Zeeburger Tunnel 11.3. Naar Ede toe de A12 bij 83.1. De A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam 7.9. A27 Almere Hilversum 112.2. Hilversum vanuit Almere, dus weer de A27, maar dan bij Blaricum 107.9. A27 richting Breda 31.5. Amersfoort-Zwolle A28 is dat bij 59.9. Dan de A35 Enschede-Hengelo 69.3. De A50 naar Apeldoorn 212.9. En de A79 naar Maastricht 8.3. En wil je alle controles op een rij? Check je app van Flitsmeister.
27: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla 1 liter voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
28: Lekkere van Albert Heijn.
29: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
30: Wow, waarom heb je niks aan?
31: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
30: Ja, werkt wel.
31: Social deal, deals die je niet mag missen.
32: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
31: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
33: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
35: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee.

vroeger die gast die je router kwam resetten. Nu de man waarvoor je expres je wifi eruit trekt. Superheuk Calvin Harris met Jazzy. You're the Satisfy. Hey, hoe is je donderdag? Ik hoop dat je lekker gaat en anders is er altijd een upgrade onderweg. Kaarten voor de streamers komend weekend in de Ziggo Dome. Of anders 4000 euro te winnen in de stemmenjacht zometeen. En natuurlijk de hits Wham, Bente. Ze komen eraan naar de favorite. Dit is de nieuwe van Alex Warren.

dat het weekend nog te ver weg lijkt. Wham! En wake me up before you go go bij jou 538 op niet zomaar een donderdag. Het is eigenlijk een beetje Ticket Thursday. Oasis komt volgend jaar naar de Johan Cruijff Arena. Alleen daar kun je niet eens gewoon klaar zitten voor kaarten. Je moet je eerst registreren om überhaupt kans te krijgen ze te mogen kopen. Ik zeg het maar even tegen je. Die registratie die sluit vanmiddag om 5 uur. En vanmorgen om 10 uur gingen de tickets in de verkoop voor de streamers volgend jaar. Maar 538 regelt het gewoon veel gezelliger. Voor komend weekend zometeen kans op tickets om er lekker plus 1 bij te zijn. Hey, de meeste hits op je werkdag, daarvoor zit je ook hartstikke goed. Radio 538, Black Eyed Peas, zometeen. En nu bent

0: Black Eyed Peas, Radio 538, zometeen helemaal terug in de 90s, 1998. Gulden in je portemonnee, TMF op tv, flippo's in je chips. En een dame met de naam Lynn wordt wakker in een brandend huis en weet zichzelf en haar honden te redden. Maar degene die haar wakker maakte, blijft achter. En juist daardoor wordt het verhaal heel bizar. Zometeen hoor je het hele verhaal. En natuurlijk de hits op je werkdag. Martin Garrix, Brandy en Monica en Direct zometeen.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
3: Hoi, met Emma.
2: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
6: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
13: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
15: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker.
16: Kippie.
17: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
18: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
22: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
23: Binnen 1 minuut
24: meer muziek.
23: Tijdens de 538 werkdag.
24: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia.
0: Movement that inspires.
1: Yes, yes! 5, 3, 8. Mark Labrand. Met een nieuwe ronde stemmenjacht. Zometeen Lucas en Steve ga je horen. En ook zo Alvaro's.

0: Francesca.
1: Hallo.
0: Sta je het nou al gewoon uit te geven?
1: Nou, nog niet helemaal.
0: Maar we hebben wel live verbinding met het winkelcentrum.
1: Ja, precies.
0: Ja, en dus waar
1: als
0: het die...
1: nodig is, kan ik zo aan de slag.
0: Ja, precies. Ik wou zeggen. Ja, dan kom je opeens met iets heel luxe thuis dan alleen maar vochtig toiletpapier.
1: Ja, precies.
0: Ja, want wat zou je ermee willen doen? 4000 euro uit koffer 3?
1: Nou, misschien iets bijleggen voor een andere auto. En inderdaad gewoon iets leuk shoppen of lekker uit eten of zo.
0: Oh, lekker. Het idee alleen al, hè. Is gewoon zo fijn.
1: Ja.
0: Ja. Nou, Mariska uit Amersfoort, we gaan koffer 3 openen en daar komt deze stem uit.
2: Best wel goed.
0: En wij vragen ons samen met al onze luisteraars al een paar dagen af, wie de fok is dit? Wat denk jij?
1: Ik dacht aan Pauline Wingelaar.
0: En hoe ben je op dat antwoord gekomen, Maris?
1: Ja, dat was eigenlijk mijn eerste ingeving.
0: Intuïtief, gewoon zo'n onderbuikgevoel. We gaan richting de jury voor 4000 euro, Pauline Wingelaar.

0: Dan gaan wij eventjes pen en papier pakken en die erbij schrijven op het lijstje wie het niet is. Al deze namen vind je op onze site 538.nl. Hey, en mag ik jou ontzettend bedanken, Maris?
1: Ja, zeker.
0: Wie weet ooit handig voor het shoppen dit? Je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij.
1: Nou, kan ook anders zijn inderdaad. Hartstikke leuk, dankjewel.
2: De 538 Stemmenjacht.
0: Zometeen een nieuwe ronde geef je op via de 538-app. Direct de nieuwste zometeen. En nu Lucas en Steve. Dit is All I Know. In

En met Brandy en Monica zijn we even in het jaar 1998. Kom, we gaan even naar Amerika. Daar ligt Lynn midden in de nacht, wat wel vaker gebeurt, te slapen. Maar wat gebeurt er dan? Haar huis vliegt in de fik. Zij merkt dus helemaal niks. En Rupert wel. Dat is haar papegaai van 12. En die begint zo keihard te krijsen dat zij godzijdank wakker wordt ervan. Ze ziet er ook, gooit er twee honden uit het badkamerraam en vlucht zelf ook naar buiten. Maar die Rupert, die arme Rupert, die raakt buiten bewustzijn. Dus Lynn die denkt, hij is dood, ze wikkelt hem in een handdoek en moet hem achterlaten in het huis. En uren later vinden brandweermannen hem terug in de badkuip, onder het puin, zwart van het roet, roken ingeademd, soort ja, medium rare zeg maar. En hij overleeft het. Rupert de papegaai. Wat ik eigenlijk wel het grappigste van dit verhaal vind, is dat hij Rupert heet. Als je dat vertaalt naar het Nederlands. Hé, Rupert. Voor een papegaai. Hé, dat geen klets van je. Het was 1998, hit voor Brandy en Monica. Nu direct, dit is My Friend.

0: Robbie Williams. Dat was Rock DJ bij 538. Met zometeen jouw kans op tickets voor The Streamers. Verder hoor je Burna Boy, Lost Frequencies. John Mayer komt er ook aan. En Iris, wat heb jij in het nieuws zometeen?
1: René Vroeger moet het de komende tijd wat rustiger aan gaan doen.
0: Zometeen meer details.

0: gotta do the loop.
1: Lever je vuurwerk in. .nl.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: De Beter Pickabillies.
13: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu...

0: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via streamers.nl.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groots in genieten.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: 538 Nieuws.
8: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Op dag 2 van het Prinsjesdagdebat gaat het over de koers van het kabinet. Maar de partijen zijn nu ook op inhoud aan het praten. Zo ging het over de stikstofcrisis. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven en willen de plannen van tafel. Maar dat gaat het kabinet niet doen, maar...
9: Verbeteringen kunnen natuurlijk altijd. Maar onder de streep moet het wel de reductie opleveren die we met elkaar hebben afgesproken. Want anders komt die vergunningverlening niet op gang.
8: En ook zei premier Jette dat er 10 miljard extra naar infrastructuur gaat. Bij een internationale militaire oefening in België zijn 2 Nederlandse parachutisten gewond geraakt. Volgens Belgische media kwamen ze in een windvlaag terecht en belanden ze in een boom. 11 anderen ook. Hulpdiensten zijn met drones naar ze op zoek. Ierland doet weer niet mee aan het Songfestival volgend jaar. De Ierse omroep had het ook niet uitzenden. Vanwege de deelname van Israël sloegen ze dit jaar ook al over. Net als IJsland, Slovenië en Spanje trouwens. Die hebben nog niks van zich laten horen. Nederland en België hebben om uitstel gevraagd. En dan deelt de zanger René Vroeger net slecht nieuws. Hij heeft bekendgemaakt dat hij een auto-immuunziekte heeft, waarbij zijn afweersysteem zijn spieren aanvalt. Hij wordt sinds ongeveer 1,5 jaar behandeld. Het is niet levensbedreigend en zijn situatie kan door de behandelingen verbeteren. Maar daarvoor moet hij nu wel rust nemen. Het is geen definitief afscheid, zegt hij. Krijg je nog het weer, buien en 19 graden. Vanavond en vannacht een stuk droger en 13 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
10: Ja, Iris, dankjewel. Dan het verkeer, de 3 belangrijkste files. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens vanuit Oldenzaal-Zuid. 10 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Culemborg. Afrit is daar afgesloten. 13 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienenoordbrug vanuit Kralingen. 12 minuten. En dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 richting Eemnes 40.0. Dan staan ze ook te controleren op de A2. Weert naar Echt 202.1. A2 verderop richting Den Bosch vanuit Eindhoven. Bokstol 125.0. Dan de A10 richting de Zeeburger Tunnel vanuit Diemen bij 11.3. A12 Maren-Ede 83.1. A15 Rotterdam-Gorkum 71.1. De A16 Rotterdam naar Dordrecht 7.9. Almere-Hilversum dan de A27 bij 112.2. En verderop Almere-Hilversum bij 108.2. Dan de A35 Enschede naar Hengelo 69.3. A50 Zwolle-Apeldoorn 212.9. A59 naar Breda toe 111.9. En de laatste in het zuiden bij Valkenburg, Heerlen, Maastricht op de A79 bij 8.3. En alle controles check de app van Flitsmeister.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Odido. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
6: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
7: Hey, goedemiddag.
8: Mark Laplante.
7: Nou, weekend ruikt al dichtbij, maar voorlopig eerst de grootste hits. John Mayer, Taylor Swift en Miley zometeen.

0: voor je weekend. Overmorgen de streamers in de Ziggo Dome. 538 deelt nog de hele week de tickets uit. En dan kun je er gewoon zaterdag naartoe. Met onder andere Zoë Tauran, Yves Berens op het podium. Snelle Nick Schilder. Als je de oproep hoort, zoeken we Beller 19. En hey!
1: Vier deze zaterdag feest met de streamers in de Ziggo Dome. Bel nu 0909 3.

0: Hey Rick.
1: Hey, goedemiddag.
0: Thuis aan het werk?
1: Heerlijk dagje thuis aan het werk, ja.
0: Ja, maar even frisse neus is ook wel een keer lekker natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nee, je moet niet heel de dag binnen zitten. Maar hier regent het in het mooie Sliedrecht. Dus voorlopig zit ik even binnen.
0: Maar goed, ja, laten we dan nog even wachten. Want die regen die nu valt, die valt zaterdag niet. Maar dan mag je lekker gaan snuffelen buiten. Want je wint kaarten voor de streamers!
1: Yeah! Beter! Heel blij mee.
0: Je bent erbij komende zaterdag met alle Nederlandse artiesten bijna die daar op één podium staan. Voor wie ga je voornamelijk?
1: Typhoon vind ik wel echt heel erg gek.
0: Heel veel plezier dan, man.
1: Ja. Dankjewel, komt goed.

0: Lijkt me zo leuk om je zo aan de lijn te krijgen. Vooral de mensen die altijd zeggen, ja, maar ik win toch nooit wat. Stel nou dat die ene naam waarbij jij denkt, ja, volgens mij is dat wel de stem in koffer 3. Stel nou gewoon dat die goed is. Win je zometeen 4000 euro. Moeten we alleen eventjes weten wie je bent. Hallo, wie ben jij? Meld jezelf aan in de 538-app. Zie je een knopje op de homepage met klik hier om mee te doen. En dan laat je gewoon even wat gegevens achter. En wie weet word je zometeen gebeld voor een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Alright, topic komt er ook aan. En Teddy swims.
1: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
2: Met morgen rond 9:15.
1: Even bellen met Peter Heerschop.
3: Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep. En homo's moesten helemaal uit beeld blijven. Hindoes hebben namelijk een strikt kastensysteem. En ze willen absoluut niet dat er ook maar iemand uit de kasten komt.
1: De 538 ochtendshow.
2: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
1: Morgenochtend bij Radio 538.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
5: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
10: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey, oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
12: De Beter Pickabillies!
13: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
10: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
14: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
14: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
18: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
22: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
23: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
24: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
1: Binnen 1 minuut. minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
0: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
24: Hey, hallo daar.
25: 538. Mark Labrand.
24: Met een nieuwe ronde van de stemmenjacht zometeen. Je hoort Queen en...

0: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, toch een beetje een celeb aan de lijn, vind ik.
0: Ja, een beetje wel, hè?
1: Jij bent het gewoon.
0: Ik ben het gewoon, ja.
1: Ja, jij was vroeger kraammachinist, maar sinds een paar maanden, wie ben jij?
0: Ik ben groundsman bij FC Groningen.
1: Dus die lijnen die wij op tv zien, en dat groene gras, dat is allemaal een beetje toch dat fingerspitchende gevoel van René.
0: Ja, onder andere.
1: Leuk man. Hoe is het om een groundsman te zijn?
0: Ja, superleuk.
1: Rustgevend denk ik wel, of niet?
0: Dat ook, en je leert van je werk natuurlijk.
1: Ja.
0: Als alles er weer mooi bij ligt, een mooie grasmaat.
1: Oh, heel verzadigend, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou René, dan gaan we nu toch even de stressfactor opzoeken in jouw leven. Want je zit in de 538 Stemmenjacht, welkom.
0: Ja, super, dankjewel.
1: We gaan koffer 3 openen met daarin 4000 euro en deze stem.
2: Best wel goed.
1: Ja, al een paar dagen gaan allerlei luisteraars je voor. Wie, oh wie, is toch deze stem die we zoeken voor 4000 euro? René, je hebt een aantal malen goed kunnen luisteren en jij denkt zeker te weten, dit is...
0: Suzanne Stortelder van Suzanne en Freek.
1: Ja, dat is makkelijker zeggen.
0: Ja.
1: Ja, Suzanne van Suzanne en Freek voor 4000 euro. We gaan richting de stemmenjachtjury.
3: Antwoord is... fout.
1: Ah, nee man. Ah. Jammer.
0: Jammer.
1: We gaan haar invullen op het lijstje van foute namen. Die kun je checken op 538.nl. Erg verstandig om die te checken voordat je in de uitzending komt. René, voor jou heel veel dank voor het meespelen. Je krijgt een troostprijs, de reiskoffer van de Postcode Loterij. En succes als groundsman van FC Groningen.
0: Oké, super. Dankjewel. Succes met de uitzending.
3: 538 Stemmenjacht.
4: Meld je nu aan.

Dit is Mark op je radio. Super veel zin om mijn dochter Vida zo meteen op te halen bij de BSO. Ze skielert tegenwoordig van de BSO naar huis en ik ren erachteraan. Maar ik moet zeggen, opeens gaan hardlopen na je 40ste, het brengt je echt op plekken waar je normaal nooit komt.

0: Bastille en Pompeii bij 538. Heb je al leuke plannen voor dit weekend? Nou, bijvoorbeeld naar de Streamers plus 1 Ziggo Dome komende zaterdagavond met heel veel Nederlandse topartiesten. Of ja, ergens gewoon lukraak 4000 euro stuk slaan als je de Stemmenjacht zo meteen wint. Koffer nummer 3. Stemmenjacht, tickets voor de Streamers zometeen allemaal bij Frank en Arjen. En heel veel lekkere muziek. Fateless komt eraan, Alia, Dr. Alban. En welk nieuws help je, Iris?
1: Waarom de zorgpremie dit jaar later bekend wordt gemaakt.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groots in genieten.
8: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Wij als

0: Gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
17: 538 Nieuws.
18: 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Zorgverzekeraar DSW gaat later dan normaal de zorgpremie bekendmaken. Normaal doen ze dat als eerste, 2 weken na Prinsjesdag. Maar nu kan dat nog niet, omdat het kabinet nog geen meerderheid heeft gevonden voor de verhoging van het eigen risico. Net als voor de rest van de begroting, trouwens. En premier Jette wilde net bij het Prinsjesdagdebat nog steeds geen koers kiezen.
20: Om nu vandaag deze keuze te maken, vinden wij echt tekort doen aan het land.
19: Hij gaat de komende tijd weer met de oppositiepartijen om tafel. De verdachten van het geweld in Overasselt blijven tot nu toe allemaal vastzitten. Gisteren verscheen de eerste groep voor de rechter en vandaag weer 5. 18 zijn er nu voorgeleid en ze blijven allemaal 90 dagen langer vastzitten. Op eentje na, die krijgt 30 dagen. Nederlandse Europarlementariërs zijn positief over de speech van de Canadese premier Mark Carney vandaag in het Europees Parlement. Hij gaat graag in op het voorstel van commissievoorzitter Ursula von der Leyen om van Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Zo kunnen we samen optrekken tegen Amerika, die allemaal importheffingen oplegt. En het roeitoernooi op de Olympische Spelen over 6 jaar in Australië wordt extra spannend. Komt omdat de atleten gaan roeien op een rivier in Brisbane, die bekend staat om de vele krokodillen en de sterke stroming. Laat je armen en benen niet buiten de boot hangen, is het advies van de regering. Het IOC en de Wereldroeibond die hebben het parcours wel goedgekeurd. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, wordt het een stuk droger en is het 13 graden. Morgen zo goed als droog en 20 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
11: En dan de langste vertragingen. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen 25 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Limes Aqueduct en Ypenburg 38 minuten komt er een ongeluk. En de laatste lang op de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Sint-Annabos. Ongeluk gebeurt daar 35 minuten vertraging.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
21: Kippie!
22: Thuisbatterij.
23: Einde salderingsregeling.
24: Terugleverkosten.
25: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
28: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
30: 538, stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
29: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Frank en Eiren.
11: Een hele goede middagshow. Dr. Alban, it's my life and faith.

0: Sasha Veters op 538, het nieuwe religion.
1: Hallo allemaal, leuk dat je er weer bij bent. Welkom bij een gloednieuwe middagshow met Frank en Eigen.
2: Kan niet helemaal, ik nee.
3: Absoluut, je hebt dus net een schnitzel op, wat ter grootte van jouw romp. En je gaat nu alweer vragen om stroopwafels.
2: Nee, ja, kijk, onze radioregisseur die probeert hier de studio in te komen. Maar ik zie dat hij met lege handen komt, dus ik stuur hem weg.
3: Ook echt, waar is dat eten? Waar is dat eten?
2: Hij komt altijd met een stroopwafeltje voor mij. En ik zie hem binnenkomen met lege handen. En ik denk, wat doe jij nou?
3: Het klinkt heel decadent.
2: Ja, ben je van,
3: hij komt altijd met een stroopwafeltje voor mij.
2: Maar dat doet hij wel voor ons, toch?
3: Ja, want hij wil jou, net zoals mij, ook niet hangry meemaken.
2: Ik zie dat het vandaag groen is.
3: Wat is groen?
2: Je horloge?
3: Ja! Leuk, hè?
2: Ja, ik weet nu inmiddels wat rood betekent.
3: Ja.
2: Eigen heeft een horloge. En ze kan het kleurtje ervan bepalen.
3: En dan kan ik communiceren met iedereen om me heen eigenlijk hoe ik me voel.
2: Ja, maar deze hebben we nog niet gehad. Dus
3: nee.
2: Ik weet niet, wat kunnen we verwachten?
3: Ga even later, gedurende de uitzending, ga je het merken. En weet je, prima.
2: Okay. Zegt, dat leer je gaandeweg wel.
3: Dat leer je gaandeweg.
2: Oh, want dat is de engste kleur.
3: Ja.
2: Goed.
3: We gaan vandaag lekker veel doen. We hebben een hartstikke volle show voor je. We gaan het onder andere hebben over flirten.
2: Ja, en de lichamelijke reactie die je op eten kan krijgen.
3: Ja, je kan natuurlijk altijd nog kans maken op die 4000 euro... die echt ondertussen wel ligt te branden.
2: Euro.
3: In dat koffertje. We zitten bij koffer nummer 3.
2: Ik vind het een hele leuke, omdat het stemmetje omhoog gaat. Ik vind dat als je iets van een stemmetje hoort...
3: Vind ik dus niet leuk, want het is niet de echte stem van die persoon, heb ik het idee.
2: Ja, dan heb je mij. Dan heb je me echt.
3: Zo moeilijk.
2: Als je het weet voor 4000 euro... geef jezelf even op, hè, in die 538. En we gaan straks weer een nieuwe ronde spelen in de stemmenjacht.
3: Ja, en we moeten het natuurlijk even hebben over de algemene beschouwingen. Wat daar allemaal gezegd wordt.

0: uit onverwachte hoek een flirt heeft ontvangen. Maar echt uit zeer onverwachte hoek.
1: Ja, sorry voor die foto.
0: Ja. Ja. Ik dacht namelijk echt...
1: Nee, ik had het zakelijk moeten houden. Nee, ik snap wat je bedoelt.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat je denkt, begin jij nou opeens met mij te flirten?
0: Ja.
1: Maar wij zijn toch gewoon buren?
0: Of je kan het nog wat heftiger hebben. Wat je echt deed, het was misschien wel het laatste wat je had verwacht.
1: Ja, en opeens begon diegene te flirten. Ja.
0: En je denkt, het kan niet, het mag niet, wat gek dit.
1: De meester van jouw dochtertje. Ik noem maar wat. Dat je denkt, waarom begin jij nou opeens met mij te flirten? Hé, dat is gek.
0: Dat zoeken we. Als jij nu zit te luisteren, nou, dat heb ik precies meegemaakt. En het was uit zeer onverwachte hoek. Misschien wel de laatste hoek die je had bedacht. Dan moet je ons even appen.
1: Ik heb het idee dat er heel veel vrouwen gaan bellen. Of appen. Ik denk dat vooral vrouwen dit regelmatig meemaken.
0: Denk je?
1: Toch?
0: Ja. Ja, mannen niet? Ja. Of hebben mannen het niet door?
1: Ja, misschien.
0: Dat zou ook
1: kunnen. Misschien.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Stuur ons vooral een berichtje in de gratis 538-app... als je uit zeer onverwachte hoek een flirt hebt ontvangen. De laatste waarvan je dacht, er wordt gewoon mij geflirt voor jou.
1: Precies. Ook waarvan wij denken, hè?
0: Ja.
1: Ja. Uit onverwachte hoek een flirt gehad. Zit er iemand te luisteren als jij dat bent? Laat even van je horen. Door gewoon heel

0: zoek zijn naar jouw meest onverwachte flirt.
1: Ja.
0: Dus iemand begon met jou te flirten en je dacht, het is wel de laatste hoek waar ik het uit had verwacht.
1: En komt er al wat binnen?
0: Er komt al wat binnen, ja. App het ons als jij ook verhaal hebt.
1: En we doen nieuws, Iris. Wat heb je mee?
2: Premier Jette wil toch proberen om links en rechts aan tafel te krijgen.
3: Luister naar Radio 538. Kan je heel veel geld opleveren. En je hoeft alleen maar de juiste stem te halen. De 538 Stemmenjacht. 8 koffers, 8 stemmen. En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht. Doe mee en meld je nu aan. Druk nu snel op de knop in de 538-app.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7,7,7,7,8.
7: Oh, wat een geld.
9: 15.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
15: Dank je.
14: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
15: Geen idee.
14: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
15: Ja.
14: Waarin dan?
15: Dat weet ik nog niet.
14: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Zo.
16: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
17: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals.
18: Keukenloods.nl.
17: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: kiezen met wie. In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: alweer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
1: Oh, wat een geld.
5: 50.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Goedemiddag, het weer op 538. Vanavond en vannacht een stuk droger en 13 graden. Morgen zo goed als droog en 20 graden.
9: Dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Liemers Aquaduct en Ippenburg 41 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Horen en Prins Klausplein 26 minuten. Komt er een ongeluk. En

0: Elton John, Dua Lipa en Cold Heart hier op 538 in de middagshow.
1: Ik heb de televisie aangezet vandaag en ik heb premier Jette zo zien spartelen.
2: Ja, hij had het zwaar wel. Het is natuurlijk de eerste grote...
0: Maar dit is
2: grote...
0: ook de zwaarste dag die er is voor hem en ook zijn eerste dan natuurlijk.
2: De allereerste. Ja. Is echt een grote beproeving voor hem als premier van Nederland. Hij moet zijn begroting verdedigen in de Tweede Kamer, of tenminste... wat er al op tafel ligt. Want het is nog steeds een zoektocht naar een meerderheid... en ook naar wat het kabinet nou eigenlijk wil. En dus gooide Joost Eerdmans van JA21 het er maar meteen in vanmorgen.
3: Gaat de premier over links of over rechts?
2: Daar was Jesse Klaver van Proot mee eens. Je wilde het ook wel weten.
4: We moeten deze dag een richting kiezen. Anders wordt dit najaar een drama voor Nederland.
2: Nou, ze werden teleurgesteld.
5: Om nu vandaag deze keuze te maken, vinden wij echt tekort doen aan het land.
2: Premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun en hij wil daarbij toch proberen om zowel links als rechts aan tafel te krijgen. Een slecht plan, vindt Eerdmans.
3: We staan lijnrecht tegenover elkaar. Dus doe dat niet.
2: Er kan...
0: Maar, want als hij kan wel links en rechts willen, maar als links en rechts dat niet willen, dan...
2: Komen ze nergens?
0: Dan
2: blijven ze in cirkeltjes praten. En dat is ook wat zij zeiden. Maar Jette zei, er kan echt snel een deal zijn hoor met de oppositie. Maar daar koopt Klaver dus helemaal niks voor.
5: Als het in een week lukt, zou het fantastisch zijn.
4: Als ik op Brad Pitt zou lijken, zou dat ook fantastisch zijn.
1: Ja. Hij heeft de oppositie... was wel echt goed hoor. Die was steengoed. Die ging goed op
2: scherp, hè?
1: Ja, heel goed.
2: Ja, hij heeft de oppositiepartijen nu uitgenodigd om te komen praten. Gisteren zei ik het al, vandaag is het Europese wetsvoorstel gepresenteerd over social media en schermtijd. Kinderen tussen de 13 en 15 jaar mogen per dag nog maximaal 1 uur op hun telefoon of
0: achter dat valt goed te checken.
2: Ja, door de ouders waarschijnlijk.
1: Het gaat niet om checken, maar het gaat erom dat je afspraken gaat maken en dat je dat eigenlijk ouderbreed doet. Want jij kan heel goed bezig zijn, maar als er andere ouders zeggen die zeggen, ga maar, doe maar 6 uur lang op je telefoon.
0: Dan ouders gaan over hun kinderen en de politiek zou die techreuzen moeten aanpakken.
1: Ja, maar het is lekker. Kijk, het is ook grotendeels vanuit ouders gekomen van politiek, ga hier iets mee doen. En het is fijn dat daar nu ook een beetje naar geluisterd wordt.
2: Kinderen onder de 13 die mogen geen account zelf aanmaken op social media. Ja, staat er ook nog in. De Australische atlete die een high rocks wedstrijd in Peking won, maar stinkend over de finish kwam omdat ze niet naar de wc wilde tijdens haar race, heeft alsnog haar excuses aangeboden.
0: Ach, dat hoeft helemaal niet, joh.
2: Vlak na haar race zei ze, winnen is winnen, terwijl de hele baan vies was door haar remspoor.
0: Ja,
2: de beelden gingen viral. Nee. Ze zegt nu, achteraf gezien heb ik spijt dat ik niet van de baan ben gestapt. Ik besef dat ik een andere keuze had moeten maken en ze heeft haar overwinning teruggegeven.
0: Nee.
1: Echt? Ja, maar Frank, zij was misschien gewoon ziek, hè?
2: Ze was ziek.
1: Ja, hier. Ze was ziek. Ja, dus dan ga je gewoon alles over die hele baan waar allemaal
0: alles voor de wind, mensen. En ze heeft gewonnen.
1: Nee.
0: Maar ze had ook gewonnen als ze gewoon naar het toilet was gegaan, toch?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Nou, dan heeft ze hem helemaal verdiend.
1: Maar ja, als het nou een solid was die ze in het publiek had kunnen gooien, ala. Maar dit was gewoon die hele baan onderkletteren.
0: Ach, die arme vrouw helemaal onder druk gezet, terwijl ze het fantastisch heeft gedaan.
2: En dan deelt zanger René Vroeger vandaag slecht nieuws. Hij heeft een auto-immuunziekte waarbij zijn afweersysteem zijn spieren aanvalt. Hij wordt sinds ongeveer 1,5 jaar behandeld en probeerde door te gaan, maar hij merkt nu toch dat zijn lichaam rust nodig heeft. De ziekte is namelijk niet levensbedreigend en zijn situatie kan door de behandelingen verbeteren. Het is dan ook geen definitief afscheid van de muziek of het podium, zegt hij. Zodra het weer kan, gaat hij weer op.
0: Ach, die arme René.
1: Ja, echt even rustig aandoen en dan hopelijk weer aangezet terug.
0: Precies, herstel inderdaad. Iris, dank.
2: Graag gedaan.
6: De 538 stemmenjacht.
1: Oh, wacht, ik kom erin. Oh. Ja, daar ben je.
0: Rianne.
7: Hallo?
0: Hi.
7: Ja, Frank. Hey, Frank en Iren. Goedemiddag.
0: Oh, we hebben het zo leuk. Ik zet de telefoon hier aan en ik hoor jou zeggen... Ik kom erin.
7: Ja, nou, ik heb net toevallig een teamsgesprek met mijn zoon en zijn mentor. Dus die luisteren ook mee.
0: Oh hallo. Hoe heet de mentor? Mentor?
7: De mentor heet Paul.
0: Hey, Paul.
8: Hey, goedemiddag.
1: en hoe heet je zoon dan?
7: Mijn zoon heet Harmjan.
1: Harmjan, die is er ook?
7: Ja, Harmjan is er ook.
1: Harmjan, hoe is het? Och, wat leuk.
0: En doet Harmjan het een beetje goed op school?
7: Ja, hij doet het heel erg goed. Ik hoor goede verhalen van zijn mentor. Dus ik ga ervan uit dat het dan ook echt goed gaat.
0: Oh, maar Rianne, dan heb je gewoon wel een lekkere denktank ook voor de stemmenjacht.
7: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Oké, nou, allemaal goed luisteren. Je komt nog één keer de stem van koffer 3.
1: Best wel goed. Harmjan, Paul en Rianne. Wat maken we ervan?
7: Ja, nou, ik zat eerst te denken aan Florentien, maar ik zag dus dat hij al genoemd was. Genoemd was, dus ik zat nu te denken aan Chantal Jansen.
0: Chantal Jansen, jury is het Chantal Jansen.
6: Het antwoord is... fout.
0: Helaas, als dank voor het meespelen krijgen jullie, moet ik zeggen, een reiskoffer van de Postcode Loterij.
7: Nou, helemaal fantastisch. Ben ik ook heel erg blij mee.
0: En hoe zit de rest erin? Harm-Jan? Paul?
7: Harm-Jan, zit je er lekker in?
8: Ja, zeker weten.
7: Paul?
8: Nog steeds.
7: Nog steeds.
1: Succes daar.
0: Goed zo, en als jullie het nog een keer willen proberen, gewoon met de app, hè?
7: Ja, komt helemaal goed. Succes met de uitzending.
0: Succes met het gesprek.
1: Doei, alle.
7: Dankjewel.
6: Hoi, hoi. De 538 Stemmenjacht.

0: met de nieuwste Take Me Back op 538 hier in de middagshow. We zijn weer op zoek, misschien wel naar jou.
1: Ja, naar iemand die een uit een hele, hele onverwachte hoek een flirt heeft ontvangen.
0: Astrid?
2: Ja?
0: Heb jij uit onverwachte hoek een flirt gehad?
2: Ja, best wel. En de beste man leeft inmiddels niet meer, denk ik. Nee, dat weet ik zeker trouwens. En, maar dat was mijn gynaecoloog.
1: Dat is top.
2: Ja, dat is echt top. En, dat is denk ik een jaar of 10 geleden. En ja, dat was sowieso, lig je daar al niet bij op je allercharmant.
0: Je lacht er ook. Oké.
2: Okay. Ja, zeker. De whole shebang, zeg nee. maar.
0: Oh jee.
1: Dus het laatste moment überhaupt dat je een gesprek wil aangaan met iemand? Ja.
2: Ja. En sowieso dat je van iemand complimenten wil over hoe je daar dan bij ligt en in welke vorm. En je wil eigenlijk gewoon dat helemaal allemaal niet. Je wil gewoon zo snel mogelijk thuis.
0: Hij was onder de indruk van de vorm.
2: Ik had een erg mooi onderkantje.
1: No. Ja, hij heeft je flamoes een compliment gegeven over hoe het eruit zag?
2: Ja, okay. Absoluut. De flirt was helemaal oké. En wij maken daarna al die jaren, de beste man is niet meer in functie en niet meer, volgens mij leeft hij ook niet meer. Dus anders zou ik het niet zo vertellen.
0: Maar Astrid, wat doe je dan op zo'n moment?
2: Ja, nou ja, op zo'n moment realiseer je dat niet. Je ligt erbij en je kijkt ernaar, zou ik bijna zeggen. Weet je, die laatste opmerking was natuurlijk wel echt. Mijn man zat daar gewoon, was gewoon in dezelfde ruimte.
1: Oh, die zat erbij.
0: Oh, die was mee ook.
2: Ja, hoor. Ja, hoor. Ja. Ja. En ja. Maar geen brug was te ver. Nee, je kijkt elkaar nog eens aanlaten van, nou, dit was niet oké. Nee.
0: Nee. En dat zei jouw man ook, die zei ook van, dit ging wel een beetje ver.
2: Dit was wel een gevalletje MeToo misschien, ja.
0: Ja, ja. Behalve alles beneden daar, kreeg je nog meer te horen?
2: Ja. Nou, het was meer gewoon in de zin van dat hij toch wel heel erg leuk vond dat ik er was. En bij de volgende afspraak wilde hij dat toch wel erg graag zelf doen. En ja, het is net een beetje dat hoe iemand naar je kijkt en hoe die met je omgaat, weet je wel zo.
0: Ja.
2: Dat.
1: Ja, ja, dit wordt vies.
2: Een
0: flirt in de gynaecoloog is inderdaad lastig, ja.
2: Oh. Ja, weet je, je neemt nog braaf oud brood mee voor zijn eendenbek, maar voor de rest, ja, weet je, je denkt...
1: Braaf oud brood mee voor zijn eendenbek?
2: Ja, weet je, je moet toch wat. Nee, maar dat is flauw. Maar dat je probeert er nog een soort van draaiing aan te geven. Dat je denkt, ik maak het iets.
0: Het was wel een fantastisch verhaal geweest voor op feestjes. Toch? Waar kennen jullie elkaar van? Nou!
2: Je gelooft misschien niet.
0: Maar
2: de beste man was wel heel veel ouder, denk ik, hoor. Dan dat ik was. Ik was een jaar of 30, denk ik. Even denken, ja. En ja, weet je, wij gebruiken hem nog steeds op verjaardagen, dit verhaal.
0: Snap ik.
2: En ik moet eigenlijk, kan ik ook, omdat ik weet dat de beste man niet meer leeft, kan ik ook wel onthullen hoe zijn achternaam was. Want dan sta je helemaal stijl achterover.
0: Nou, kom op, gooi het eruit, Astrid. Hoe heette die man?
2: Hij heette Dr. Pijpers.
1: Nee!
2: Ja,
0: maar die hebben wij
1: vaak binnengekregen.
0: Die hebben wij binnengehad op de baannaam. Ja. Dr. Pijpers.
1: En gynaecoloog Dr. Pijpers.
0: Ja. Jezus, Astrid.
2: Ja.
0: Hey, en je hebt op de radio voor heel Nederland kunnen vertellen dat het er mooi uitziet daar beneden.
2: Ja, wie kan dat nog zeggen na 3 keer? Ja,
1: inderdaad. Kijk.
0: Astrid, dankjewel. Doei.
2: Here's the thing. We started up
0: friends. It was cool. Maar
1: die hebben wij vaak binnengekregen.
0: Die hebben wij binnengehad op de baannaam. Ja. Dr. Pijpers.
1: En gynaecoloog Dr. Pijpers.
0: Ja. Jezus, Astrid.
2: Ja.
0: Hey, en je hebt op de radio voor heel Nederland kunnen vertellen dat het er mooi uitziet daar beneden.
2: Ja, wie kan dat nog zeggen na 3 keer? Ja,
1: inderdaad. Kijk.

0: middagshow. En all my soul. Het is bijna 5 uur, Iris. Het nieuws komt eraan. En wat heb jij mee voor ons?
1: De stikstofregels worden niet versoepeld.
2: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
1: Nee.
3: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
4: In de UEFA Nations League.
3: Dit weekend winnen bij 538.
4: Ja. Is donderdag in het stadion.
3: Tijdens Nederland-Duitsland.
4: Alle info 538.nl.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
6: De Beter Pickabillies!
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome.
9: Ja, zeker.
8: Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via thestreamers.nl.
10: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro pas aan.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
13: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
15: 538 Nieuws.
16: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Op dag 2 van het Prinsjesdagdebat gaat het over de koers van het kabinet. Maar de partijen gaan ook op inhoud praten nu. Zo ging het over de stikstofcrisis. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven. En willen de plannen van tafel. Dat gaat het kabinet niet doen, maar...
17: Verbeteringen kunnen natuurlijk altijd. Maar onder de streep moet het wel de reductie opleveren die we met elkaar hebben afgesproken. Want anders komt die vergunningverlening niet op gang.
16: En ook zei premier Jette dat er 10 miljard extra naar infrastructuur gaat. Een van de verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict was en ook geen wapen bij zich had. Hij blijft voorlopig wel verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. De 19-jarige jongen die maandag werd opgepakt na een mishandeling in Den Hoorn heeft 5 mishandelingen en aanrandingen bekend, meldt justitie. Het gebeurde deze zomer allemaal in de omgeving van Delft. Vrouwen werden van hun fietsen geslagen en geduwd en vervolgens aangerand. De burgemeester riep toen op om even niet alleen te fietsen. En wellnessresort De Zwaluwhoeve bij Harderwijk heeft een moslimvrouw gediscrimineerd. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens. De vrouw in burkini werd op badkledingdag weggestuurd uit de sauna. Zij zegt dat dat respectloos en bijna agressief ging. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, wordt het een stuk droger en 13 graden. Morgen blijft het ook zo goed als droog en wordt het 20 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
15: En dan de langste vertragingen. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arensveen en Leidschendam 33 minuten. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Horen en Ippenburg 20. En de laatste lang op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en de brug over het zijkanaal C19 minuten daar.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
19: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
21: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
20: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
21: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
20: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
24: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
25: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
26: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
27: Frank en
15: Tupac en Dr. Dre, California Love en Ella Langley. Zo direct.

0: Finally, ik word hier zo blij van. En Choose in Texas. Op 538 in de middagshow.
1: Word je ook blij met wat er allemaal gebeurt? Met die voorbeschouwingen en Rob Jetten die aan het spartelen is.
0: Nou, het is wel een enorme vuurdoop voor hem. Hè?
1: Zo.
0: De zwaarste dag voor een premier, denk ik. Zo die algemene beschouwingen na Prinsjesdag. Zijn eerste. Janot van Beurden in Den Haag. Janot, hoe doet hij het? Onze Jetten.
2: Nou, hij heeft inderdaad, krijgt vol de wind van voren. Alle oppositiepartijen die dwingen hem nog steeds kleur te bekennen. Op die ene vraag, gaat het kabinet nou met links samenwerken als het gaat om de begroting? Of met rechts? Maar eigenlijk werd gelijk vanmorgen al duidelijk dat hij daar nog geen antwoord op gaat geven in dit debat. Dus ja, die vraag is wel 1000 keer gesteld. Hij is inmiddels al 7 uur zo ongeveer bezig. Maar er is nog steeds geen antwoord op.
1: En ze vragen ook heel erg om leiderschap, hè? Wanneer gaat u, u moet leiderschap tonen.
2: Ja, kijk, Rob Jetten is natuurlijk de premier. Dit is zijn eerste keer dat hij een begroting in de Tweede Kamer moet verdedigen. Ook dus wel echt de vuurdoop. En hij moet met het kabinet eruit zien te komen. Maar ja, het probleem is dat de coalitie, dus D66, VVD, CDA, nog steeds met elkaar overhoop liggen over met wie ze nou die samenwerking aan moeten gaan. Ja, hij moet daar op een gegeven moment toch gaan sturen richting een knoop doorhakken. Moet daarbij niet te veel de D66-kleur gaan aannemen als premier. Dat moet hij lekker overlaten aan bijvoorbeeld Jan Paternotte, de fractievoorzitter. Maar goed, dat is allemaal nog niet gelukt. En ondertussen vandaag nou ook nog een verhaal in het AD waarbij ministers om hem heen eigenlijk messen in zijn rug steken en ook vinden dat hij de regie nog niet echt goed genoeg neemt. Dus ja, dat is allemaal niet echt lekker.
0: Want Wilders gebruikte dat ook nog even, hè? Die sloeg hem er ook nog even mee om de oren met dat AD-artikel.
2: Ja, die stond al 5 minuten voordat het debat begon, stond hij al klaar bij de interruptiemicrofoon, zoals dat dan heet in de Tweede Kamer, om Rob Jetten daar gelijk op aan te vallen van, ja, ik vind het eigenlijk ook zielig voor u, dit gun je niemand. Maar als ik u niet vertrouw, de oppositie u niet vertrouwt, de mensen in het land u niet vertrouwen, maar nu zelfs uw collega's, dan houdt het toch wel snel op. Ja, het is ook wel heel pijnlijk dat ministers om hem heen dit soort dingen over hem hebben gezegd. Al moet ik daar wel ook bij zeggen. Bij Mark Rutte werd dit aan het begin ook wel vergeleken. Werd dit ook wel over hem gezegd aan het begin van zijn premierschap. Van dat hij toch op het moment dat het spannend werd te weinig zichtbaar was. Dus het kan ook een beetje opstartproblemen nog zijn. En de komende tijd zal hij moeten bewijzen of het hem wel gaat lukken.
1: Ik ga dan een beetje kijken naar al die mensen die om hem heen zitten. En dan zie ik zo'n Dylan Jasogus. Die zit dan echt gewoon totaal ongeïnteresseerd naast hem. Ook niet eens van, goh, hij krijgt het nu wel flink het vuur aan de schenen.
2: Ja, dat is natuurlijk het lastige. Het hele kabinet zit dan nu in de Tweede Kamer. Alle ministers, alle staatssecretarissen. En die hebben helemaal niets te zeggen vandaag. Die zitten daar wel om uit te stralen van, we verdedigen hier onze begroting van het hele kabinet.
1: Dat stralen ze niet uit.
2: Maar ze kunnen niet zoveel. Dus ik begrijp ook wel dat je dan af en toe wat anders gaat doen. Ik zat ook vandaag even op de tribune. Ik zag dat iemand voetbalplaatjes aan het doortikken was op de computer. Ja, nee. Dat soort dingen gebeuren ook.
1: Snoepjes worden uitgedeeld natuurlijk. Ja,
2: snoepjes. In envelopjes gaan die rond.
0: Wat moet Jetten nou doen op deze dag om hier goed uit te komen, Janot?
2: Nu is het eigenlijk uitzingen van dit debat. Je had dit debat na 1-2 uur kunnen stoppen. Ja. De vraag wordt niet beantwoord die er eigenlijk boven de markt hangt. Het voordeel is, ze hebben daar nog heel even voor. November moet die knoop in de Tweede Kamer doorgehakt worden. December in de Eerste Kamer. Dus ik had eigenlijk meer het gevoel van, ja, stop er lekker mee. Ga met elkaar om tafel als coalitie. Ga dat ook met de oppositiepartijen doen die constructief zijn, die eigenlijk wel samen willen werken. En kom er dan uit en dan horen we jullie daarna wel weer. Dus hij moet het nu eventjes uitzingen, denk ik. En dan moeten ze gewoon eerst eens echt aan de bak achter de schermen voordat ze dat debat weer gaan voeren.
0: Want is er iets uit dit debat gekomen? Anders dan, er wordt geen kleur bekend en we komen er niet uit.
2: Ja, nee, heel, heel cynisch. Ik vind eigenlijk vrij weinig. Kijk, het gaat ook wel heel erg over de inhoud, hoor. De eerste 2 uur ging het heel erg over links of rechts. En nu gaat het dan over de sociale zekerheid op dit moment. Maar goed, op het moment dat je die links-rechts keuze niet maakt, dan schiet je geen steek op, ook niet op die inhoudelijke discussie. Dus ja, ik heb in die zin niet het idee dat we nou heel veel verder zijn gekomen met dit debat. Maar goed, het is wel helder waar ze nu staan. En dat is nog niet ver genoeg om een meerderheid te krijgen voor de plannen.
0: Als jij onze premier op zijn eerste algemene beschouwing, als jij hem een cijfer zou moeten geven vandaag, wat zou je hem geven, Janot?
2: Ik denk een zesje. Hij gaat niet af. In die zin doet hij het goed. Hij blijft daar staan, blijft ook rustig gewoon antwoord geven. Maar ja, aan de andere kant hebben ze ook nog niet bereikt waar ze naartoe moeten. Wat zo belangrijk is. Dus ja, ga het eerst maar eens laten zien. Maar om nou te zeggen dat het nu gelijk onvoldoende is, dat is ook zo makkelijk. Ze hebben ook nog wel even de tijd. Dus het moet allemaal gaan uitwijzen.
1: Waar kijk jij nu nog naar uit, Janot? Wat wordt voor jou nou? Was dit voor jou een spannende dag? Al die uren waarvan je dacht, nou, dat hadden we ook in 2 uur af kunnen tikken?
2: Nou, wat ik dus spannend vind is die discussie tussen die coalitiepartijen. Omdat die echt volop bezig zijn om ons als journalisten maar in te prenten dat zij gelijk hebben als coalitiepartij. Dus CDA, D66, die zeggen het moet met pro, het moet over links. Dit heeft D66 helemaal niet waar. Dus ik vind dat wel interessant om een beetje te horen. En ik ben dus echt heel benieuwd waar dat uiteindelijk op uit gaat komen. Want ze moeten kiezen, ze willen niet kiezen. Daarvan gaat afhangen of dit kabinet überhaupt kans van slagen heeft. Want als ze het hier niet over eens worden, dan kan het zelfs dat je voor de kerst geen kabinet meer hebt.
1: Gaan we weer.
0: Jeanno van Beurden, dankjewel.

0: Maya's Stereo Love
1: op 538.
2: Ik hoorde laatst Iris iets vertellen en toen dacht ik, daar heb ik nou nog nooit van gehoord. En ik vond het fascinerend.
1: In het nieuws?
2: Nee, dat niet. Nee. Nee, over haar eigen ding. Dat als ze brood eet, dan een sneetje brood.
1: Ja, Iris.
2: Een boterham. Ja. Dat er dan iets gebeurt lichamelijk.
1: Wat, als jij brood eet, dan gebeurt er iets met jou.
3: Ik krijg altijd de hik als ik gewoon een boterham eet.
1: Altijd bij brood?
3: Ja.
1: Ja, had ik nog nooit van gehoord.
3: En als ik gewoon een kaiserbroodje eet of zo, dan heb ik het niet.
2: Ik zo
3: maar
2: goed.
3: Alleen als ik gewoon een boterham eet.
1: Dan krijg je een lichamelijke reactie.
3: Ja.
1: Ja.
2: En het schijnt dus dat meer mensen dat hebben, dat ze iets eten. Dan moeten ze bijvoorbeeld niezen. En het is dan niet, want je bent dan niet allergisch natuurlijk voor
3: nee hoor.
2: Iets in ik de boterham?
3: Nee, ik denk het niet. Ik had ook een vriendin die altijd de hik kreeg als ze een dropje of een Napoleon nam. En ja, dat ik is heb heel gevaarlijk, want daar stik je vervolgens gewoon in.
1: Oh, terwijl je iets te eten ook?
3: Ja.
1: Oh ja, dat wil je niet hebben.
2: Het is heel gevaarlijk, ja.
1: Nee,
2: maar dat soort dingen, er zijn vast mensen die zeggen, ja, heb ik ook. Als ik soep eet, dan moet ik niezen, weet ik het.
1: Wij dachten, dit moeten we eens op de radio worden. Ja. Kijken hoe er gereageerd
2: gaat worden. Er zijn vast
1: meerdere mensen. Ja, Iris krijgt de hik als ze brood heeft, eet. En wat gebeurt er met jou? Is er een lichamelijke reactie als jij iets specifieks eet?
2: Ja, het gaat dus echt om de lichamelijke reactie. Niet allergisch, dat je zegt.
1: Nee. Het is niet allergisch, maar er gebeurt gewoon altijd iets als jij bepaalde dingen eet.
2: Ja.
1: Dan
2: het triggert iets. Triggert iets, ja.
1: Kijk, wij weten het ook niet zo heel goed, omdat we er ook nog nooit van gehoord hadden.
3: Ik hoop ook dat mensen gaan reageren, want anders is er natuurlijk echt iets anders mis met mij.
1: Anders moeten we even de dokter gaan bellen,
3: precies.
1: Inderdaad. Gebeurt er wel eens iets met jouw lijf, dan hebben we het niet over allergieën, als jij iets eet? Iets specifieks.
2: We krijgen veel dingen van hik binnen.
1: Ja.
2: Dus is dit dan de vraag, waarvoor moet jij hikken?
1: Ja, maar misschien moet je ook wel ergens van niezen.
2: Ja, die kan gewoon.
1: Misschien krijg je ergens tranenoog van.
2: Het is hik, niezen. Ja.
1: Wij weten ook niet precies wat we zoeken hier. Maar eigenlijk zoeken we wat steun bij Iris.
3: Ja, heel graag.
1: En een mankement.
3: Ja.
1: We gaan alle verhalen verzamelen. Laat het eventjes achter als je wil in de 538-app. En we hebben ook nieuws zometeen, Iris. Wat heb je mee?
3: Waarom er veel met sporttermen werd gegooid in het debat in de Tweede Kamer.
4: Even bellen hoor.
5: Yo, Fleming.
4: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
5: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
6: Hoi, met Emma.
5: Yo, Ronnie hier.
4: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
7: Zaterdag. The Streamers. Een avond lang feesten met de grootste hit.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu, always and always daily single packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
11: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker,
13: Kippie.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe met een V.
1: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
4: Goedemiddag, het weer op 538 vanavond en vannacht een stuk droger en 13 graden. Morgen zo goed als droog en zo'n 20 graden.
5: De langste vertraging, de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 24 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en de brug over het zijkanaal C 19. En de laatste lange op de A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 21 minuten.
6: 538, Frank en Eiren.
5: Don't stop till you get enough, Michael Jackson. Naar de pauze, maar

0: Je bent niet alleen, Iris.
1: Nee, oh, gelukkig. Nee.
0: Je bent niet de enige die de hik krijgt van brood.
1: Ja, maar ze waren allemaal mensen die zeiden, ik dacht dat ik ook de enige was.
0: Och,
1: maar nee,
0: kijk.
1: Jullie zijn niet alleen.
2: Oh, yes.
0: We zijn alle verhalen aan het verzamelen voor zometeen. Maar eerst, Iris, maar even terug naar het Prinsjesdagdebat, denk ik, hè, vandaag. En Jette die daar al de hele dag staat te kletsen.
2: Ja, het is eigenlijk allemaal niet zo heel spectaculair. Jette die werd aangevallen op het besluiteloze gedrag van het kabinet, omdat ze geen keuze maken tussen links en rechts, en het gebrek aan leiderschap. En verder is het dan altijd een beetje een kwestie van spierballentaal, hè? Grote woorden en uitspraken. Of nou ja, vandaag waren het vooral de sporttermen waar ze mee strooiden.
3: We zijn uit de startblokken, maar we gaan de komende weken die sprint graag met u afleggen om goed over die finishlijn te komen.
2: Ja, en toen dacht Jan Struijs van 50PLUS, dat kan ik ook.
4: Maar de warming-up duurt te lang. We gaan uitgeput aan de wedstrijd beginnen en we weten de opstelling nog niet.
2: Nee, en hij is juist klaar voor actie.
4: Ik heb altijd gedroomd van Champions League en ik ben in een vriendenelftal terechtgekomen en ik wil nu echt Champions League gaan spelen.
2: Ja, verder wordt er wel ook over de inhoud gepraat, hoor. Maar er ligt gewoon nog weinig op tafel. Jette wil namelijk eerst nog proberen met links en rechts verder te praten. Maar als de bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan, dan komt Jesse Klaver van Pro in ieder geval niet langs, zei hij net. Ander nieuws dan. De voorman van Farmers Defence Force heeft boeren opgeroepen om hun telefoons leeg te maken. Hij waarschuwt dat de politie de komende dagen invallen gaat doen om bewijs te zoeken van in brand gestoken hooibalen op Prinsjesdag. Hij deelde die oproep in Facebookgroepen, maar verwijderde het later weer. Maar toen hadden verschillende media de screenshots al in handen. Een nieuwe wending in het verhaal rond Ed Sheeran, de zanger en stadionbaas, maken samen $2 miljoen over aan humanitaire hulp voor Gaza. Komt allemaal na de ophef rond rapper Macklemore, die als voorprogramma werd geschrapt nadat hij pro-Palestijnse uitspraken had gedaan.
0: Wat is dit snel geëscaleerd,
2: ja,
0: Iris?
2: Ja, de stadionbaas die was daar niet echt van gediend. Ja. Die had gezegd, hij mag bij mij niet komen optreden. Ed Sheeran heeft het allemaal een beetje laten gaan en laten gebeuren. Daar kwam dus ook veel kritiek op, dat hij dus niet opkwam voor Macklemore.
0: Ed Sheeran zei wel dat hij achter de schermen opkwam voor Macklemore.
2: Ja. Ja, maar niet in het openbaar.
0: Nee. Nee, en hij zei ook van wat mij betreft dat Macklemore kunnen blijven. Maar ik ben nou eenmaal niet de organisator van de tour.
2: Precies. En toen heeft Macklemore gezegd, weet je wat, ik ga de inkomsten, alles wat ik heb verdiend aan het in het voorprogramma staan van Ed Sheeran, ga ik doneren daaraan. En ik daag jullie uit om dat bedrag te verdubbelen.
0: Ja.
2: En dat hebben ze nu dus gedaan.
0: Ja. Dus nu proberen ze een beetje hun schuld af te kopen, heb ik het gevoel. Heb je dat niet?
2: Ja, maar Ed Sheeran moet nog steeds op zoek naar nieuwe voorprogramma's. Ja. Want echt iedereen heeft zich teruggetrokken.
0: En van Macklemore was het niet zo netjes om te doen in zijn berichtjes alsof Ed Sheeran hem eruit had gegooid. Want dat leek dus helemaal niet waar te zijn.
2: Nee, dat is niet waar.
0: En zo is natuurlijk Ed Sheeran ook erin meegetrokken. En ja, het is wel een beetje lelijk allemaal.
2: En dan nog het roeitoernooi op de Olympische Spelen over 6 jaar in Australië. Die wordt extra spannend. Dat komt omdat atleten gaan roeien op een rivier in Brisbane die bekend staat om de vele krokodillen en de sterke stroming.
0: Het wordt wel spannender dan.
2: Ja, het advies van de regering is dan ook, laat je armen en benen binnenboord. Het IOC en de Wereld Roeibond, die hebben een parcours goedgekeurd. Maar ja, de atleten die maken zich natuurlijk best wel een beetje zorgen. De burgemeester daar die heeft ook nog een tip voor ze. Je moet gewoon krokodilbewust zijn.
0: Ja, maar je bent er gewoon dubbel blij als je over die finish komt. Ik heb het overleefd. Iris, dankjewel.
5: De 538 Stemmenjacht.
0: Hij is zo moeilijk. En jij bent ook nog genoemd, hè?
1: Ook nog, ja. Dat ik zo de hoogte in kan gaan. Maar ik was het niet.
0: Je was het niet. Jennifer, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Heb jij een goede dag vandaag?
6: Jazeker.
0: Zullen we misschien even afsluiten met €4.000?
6: Ja, daar hoop ik wel op.
0: Gaan we nog één keer luisteren. Wie oh wie is dit?
1: Best wel goed. Ja, wat hoor jij hierin? Dit is echt iemand die zijn stem een beetje vervormt.
6: Ja, de eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik gelijk, dit is Ivo Jaspers.
0: Oh. Ivo Jaspers. Ja, doorzoekt vrouw.
1: Oh, tuurlijk, die heeft ook zo'n hoge stem. Ja.
0: Ja.
6: Die kan zo heel hoog reageren als enthousiast is.
0: Maar het is zo moeilijk in dit, want iedereen kan natuurlijk wel eens een keertje de hoogte ingaan. Ja, het is niet te doen. Ik heb geen idee.
6: Ik zag jouw filmpje ook al, dat je ook je eigen collega's niet kon raden, dus...
0: Heb je het gezien?
6: Ja.
0: Ja, ik ben er inderdaad niet zo goed in. Ik ben ook zo blij dat het eigen niet is, want dat had ik zo gênant gevonden. Nee, ik moet hier niet aan meedoen, Jennifer, maar ik hoop dat jij...

0: Ach, wat jammer dit.
1: Ach, Jennifer, ja, helaas.
2: Het is niet goed. Je krijgt een troostprijsje van ons. Dat is een reiskoffer van de Postcode Loterij.
3: Alle lief, dankjewel.
2: En een hele fijne avond nog.
3: Hetzelfde.
2: Doei.
4: De 538 Stemmenjacht. Meld je

0: liedje is midden in de nacht geschreven.
1: Oh.
0: Opgenomen.
1: Zo.
0: En afgemixt.
1: Echt?
0: Want Michael Jackson die dacht namelijk dat liedjes altijd door God, door de lucht eigenlijk, liet stromen. En hij was bang dat als hij hem niet opving en gelijk opnam, dat Prince hem zou jatten.
1: Oh!
0: Feitje.
1: Wat een goeie zeg.
0: Don't stop till you get enough, Michael Jackson. Zoals beloofd hebben alle Michael Jackson liedjes. We gaan alle verhalen verzamelen.
1: Ja.
0: Nou, zoals ook beloofd is midden in de nacht geschreven.
1: Oh.
0: Opgenomen.
1: Zo.
0: En afgemixt.
1: Echt?
0: Want Michael Jackson die dacht namelijk dat liedjes altijd door God, door de lucht eigenlijk, liet stromen. En hij was bang dat als hij hem niet opving en gelijk opnam, dat Prince hem zou jatten.
1: Oh!
0: Feitje.
1: Wat een goeie zeg.

0: een lichamelijke reactie krijgen, maar niet een allergische reactie.
1: Brit!
2: Ja, hoi!
1: Waar krijg jij altijd een lichamelijke reactie op?
2: Nou, als ik sambal eet.
1: Wat gebeurt er dan?
2: Dan krijg ik jeuk in mijn oren.
1: Dat is een gek, hè?
2: Ja, die buis van Eustachius die gaat dan heel erg kriebelen.
1: Ja, en dan zit jij te krabben aan je oren.
2: Nee, dat kan niet. Je kan daar niet bij, hè?
0: Nee, dus dan is het drukken en een beetje bewegen en zo heel agressief die buis schudden.
1: Jeetje, Brit.
2: Ja, dat inderdaad.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dankjewel, Brit, voor het bellen.
2: Doei.
1: Doei, doei, doei. Thijs.
3: Ja, goedemiddag.
1: Van wat krijg jij een lichamelijke reactie?
3: Als ik rijpe bananen eet of bananen snoepjes, die schuimpjes die harde, dan moet ik ontzettend hoesten.
0: Maar als ze onrijp zijn niet?
3: Nee, want ik eet er iedere dag eentje die niet ontzettend rijp is. Daar heb ik er geen last van. Maar als ze te rijp zijn, dan wel.
1: Maar wat is ontzettend hoesten? Echt gewoon een hoestbui?
3: Ja, en het duurt echt gewoon 3 seconden en dan begint het al.
0: Zo, heb je een rijpe... een rijpe banaan. Ik ben
1: maar dus ook van die snoepjes?
0: Ja.
1: Ja, bizar.
3: Ja, snoepjes altijd.
1: Ja. Nog nooit van gehoord, nee. Thijs. Dankjewel.
2: Doei.
1: Joyce.
4: Ja, hi.
1: Waar krijg jij nou een lichamelijke reactie op?
4: Aardappels. Daar krijg ik koud zweet van in mijn gezicht.
1: En jij maar denken, Iris, dat je de enige was.
0: Het kan nog erger.
1: Het kan nog erger.
0: Koud zweet in je gezicht, dus dan gaat het zo stromen zo.
4: Nee, het is niet dat het echt dat ik zweet in mijn gezicht krijg, maar dat gevoel van koud zweet op je gezicht.
0: Oh ja.
4: Ken je dat? Dat je het gewoon dat het wat warm en koud tegelijk voelt.
1: Ja, ja, ja.
4: En dat gebeurt dan na het eten van een paar aardappels en dan denk je, oh, daar komt het weer. En bijvoorbeeld ook patat. En dan op een gegeven moment denk ik, ja, ik stop er maar weer mee. En dan trek ik het ook gelijk weer weg.
1: Het is gek. Het is heel gek. Joyce, dankjewel. We doen er nog eentje. Jessica.
5: Goedemiddag.
1: Hi, waar krijg jij een lichamelijke reactie van?
5: Ik hoor al het boeren van appels.
1: Je neemt een appel en dan gaat-ie.
5: Ja, dat moet ik altijd boeren.
0: Ja, wat goed dit.
1: Ja,
5: ja, het schijnt de verwerking van je maag te zijn. Misschien die dan niet aan kan.
0: Ja, toch gewaard.
1: Ja, ik kreeg hier ook een appje van Karin. Die is hartstikke blij, want zij dacht dus dat zij ook altijd de enige was met een gekke reactie op dingen. Ja.
0: Maar jullie zijn niet alleen.
1: Jullie zijn
0: een hele
1: niet
0: grote
1: alleen.
0: Groep.
1: Ik hoop
6: jullie
1: dat
6: hebben die van jullie nog niet ontdekt. Dat
1: wat
6: is
1: zeg
6: het
1: je?
6: Gewoon. Dat jullie die van jullie nog niet ontdekt hebben.
1: Oh ja, wij zijn
6: dat
1: gek.
6: Dat is het, ja.
1: Jessica, dankjewel.
5: Ja, dankjewel. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: 3FM in de middagshow.
1: Zometeen kaartjes voor de streamers te winnen.
0: En het nieuws van 6 uur, Iris, wat heb je mee?
2: Eerste afmelding voor het Songfestival volgend jaar.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
19: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
20: Zo.
1: Wat een geld.
20: 50.000. Godverdikke me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Deze week komt je trek aan getrekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
23: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
24: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
25: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
26: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
27: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
27: Witte stranden. Palmbomen. Een oase van rust. Totdat de clubs hun deuren openen. In de jaren 70 werd hier wereldgeschiedenis geschreven.

0: meer, let's go.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: 538 Nieuws.
5: 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Iris Schut. In de Tweede Kamer ging het net over sociale zekerheid. De bezuinigingen die het kabinet van plan is op de uitkeringen heeft er al voor gezorgd dat de vakbonden niet meer willen komen praten. Premier Jette houdt vast aan die bezuinigingen en dan hoeft hij Jesse Klaver ook niet meer te bellen. Hij zegt...
7: De fractie van Pro op dit punt gaat niet bewegen.
6: Premier Jette is al de hele dag aan het woord geweest, maar het kabinet gaat vandaag geen koers kiezen en dus ook geen meerderheid vinden. Het is nu weer de beurt aan de fractievoorzitters om op hem te reageren. Het COA moet de asielopvang in Epe binnen 6 weken sluiten. Anders moeten per dag ruim 60.000 euro betalen. Eigenlijk moest de opvang in maart al dicht, maar het COA kon geen plek vinden voor de vluchtelingen. Epe stopt ook met de voorbereidingen voor een normale opvang, zolang de afspraken nog niet zijn nagekomen. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag. Een auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 3 mensen gewond. En Ierland heeft zich weer afgemeld voor het Songfestival volgend jaar. Dit jaar waren ze er ook al niet bij. Het heeft allemaal te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt. Nederland heeft uitstel gekregen. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht wordt het droger en is het 13 graden. Morgen is het ook zo goed als droog en 20 graden dan. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
8: Dan de langste vertragingen van dit moment. A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Empel en de Empelbrug, 17 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Liemenzaakproduct en het Prins Klausplein, 18. En de laatste lang op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Nooddorp, daar 31 minuten vertraging.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. 538.
13: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
14: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
8: Welkom bij de middagshow met Flair en Gala Freed from Desire na Calvin Harris.

0: Thuizen is ik ook nog. Bel nu 0909 30538.
1: Zullen we doen? Bellen 125?
2: Oh, vind ik goed.
1: Ja?
2: Succes, bellen 125 0909 30538.

0: Roel, een hele goede middag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Had je een drukke dag vandaag?
1: Nou, dat viel op zich wel mee met al dat regen.
2: Met al dat regen?
1: Ja, inderdaad. Ik heb een groot gedeelte van de dag eigenlijk alleen maar regen gezien. Ik zit gelukkig wel binnen.
2: Maar waarom is het dan bij jou rustiger?
1: Want ik werk in een showroom, dus er komen er minder mensen over de vloer.
2: Wat is een showroom? Wat heb je daar te showen?
1: Allemaal nieuwe auto's van Volkswagen.
0: Oh, en doe die elektrisch het een beetje goed?
1: Ja, dat zeker weten. We zijn gelukkig heel blij met ook het nieuwe model die we kennen. Dus ja. Oh. Zeker in de tijd van nu, met de benzineprijzen.
2: Oh ja, inderdaad. Heb je wat verkocht dan? Of,
1: Nou, vandaag helaas niet. Maar we mogen nog steeds niet klagen.
2: En krijg je betaald per verkoop? Of kan je die 4000 euro dus goed gebruiken omdat je niks hebt verdiend vandaag?
0: 4000 euro?
2: Oh, sorry.
0: Jij denkt dat we in de stemmenjacht zitten.
2: Oh, jee. Ik was helemaal anders.
0: Maar over centen gesproken, Michael. Hè? Als iemand bij jou een nieuwe auto kon kopen. Hè? Kijk, dan volgt natuurlijk een onderhandeling bij jou aan die tafel.
2: Ja, maar dat is tegenwoordig niet meer zo pittig, of wel?
0: Hoeveel ruimte is er? Zeg eens eerlijk.
1: Heel eerlijk, niet echt de ruimte. Er lopen altijd acties vanuit het merk en een eventuele inruilpremie. Maar buiten dat is er niet echt veel te halen. Veel mensen denken van wel. En als we dan roepen van nee, we hebben het niet, dan geloven ze ons vaak ook niet. Maar het is ook echt zo.
2: Maar loop je wel eens weg nog om even te overleggen met de manager?
1: Ja, zeker wel. Nog steeds wel even.
2: En dan overleg je niet echt, hè?
1: Om daarna te kijken. Maar af en toe ook wel.
0: Af en toe wel.
1: Ja, zeker wel.
0: Michael.
2: Kan jij 4000 euro gebruiken?
0: We hebben kaarten voor de streamers en je gaat er naartoe!
1: Ah, dank jullie wel!
0: En het is zaterdag al. Je krijgt 2 tickets voor de avondshow van de streamers in de Ziggo Dome. Wie ga je meenemen?
1: Ja, mijn vrouw.
2: Gezellig.
0: Heel veel plezier.
1: Dank jullie wel.
0: Dit is

0: Ja, je was even in de war, hè?
1: Ik was gewoon enthousiast.
0: Kan gebeuren, kan gebeuren. En we hebben nieuws, Iris. Wat heb je mee voor ons?
2: Wat voor conclusie de partijen in de Tweede Kamer trekken na 2 dagen Prinsjesdagdebat.
3: Luister naar Radio 538.
4: Kan je heel veel geld opleveren.
3: En je hoeft alleen maar
4: de juiste stem te halen.
3: De 538. Stemmenjacht.
4: 8 koffers. 8 stemmen.
3: En 100.000 euro. De 538. Stemmenjacht.
4: Doe mee en meld je nu aan.
3: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
5: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: Zo.
7: Wat een geld.
9: 15.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de beurs.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: De Beter Pickabillies!
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding, Douwe Egberts Aroma Rood, 2 stuks, 13,49. We doen met je mee. Plus.
6: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
8: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Een mega actie voor een mega lach bij Trek Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi. Hallo.

0: het weer op 538. Vanavond en vannacht een stuk droger en 13 graden. Morgen zo goed als droog, 20 graden.
1: Langste vertragingen staan op de A2 Utrecht en Bos tussen de Jan Blankenbrug en Culemborg. Er is daar een oprit afgesloten. File is over 10 kilometer en de vertraging is 12 minuten. A12 Utrecht Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer 24 minuten. En de laatste lang op de A15 Ridderkerk Nijmegen. Tussen Gorkum en de brug over het Merwedekanaal daar...

0: Duivenjacht.
1: Zijn ze in Den Haag een beetje opgeschoten? Is er iets gebeurd inmiddels?
2: Nou, premier Jette is in ieder geval uitgepraat. Ja. Alle fractievoorzitters die mogen nu nog even hun laatste zegje doen, verzoekjes en moties indienen. Als een soort conclusie. Nou, Wilders die was duidelijk.
3: De eerlijkheid is wel dat het resultaat van 2 dagen vergaderen voor Nederland een nul is. Een hele grote nul.
2: Ja, we zijn niks opgeschoten, zei hij. Je gaat ook weer een motie van wantrouwen indienen tegen het kabinet straks. Maar dat doet hij eigenlijk altijd. En het gaat waarschijnlijk ook geen meerderheid halen. Pro-leider Jesse Klaver die noemde het een soort permanente formatie waar we naar hebben gekeken. Ja. Het kabinet wil namelijk nog steeds geen richting kiezen en gaat gewoon weer verder praten met de oppositiepartijen. Niet met hem trouwens. Wilders die wil dit kabinet niet helpen. Ander nieuws dan. Voor honderdduizenden nieuwbouwhuizen is geen plek op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheer. Er is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend, maar het stroomnet is gewoon overvol. Bijna de helft kan geen stroomaansluiting krijgen. NEC gaat vanavond een nieuwe poging doen in het Europees voetbal. Ze werden in de laatste voorronde van de Champions League uitgeschakeld. We beginnen nu aan de Europa League. Ze spelen straks tegen Juventus. Gisteren werd bekend dat Stefan de Wallen stopt als hoofdrolspeler rond 5 december. Daan Schuurmans was de naam die toen rondging, hè, als zijn opvolger.
4: Ja, dat was ook nog een hint van zijn vriendin. Weet je nog?
2: Ook nog met de mijter in bed. Ja. Nou, de NTR, die het Sinterklaasjournaal en de Landelijke Intocht uitzendt, die wilde vandaag nog niet zeggen of we dan voor 9 november al die nieuwe naam te horen krijgen. Dan begint namelijk het Sinterklaasjournaal. Maar kijkcijfer koningin Tina Nijkamp, die noemt nu een hele andere naam. Zij heeft namelijk gehoord dat het Casper van Koten gaat worden.
4: Oh joh.
2: Ja.
4: Maar dit wordt eigenlijk een soort songfestival debakel dit.
2: Ja, een soort stemmenjacht, maar dan Sinterklaasjacht.
4: Nou inderdaad, ja. Maar dat ze dat niet gewoon even op orde hebben en dan moet je toch gelijk bekendmaken.
2: Ze kunnen het beter gelijk bekendmaken. Ja, klopt. Ja. En onder andere Travis Scott, Fred Again, Morgan Wallen en Keith Richards zijn de artiesten die te horen zijn in de soundtrack van de lang verwachte game GTA 6. Op 19 november komt de game uit. Er was een hoop heisa rond de allereerste beelden. Nu is dus de soundtrack ook bekendgemaakt. Dus we komen steeds een stapje dichterbij.
4: Iris, dankjewel.
2: Graag gedaan.
5: De 538 Stemmenjacht.
4: Ricardo, welkom bij de 538 Stemmenjacht.
6: Yes.
4: 4.000 euro hebben wij hier. Komt dat een beetje uit, 4.000 euro? Zeg je, daar heb ik wel plek voor. Ik heb nog ruimte op mijn bankrekening voor 4.000 euro.
6: Nou ja, wel een meervoud daarvan kan ik wel gebruiken.
4: Ja.
1: Wat ga je ermee doen dan?
6: Nou ja, eigenlijk mijn auto fixen.
1: Oh.
6: Als de bedoeling.
4: Wat is er met je auto?
6: Ja, die is aan vervanging toe. Ik rij heel veel. En ja, hij... Het loopt een beetje op het einde van zijn Latijn.
4: Oh. We hadden net nog een autodealer aan de telefoon voor de kaartjes voor de streamers.
1: Ik moet hem matchen.
4: Nou goed. Ik hoop het voor je. Je weet hoe het werkt. We hebben een stem. Als je weet wie het is, krijg je 4.000 euro. Dit is de stem van koffer 3.
1: Best wel goed.
4: Oh, ik wil het ook zo graag weten nu.
1: Ook.
4: Ricardo, wie hoor jij voor 4.000 euro?
6: Nou ja, ik twijfelde eigenlijk heel erg, maar ik denk dat ik toch voor mijn tweede keuze moet gaan.
1: Oh,
6: en ik denk dat het Emma Wortelboer is.
4: Emma Wortelboer. Okay. En waar ben je opeens geswitcht nu? Waarom is dat?
6: Nou, kijk, na een beetje overleg met mijn vrouw. Ik kom thuis van het werk en een beetje overleg met mijn vrouw. En toch geswitcht naar deze.
4: Oh, dat is altijd gevaarlijk.
1: Maar
4: dit,
1: mag ik ook die andere horen?
7: Nou, dankjewel.
6: Die andere? Dat mag. De andere is Diva Brons, wat ik dacht. Maar ja, goed. Na wat inmenging van mijn vrouw, denk ik toch Emma Wortelboer.
4: Ja, je wil gewoon in de slaapkamer slapen vanavond. Je wil geen ruzie. Je wil niet op de bank.
6: Ja, de bank heb ik al genoeg gezien.
1: Oké.
4: Ricardo, wie kunnen wij invullen? Wie is jouw definitieve keuze?
6: Emma Wortelboer.
4: Jury, is het Emma Wortelboer?
5: Het antwoord is... fout.
1: Zo jammer.
4: Nu moet je vrouw op de bank.
1: Ja, hup.
6: Nee, dat
4: komt af. Helaas, Ricardo. Niet goed. Je krijgt een reiskoffer als dank voor het meespelen van de Postcode Loterij.
6: Ja, dat is ook leuk.
4: Dank voor je poging en fijne avond.
6: Hetzelfde.
4: Hoi, hoi.
5: De 538 Stemmenjacht.

0: Breng jij het slechte nieuws of doe ik het?
1: Jij.
0: Ik?
1: Ja, ja.
0: Weer?
1: Ja, jij kan het zacht.
0: Kan ik dat? Ik heb elke idee dat jij geen idee hebt waar ik het over heb.
1: Ik heb ook echt geen flauw idee waar ik het over heb.
0: Nee, wij zijn er maandag niet.
2: Oh, nee! Beste Floris! Hoe moet ik nou?
0: Oh, jee! Floris!
2: Oh, jullie denken dat ik dit niet meenam? Dat is het grappigste eraan.
0: Sorry, we dachten wel. Ach ja, nee, we hadden dit inderdaad anders moeten zitten.
2: Wat zeg je?
0: Huh? Ja, ik zit, ja. Oh ja, nee, het is nu slechte nieuws geweest. Nee, wij zijn er maandag niet. Eigen en ik doen aan een televisieprogramma mee.
2: Oh.
0: Ja. En volgens mij kunnen we daar niks over zeggen.
1: Nee.
0: En hoe we daar uitkomen is ook onduidelijk. En of we dinsdag zijn is ook nog maar een groot vraag.
1: Dat is correct. Ja. En in welke staat, als we er zijn.
0: Dat ook.
1: Ja, daar maak ik me ook wel redelijk zorgen om.
2: Nou, tot zover mijn weekendrust.
0: er zijn veel televisieprogramma's om aan mee te doen. Maar dit is eentje die totaal niet bij ons past. En het zou zomaar eens verkeerd kunnen aflopen.
2: Ja. Okay. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: En daarom zijn we er maandag niet.
1: Juist.
0: Maar goed, ik had niet gedacht dat de reactie zo heftig zou zijn. Nee, Floris, nee. Maar goed. Hey Floris.
2: Hi.
0: Hi. Hoe is het?
1: Goed hoor.
2: Zin in maandag?
0: Ja, ik weet niet, we weten niet zo goed wat we kunnen verwachten. Dus dat is
2: heel goed. Leuk hoor. Laat het leuk over je heen komen.
0: Ik denk iets over de algemene beschouwingen.
2: Trending tracks zometeen. Drie soundtracks van vandaag die iets te maken hebben met vandaag. Eentje heeft ook te maken met het nieuws. Ik weet bijna zeker dat je het niet raadt.
0: Algemene beschouwingen.
2: Nee, heeft iets hiermee te maken. Ga maar luisteren.
3: Ja, heel leuk om hier te zijn.
4: Super blij, ja. Echt spannend en leuk.
3: Ja, heel bijzonder denk ik, hè.
4: Eentje voor in de boeken. Hè? Ja. Hele mooie herinnering.
0: Ja, ik weet niet, we weten niet zo goed wat we kunnen verwachten. Dus dat is wel goed.
2: Leuk hoor. Laat het leuk over je heen komen.
0: Ik denk iets over de algemene beschouwingen.
2: Trending tracks zometeen. Drie soundtracks van vandaag die iets te maken hebben met vandaag. Eentje heeft ook te maken met het nieuws. Ik weet bijna zeker dat je het niet raadt.
0: Algemene beschouwingen.
2: Nee, heeft iets hiermee te maken. Ga maar luisteren.
3: Ja, heel leuk om hier te zijn.
4: Super.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
5: Zei hij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Sokken, Billy, dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
15: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker.
16: Kippie.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: Ga streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via streamers.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: 538 Nieuws.
11: 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting, maar voor bijna de helft is geen plek. Netbeheerder Nederland zegt dat het stroomnet overvol zit. Door nieuwe regels worden ruim 2 keer zoveel aanvragen gedaan als een jaar geleden om niet op een wachtlijst te belanden. Het kabinet hoeft niet op de steun van Pro te rekenen als er bezuinigd gaat worden op de uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam daarmee toen premier Jette tijdens het Prinsjesdagdebat zei dat de bezuinigingen in de begrotingen blijven staan. De
13: fractie van Pro op dit punt gaat niet bewegen.
12: Hij adviseert Jette eerst nog maar eens goed met de vakbonden te gaan praten. De jongen van 19 die is opgepakt voor de aanrandingen rond Delft heeft bekend. Hij heeft de afgelopen maanden vrouwen aangevallen daar. Ze werden van hun fiets geduwd en werden mishandeld en aangerand. 5 vrouwen hebben aangifte gedaan. En ook de laatste 4 passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. Dat zal niet lang meer duren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht een stuk droger en 13 graden. Morgen blijft het ook zo goed als droog en wordt het 20 graden. En tot zover het 538 nieuws.
14: Iris, dankjewel. Situatie op de weg dan. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel door een vrachtwagen met pech 16 minuten. En de A76, de laatste, richting de Duitse grens. 7 minuten komt daardoor de controles. Dan controle op snelheid. Gemeld op de A2 Weert-Echt, hectometerpaal 202.1. A2 verderop Utrecht-Amsterdam 48.2 en de A10, dat is de Ring Amsterdam, Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.4. A15, Gorkum, Rotterdam 72.0. A27, Almere, Hilversum 108.0. A28, Assen, Hogeveen in beide richtingen 160.6. En de A35, Enschede, Hengelo 69.3. A59, Den Bosch, Breda 112.1. En er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles. Check je in de app van Flitsmeister.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen.
11: Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
18: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
20: Hey. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
21: De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
22: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
14: Deze week win je bij 538 tickets voor het concert van komende zaterdag van de streamers. Maar vandaag werd bekend dat er 2 extra shows zijn aangekondigd voor de reeks van volgend jaar. Trending track nummer 1 van vandaag is van een van die streamers, Fleming, en niet nodig.

0: season.
1: Milo laat het lukken en alleen jij.
0: 538 Trending Tracks.
1: Elke dag word je om 7 uur in vogelvlucht hier bij 538 bijgepraat over wat er speelt in muziekland en in het nieuws. De tracks die trending zijn. Milo laat het lukken, hoorde je net. Ja, die maakt zijn naam redelijk waar. Het lukt vrij goed. Zijn nieuwe single, Alleen Jij, knalt namelijk ja tegen een plafond aan. Van de streaming chart met kop en schouders de nummer 1 meest gestreamde track van dit moment. En afgelopen weekend ook binnengekomen in de 538 top 50. Ja, en dat is de grote vraag natuurlijk, waar staat hij deze week? Dat hoor je komende zaterdag vanaf 3 uur 's middags bij 538. Bij Mark Labrand in een nieuwe 538 top 50. De volgende trending track heeft hiermee te maken.
2: Ja, heel leuk om hier te zijn.
3: Super blij, ja. Echt spannend en leuk.
2: Ja, heel bijzonder denk ik, hè.
3: Eentje voor in de boeken. Echt ja. Hele mooie herinnering.
1: Ja, je hoort twee supporters van de Nijmeegse voetbalclub NEC. Die zijn momenteel namelijk in Italië, in Turijn, voor een hele mooie avond. NEC neemt het vanavond in de Europa League op tegen Juventus. En dat is op zich lang geleden. Voor het eerst in 18 jaar speelt NEC weer in de Europa League. En dan direct ook tegen zo'n mooie tegenstander als Juventus. Ben benieuwd hoeveel het gaat worden. Aftrap is al bijna om 9 uur, dus ja, het mogen duidelijk zijn. Het aftellen is begonnen in Nijmegen. Trending track nummer 3 van vandaag. Europe en de final countdown. Nu bij 538.

Douglas en Blessings bij Radio 538. Waar je komend weekend, dat is wel leuk, tickets wint voor de wedstrijd in de Nations League Nederland tegen Duitsland. Hoor je komend weekend hier op 538 de oproep om te bellen? Dan bel je voor jouw kans op die tickets dus voor Nederland-Duitsland.

0: nummer Stella Lefty en Boston bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik scrolde vandaag voorbij een filmpje op Instagram. Ik moest daar zo om lachen. Oké, wat denk je dat je hier hoort? Wil je nog één keer luisteren? Ja, ik heb er echt al moeten gieren. Wat je hier net hoorde, dat hoor je zo.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538.

0: hem nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Is echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 15.000.
7: Potverdikke me.
8: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
12: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
14: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
15: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
15: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
19: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
20: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
19: Zei hij nou 200 euro?
18: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
19: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
22: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
23: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
25: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
26: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
25: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: 538, Floris Molenaar.
6: De meest toepasselijke lach van Nederland hoor je over

0: Fever Dream. Oké, wat hoor je hier?
1: 538.
0: Dit klinkt misschien enger en erger dan het is. Ik zal je even geruststellen, dit is niemand die in nood is. Integendeel zelfs. Ik was vandaag ik was een beetje aan het scrollen op mijn telefoon. Een beetje relaxen. Op Instagram ga ik altijd naar filmpjes kijken. En dan laat ik me leiden door mijn algoritme. Ik kwam toen ineens langs een filmpje. En ja, ik rolde bijna van de bank van het lachen. Dit komt dus uit een reportage van RTV Noord. Dat vind ik sowieso geweldig. RTV Noord, dat zijn allemaal reportages over Groningers. Die zijn zo lekker nuchter. Ja, ik heb in Groningen gewoond. Misschien dat ik het daarom zo kan waarderen. Vind ik geweldig. Marmion. Ah, dat is. Groningers zijn echt fantastisch. Maar op dat filmpje dat ik vandaag dus zag, waren ze op bezoek bij Frederik van Wijk. Frederik van Wijk zeg je misschien niet zoveel, maar dat is een kippenboer. En het leukste is van het filmpje, als Frederik lacht, dan klinkt hij, ja, als een kip. Het is toch geweldig? Ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram trouwens. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram. Daar zie je Frederik en hem ook lachen. Ja, één ding is zeker. Frederik, die voelt zich kip.

En Here Without You bij 538. 4000 euro. Kun jij voor het weekend nog eventjes in je zak stoppen? Hier bij Radio 538, de stemmenjacht in volle gang. Koffer 3 momenteel in het spel en daar zit een stem in verstopt. Van een bekende Nederlander. Weet jij van wie die stem is? Is die 4000 euro dus voor jou?

Radio 538, bare minimum. Je hoorde Roxy Dekker. En die kun jij komende zaterdag live gaan zien optreden bij het concert van de Streamers. Binnen nu en een half uur win je tickets. Hier bij 538 voor komende zaterdag.

0: Sheeran, Celestial, Radio 538. Goedenavond, ik ben Floris. Heb je al plannen voor komende zaterdag? Zo ja, dan heb je misschien nieuwe plannen zometeen. Als je nog geen plannen hebt, dan heb je misschien dan ineens wel plannen voor komende zaterdag. Tickets voor het concert van de streamers in de Ziggo Dome van komende zaterdag dus, win je binnen nu en 20 minuten hier.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïne-shakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Verschone strijd.

0: die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker,
9: Kippie.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Doneer.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
4: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen.

0: lopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: 538 Nieuws. 8 uur.
2: Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, maar op een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. De laatste 3 programma's die een kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Het zijn de bondgenoten van SBS, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de Afrotros-serie Woeste Grond. De bondgenoten en Kassa zijn voor het eerst genomineerd. Woeste Grond greep vorig jaar net naast de ring. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Nog even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Ongeluk gebeurt op de A6 Lelystad richting Emmeloord bij de Ketelbrug. Je vertraging daar 14 minuten. En controle op snelheid. Gemeld op de A1 Amersfoort Eemnes, hectometerpaal 40.0. A2 Weert Echt 202.1. En de A6 Muidenberg Lelystad 69.2. A7 Groningen Drachten 180.7. A10 dat is de Ring Amsterdam. Diemen richting de Zeeburgertunnel 11.3. A12 Maarn Ede 83.0. A27 Almere Hilversum 112.2. A28 Assen-Hogeveen 160.6 en de A50 Zwolle-Apeldoorn 212.9. Staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles check je in de app van Flitsmeister.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
4: 538, stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
5: Meld je nu aan. Druk op

gewoon gaan gebeuren. Vanavond, zeg ik even uit mijn hoofd, de allereerste show van de streamers in de Ziggo Dome in Amsterdam. Weet je, dan de eerste show is altijd een beetje spannend. Nou, dan morgen nog een keer. En dan zaterdag, dan zitten ze er helemaal lekker in. En dan kun jij erbij zijn. Deze week win je bij 538 tickets. 2 tickets per keer dat je de oproep hoort om te bellen. 0909-30538. En hoor je die oproep, dan is het een goed idee om te bellen. Tenminste, als je er naartoe wil komende zaterdag. Best wel een lekkere line-up. Even een kleine greep. Emma Heesters, Busy, Roxy Dekker is erbij. Fleming treedt op. En nog heel veel meer bekende Nederlandse artiesten. Die kun je dus allemaal live gaan zien optreden als je erbij bent. En als je die oproep dus hoort, dan bel je 0909-30538. Beller 23 wint de tickets vanavond. En even tussen jou en mij, geheimtje. Die oproep hoor je al binnen nu en 3 minuten. Nieuw.

0: The Script, If You Could See Me Now.
1: 538 naar The Streamers.
0: En dat is komende zaterdag in een kolkende Ziggo Dome in Amsterdam. Hoor je de oproep deze week op 538 om te bellen, dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans op 2 tickets dat je er komende zaterdag bij bent daar in Amsterdam. Op zoek naar Better 23 en Sjoerd aan de telefoon. Goedenavond.
2: Goedenavond, hier Sjoerd.
0: Hey Sjoerd. Wanneer ben jij voor het laatst in de Ziggo Dome geweest?
2: Oh, dat is heel lang geleden. Ik denk dat dat misschien nog in het tijdperk was van Sensation White.
0: Wacht even, Sensation White, dat is volgens mij nog langer geleden. Is dat wel eens in de Ziggo Dome geweest?
2: Dat was heel vroeger.
0: Oh.
2: Heel vroeger.
0: Oh, dat is dan, nou, dat weet jij meer dan ik, maar heel goed. En wat was jouw ervaring in de Ziggo Dome?
2: Geweldig, groots.
0: Harde muziek. Dus. Gezelligheid.
2: Harde muziek, zeker. Heerlijk.
0: Hebben ze wat te drinken daar ook?
2: Toen wel.
0: Ja, nou, over het algemeen is dat ook wel geregeld. Hé, en dan is mijn laatste vraag. Ben jij ook een beetje fan van de streamers?
2: Dat ben ik zeker.
0: Oh, op welke manier?
2: Ik moet eerlijk gezegd dat ik ze nooit live heb gezien.
0: Nee.
2: Dat is altijd via internet, dus de streams, hè.
0: Ja, de streams, ja. Maar je hebt ze nog nooit live gezien, maar je hebt wel alle streams gekeken.
2: Ik heb alle streams gekeken, ja.
0: Oké, okay, ja, dan mist er wel echt één ding in dat rijtje, hè? Als echte fan van de streamers.
2: Dat mist er deze zeker, ja.
0: Sjoerd, je bent bijna 23, je gaat erheen zaterdag.
2: Geweldig. Fijn, zeker.
0: Ja, en het is zo lekker, want dan heb je ook niet het gezeik dat je verbinding wegvalt en zo. Dat er midden in zo'n meezinger dat die vastloopt en dat je alleen jezelf nog hoort zingen, hè?
2: Ja, zeker, super.
0: Lekker man, gefeliciteerd. Je wint 2 tickets voor de show van de avond.
2: Oh,
0: komende zaterdag in de Ziggo Dome. De streamers, veel plezier man.
2: Dank je.
0: Doei.

0: prachtig. Direct, hun nieuwe My Friend hoorde je.
1: Floris Lookaliedjes.
2: Floris Lookaliedjes.
0: Ja, herken je misschien, je hoort een nummer en je denkt... hey, wacht eens eventjes, dit lijkt op een ander nummer. En vanaf dat moment kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren... zonder dat je aan het andere nummer denkt. Dat is het concept van Floris Lookaliedjes. Ook de 538-hit die je zo meteen hoort is een Lookaliedje. Lijkt namelijk heel erg op dit stuk van Selena Gomez en Same Old Love. Goed luisteren. Oké, heb je enig idee welke dit is? Antwoord hoor je zo.
3: Even bellen hoor.
4: Yo, Fleming.
3: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
4: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
5: Hoi, met Emma.
4: Yo, Ronnie hier.
3: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Oh, wat een geld!
8: 50.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest, je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
23: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
24: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
25: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
26: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: De track die je zo meteen hoort lijkt heel erg op dit stukje van Selena Gomez en Same Old Love. En welke dat is, hoor je binnen nu en drie minuten naar Tampa City Self-Aware.

0: Camila Cabello en Havana. Waar lijkt dit stukje op? Hey. Ja, dat is de grote vraag.
1: Floris Lookaliedjes.
2: Floris Lookaliedjes.
0: Ja, misschien herkenbaar voor je. Je hoort een nummer en je denkt, ja, dit lijkt op een ander nummer. En vanaf dat moment kun je eigenlijk nooit meer naar het ene nummer luisteren zonder dat je aan het andere nummer denkt. Precies dat is het concept van Floris Lookaliedjes. En elke donderdagmiddag, dus vandaag ook weer, 5:38 op mijn TikTok. Floris.molenaar, dus Floris.molenaar op TikTok. Gaan we op zoek naar zoveel mogelijk van die Lookaliedjes. Voegen we 2 nummers toe aan die lange lijst. Kunnen trouwens die van jou zijn, hè? Mocht je er ook 2 hebben waarvan je zegt, dit lijkt op elkaar. Drop ze even in de comments onder een van de video's. Kan het zijn dat we binnenkort een video maken, ja, van jouw Lookaliedjes? Dat zou toch leuk zijn? Ook de 538 die je net hoorde is een Lookaliedje. Gaat dus om Camila Cabello en Havana, dit stuk. Hey. Lijkt heel erg op Selena Gomez en Same Old Love. Ja, dat is goed, hè? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.molenaar. Daar zijn dus vanmiddag weer 2 nieuwe Lookaliedjes bijgekomen.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Sonje, Feels, part 2.
1: Jouw hits, jouw 538.

0: Stars on My Soul bij Radio 538. Zometeen in de 538 Avondshow ga je iemand horen die kans maakt op een prijs volgens mij, hè Dylan?
1: Het is een gigantische prijs, misschien wel een van de allergrootste prijzen die ons land rijk is.
0: En de kans is best groot dat je diegene kent.
1: En dat hij hem gaat winnen ook.
0: Oh. Oké, wie dit is hoor je zometeen in de nieuwe 538 Avondshow met Bas, Dylan en Eva naar de nieuwe Martin Garrix en U2.

0: Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Witte stranden. Palmbomen. Een oase van rust. Totdat de clubs hun deuren openen. In de jaren 70 werd hier wereldgeschiedenis geschreven. En tot op de dag van vandaag bepalen de dansvloeren van Ibiza wat iedere DJ draait.

0: kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: terugleverkosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
16: Echt lekker.
15: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
17: 538 Nieuws. 9 uur.
18: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Er zijn toch pro-Palestijnse demonstranten na een Israël-manifestatie op de Dam gekomen. De rechter had dat eigenlijk verboden. Er zijn daarom een aantal mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Er is geen plek op het stroomnet voor bijna de helft van de huizen die de komende 3 jaar gebouwd worden. Daarvoor waarschuwt Netbeheer Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Dat is ook wel een stuk meer dan normaal. Ja, verder vandaag in het nieuws. Als het aan de EU ligt, mogen kinderen straks pas vanaf hun 13e een uurtje op de telefoon of achter de computer. Vanaf hun 15e mogen ze dan zelf bepalen hoe lang ze erop zitten. Nederlandse ouders reageren er gemixt op.
19: Ik denk wel dat dat goed is. Omdat het moeilijk is om kinderen ervan af te houden als anderen het ook mogen doen.
20: Nou, vind ik 15 nog steeds wel jong om het zelf te weten eigenlijk.
21: Ik weet niet of het gaat helpen, want ja, je weet hoe kinderen zijn. Die doen toch hun eigen zin.
18: Ja, dat zeiden ze tegen de NOS. En de bondgenoten Kassa en Woeste Grond maken kans op een gouden televisiering. Voor Kassa is het extra bijzonder, want het programma is nou juist net wegbezuinigd. Woeste Grond werd vorig jaar ook al genomineerd, maar greep toen net naast de prijs. De uitreiking is volgende maand. Ik heb het weer nog voor je. De meeste buien trekken vanavond via het oosten weg. Morgen kan het lokaal nog een beetje regenen en is het wat zonniger dan vandaag. Het wordt dan ongeveer 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
23: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: De prijs.

0: 538. Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
1: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
2: Zijn we, het is 4 minuten over 9. Een gloednieuwe avondshow is hier. Welkom.
3: En zometeen Mary J. Blige.

0: 538, het is de avondshow, Bas en Dylan. Je kan morgen 4000 euro rijker zijn. Zometeen vertellen we hoe.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Ja, en we hebben iemand te feliciteren.
0: Nou,
2: aan de telefoon, Ian Versteeg! Yeah.
3: Hey mannen, goedenavond.
0: Oh, wat een nieuws, wat een nieuws.
4: Ja, het is wel een apart weekje aan het worden, kan ik jullie vertellen.
0: Het is toch niet normaal. Nou, ja, Jan, je bent genomineerd als presentator voor de Gouden Televisiering. Maar vanavond werd het nieuws bekend. De Bondgenoten, gepresenteerd door Jan Versteeg, is genomineerd voor de Gouden Televisiering.
4: Ja, het is...
0: dat is toch...
4: Het is, wat ik zeg, het is heel bizar. En het is zo vet om na 3 jaar werken aan een programma met een groep mensen die echt je familie is geworden, om dan dit compliment te krijgen. En ook dank aan jullie natuurlijk. Ik bedoel, jullie hebben de hele studio een keer naar ons verhuisd. En daarmee eraan bijgedragen. Dus ja, het is gewoon een hele, hele mooie dag.
0: Misschien moeten we het ook een keer andersom doen, dat we die 20 mensen opsluiten in de 538-studio.
4: Toch? Even weten waar je aan begint.
0: wat fantastisch. Hoe werd het aan jou medegedeeld?
4: Nou ja, ik stond niet vermoedend vanochtend in de loods van de Bondgenoten. We gingen een opdracht doen. En ineens gaat die deur open waar jullie ook doorheen zijn gegaan. En komt er een televisieploeg binnen. En toen dacht ik, ja, wat gebeurt hier nou? Maar ja, een seconde later denk je, oh ja, dit kan natuurlijk maar één ding zijn. Ja, dan springen we even de stoppen door.
0: Ja, geweldig man. Ja, jullie nemen het op tegen Kassa en Woeste Grond. Woeste Grond is geloof ik vorig jaar ook al genomineerd.
5: Ja.
0: En Kassa is natuurlijk wegbezuinigd. Dus er waren heel veel NPO-lievende mensen heel erg boos over. Maakt de Bondgenoten kans?
4: Ja, nou, ik heb wel geleerd, er is altijd een kans. Hè? Anders waren we nooit allemaal gekomen in het leven waar we waren. Dus ook al omdat de stroom moet een keertje meezitten. Er is een kans, maar ja, goed, kijk, Kassa verdwijnt. En er zijn natuurlijk vast veel mensen die hun waardering uit willen spreken. Aan de andere kant zullen er ook veel mensen zijn die vorig jaar op Woeste Grond hebben gestemd. En gedacht hebben, hey, waarom is mijn stem niet gelukt? Dus die stemmen misschien wel weer. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat dit al zo'n compliment is. Dat als we niet winnen, liever natuurlijk wel. Maar als we niet winnen, dan denk ik dat we dit gewoon met z'n allen moeten pakken als feestje. En
0: tuurlijk,
4: gewoon
0: man,
4: nog een paar jaar doorgaan met de Bondgenoten.
0: Ja, zeker. De link die wij op hebben gestart toen we bij jullie in de loods waren. 538.nl/bondgenoten. Die doet het gewoon nog. Daar kan je gewoon nog naartoe. Kom je op de site van de televisie hier ding uit. En dan stem je op de Bondgenoten.
6: En even belangrijk,
0: Jan Versteeg als presentator ook.
6: Dan sowieso. Maar het is belangrijk om te zeggen dat die stemmen weer op nul beginnen, toch?
0: Ja, zeker.
4: Ja. Nee, op mij als presentator kun je niet meer stemmen. Die stemmen zijn definitief dicht.
0: Oh, ja.
4: Dus of ik daar gewonnen heb of niet, dat ligt al vast. Alleen niemand weet het nog, behalve de notaris.
5: Oh,
4: en voor
5: idee.
4: De Bondgenoten gaan de stembussen pas weer open op de avond zelf. Dus voorlopig is er gelukkig een beetje rust in de tent.
6: Ja, maar even dat het wel duidelijk is dat als je... En wij laten die link gewoon bestaan. Maar als je al gestemd hebt, 8 oktober, dan is de grote dag. Dan kun je dus weer stemmen. En dan moet je eigenlijk ook nog een keer stemmen. Want ja, je vorige stem die, heeft jullie hier gebracht. Maar die telt niet mee voor de uiteindelijke winst.
4: Ik zou heel erg waarderen als iedereen het dan nog een keer zou willen doen.
6: Ja, toch? Wij gunnen het jou als presentator. We gunnen het programma van harte, want het is gewoon een waanzinnig programma. Nog een keer applausje doen.
0: Applaus voor jou, Versteeg.
4: Ja, jongens, dank jullie wel. Heel mooi.

0: Kijk, sommige mensen reizen er dagen voor, weken. Ooit in hun leven willen ze het gedaan hebben. Een bedevaartsoord. Ja. Noem er even een paar.
1: Ja, Mekka.
0: Mekka, dat is natuurlijk dat is de nummer één. Daar denkt iedereen meteen aan.
1: Iedereen wil daar die hele grote box aanraken.
0: Ja, zeker.
1: Waar de mensen over elkaar vallen. Nou ja, goed. Ik wil zeggen, ook in Nederland heb je er zo een.
0: Ja, ik wilde dus inderdaad zeggen. We hebben er eentje gevonden. Die is dichter bij huis. En die is net zo magisch. Echt. Het is, zeg maar, ik denk dat het 75 kilometer rijden is. Vanaf waar wij nu zitten.
1: Ja, dus het epicentrum van Nederland.
0: Ja, nou inderdaad. We zijn er geweest. We hebben het opgenomen. Laat het zo meteen horen.
2: Luister naar Radio 538.
3: Kan je heel veel geld opleveren.
2: En je hoeft alleen maar
3: de juiste stem te halen.
2: De 538. Stemmenjacht.
3: 8 koffers. 8 stemmen.
2: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
3: Doe mee en meld je nu aan.
2: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Wat een geld.
8: 15.000. Potverdikke me.
5: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.

Guardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon.

0: lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: 538. Bas en Dylan.
15: Dylan gaat auditie doen voor Netflix en het kan eigenlijk niet meer misgaan.

0: maandagochtend is het. Om hopelijk een 500.000 pond te gaan winnen tegen
1: Loebelle. Niet meteen zaterdag.
0: Nee, maar je moet nu een auditie. Moet door een soort voorronde. Maar ja, dat is een formaliteit natuurlijk. Dus morgen rond een uurtje of 4 stap ik lekker op het vliegtuigje richting Manchester. Ja. Ga ik eerst de hele avond bier drinken en dan zaterdag...
2: Je moet fit zijn.
1: Je moet fit zijn.
0: Fit zijn. Ik ga op dart auditie.
1: Ja?
2: Ja, jij zegt de hele tijd dat het topsport is. Dan zou ik zeggen dat je fit moet zijn.
0: Het is ook topsport.
1: Het
0: helpt.
1: Nou goed, kijk, we willen er natuurlijk wel alles aan doen om jou een beetje voor te bereiden. Ja. En dus zijn wij naar een stukje heilige grond gegaan.
0: We zijn vandaag op heilige grond. Nou ja, je hebt ons op sleeptouw meegenomen naar jouw geboortedorp.
3: Ja, en dat is niet het enige. Kijk, ik kom oorspronkelijk uit Vlijmen, daar zijn we nu. Maar hier is Café Den Braai.
4: Hallo, mogen we naar binnen? Ah, wat fijn.
3: Klopt het dat dit een beetje de geboortegrond is, de plek waar het allemaal begonnen is voor Michael van Gerwen?
5: Ja, hier is hij wel bekend geworden, ja.
3: Wat zijn de succesfactoren?
5: Vooral veel oefenen. Heel veel oefenen.
3: Mogen we even? Mogen we even gooien?
5: Ja, natuurlijk.
0: En toch gingen we.
3: Let's go. Ik word heel zenuwachtig.
2: Oh, de dactylite speelt op.
3: 60,
2: zeker.
3: 441.
2: Niet mis. Kijk, Dylan kijkt heel anders als hij dart. Hij klapt zo die hele kin in. Zeg je dat?
3: 3, 6, 9, 12. Ja, 27 pijlen. Dat is eigenlijk 3 te veel voor komende zaterdag.
0: Ja, dat is een beetje het ding. Want je moet in 24 pijlen uit tijdens de auditie. En ik ging op de heilige grond, Café Den Braai in Vlijmen. Waar Michael van Gerwen begonnen is, uit in 27 pijlen. Maar ik moet zeggen, ik had denk ik 9 pijltjes ingegooid. En toen moest ik de leg spelen. Dus op zich met een beetje warm draaien morgen.
1: En dan vergeet je misschien dat, zeg maar, dit was toen je gooide, nog niet gebeurd. Let op.
3: De inzegening.
0: Ja, en dat doen we natuurlijk normaal gesproken met het heilige water. Maar wat is het heilige water voor iedere darter?
2: Het bier.
0: Dus wij zegenen in de naam van Michael van Gerwen, onze heilige geest. Amen.
1: Het is allemaal te volgen via de socials, Instagram en TikTok. 538 avondshow, zo weten we daar. Je gaat ons wel daar helemaal uitgebreid op de hoogte houden, toch?
0: Tuurlijk. Dat komt helemaal goed. Ik ga morgen niks anders doen dan filmen. Of overmorgen moet ik zeggen. Want ik sta geloof ik 4,5 uur in de rij.
1: Ja, dus, ongetwijfeld. En mocht je zitten te luisteren en denken van dit moet Dylan zeker even doen. Mocht je Manchester kennen. Mocht...
0: Ja, leuk.

538, Madcon en Baggin. Leuk om te weten, morgen is je allerlaatste kans om dit weekend nog naar de streamers te gaan. Om twee redenen. Het is dit weekend al. En morgen is de laatste dag dat we tickets weggeven. Ga je Roxy Dekker zien, Fleming, Busy, Emma Heesters. Als je de oproep hoort, zorg dan dat je belt met de studio.

0: 538 door de Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Zometeen spelen we ons favoriete spelletje, dat heet kip of ei. Twee opties krijg je en de vraag is welk van de twee bestond eerder. Met vandaag. Liga of Sultana. Natuurlijk de koek. De koek. Merken. Koek.
1: Koek.
0: Koek. Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord insturen welke van deze twee koeken eerder was. Of 538.nl/kip of ei. Dan klik je op het kopje dagvraag. En dan maak je kans op de 538 sokken zometeen. Dus wat was er eerder? Liga of Sultana? Kom maar door.
2: Schat, vind je het niet eens tijd worden om die oranje outfit in de kast te leggen?
3: Nee.
4: Juich onze helden van Oranje naar de overwinning.
5: In de UEFA Nations League.
4: Dit weekend winnen bij 538.
5: Ja. Is donderdag in het stadion.
4: Tijdens Nederland-Duitsland.
5: Alle info, 538.nl.
6: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
18: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
22: Kippie.
23: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
24: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
25: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000.

0: zakelijk.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
1: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
2: Dank je.
1: Waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
2: Geen idee.
1: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
2: Ja.
1: Waarin dan?
2: Weet ik nog niet.
1: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
1: Zo.
3: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op Volkswagenbedrijf. Prijswagens.nl/vriendenprijzen.
4: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome.
5: Ja,
4: trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 24 en 25 september 2027. Kaarten zijn nu te koop via de streamers.nl.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: 538 Nieuws.
10: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloom. Op de Dam zijn tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Op dat plein was een Israël-manifestatie en tegendemonstranten waren niet welkom. De gemeente had die een ander plein aangewezen vanwege de veiligheid, maar daar hielden ze zich dus niet aan. De algemene politieke beschouwingen zitten erop, maar de vraag blijft:
11: gaat de premier over links of over rechts?
10: Ja, dat zegt JA21-leider Joost Eerdmans. Zijn partij leek even open te staan om onderdelen van de plannen te steunen, maar daar komen ze nu van terug. Net als pro op links trouwens.
12: Het kabinet moet kiezen. En als ze dat doen, dan denk ik echt dat we heel snel een begroting in Nederland hebben.
10: Ja, dat zegt pro-leider Jesse Klaver. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar tijd 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar dat die nooit was geleverd. Het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. En het is een groot succes in Rotterdam, de buurtkoelkast. Eén Vandaag schrijft erover. Mensen kunnen hun restjes achterlaten in die koelkast of er zelf iets uithalen. Er staan er nu 6 verspreid over de stad en er komen er nog meer bij. Ik heb het weer nog voor je. De meeste buien trekken via het oosten weg. Morgen kan het lokaal nog een beetje regenen, maar het is wel wat zonniger dan vandaag. Het wordt dan ongeveer 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
13: Het verkeer kan ik redelijk kort over zijn. De vertragingen staan er niet. En voor de flitsers check je de Flitsmeister app.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie olifant.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.

0: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
3: Bas en Dylan.
4: Zometeen de uitslag van kip of ei.
5: Wat was er eerder? Liga of sultan?

0: opties bestond eerder. Met vandaag twee koeken.
1: Koeken.
0: Koeken. Liga of Sultana.
1: Petra.
2: Ja, goeie
1: avond. Hallo. Hou jij van koeken?
2: Ja hoor,
1: ik ben
2: wat dat betreft wel
1: snoepkont. Ja, lekker.
3: Oh,
1: snoepkont.
3: Lekker.
1: Nou,
3: koekensnoepkont.
1: Een koekkont, zou je kunnen zeggen.
2: Geen koekkont.
1: Echt snoepkont. En als je alle koeken van de hele wereld, van de hele koekenwereld zou mogen zeggen, wat zou dan je favoriet zijn?
0: Koek?
2: Ja, de stroopwafels, hè?
1: Oh, ja.
3: Ja, maar dat is meer een wafel dan een koek.
0: Nee, dat vind ik wel een koek. En, maar, weet je wat lekker is aan een stroopwafel? Eventjes 15 seconden in de magnetron.
1: Ja, dat is lekker, hoor. Ja.
0: Heerlijk. Dat is net of die van de markt
2: nou,
0: komt.
2: Nou, gewoon op je kopje thee leggen.
0: Ook goed.
3: Ja, maar dan wordt niet zo vochtig.
0: Nee, dat is lekker.
1: Ja.
0: Dat is lekker. Nee. Petra is een vrouw van smaak, hoor ik al.
1: Een soort gooibos koek.
2: Maar goed.
1: Heb je dan? Nou,
2: goed, en wat het allerlekkerste, wat nog lekkerder is dan een stroopwafel,
0: ja?
2: Dat is een ijzerkoekje uit Vlaardingen.
0: Uit Vlaardingen. Ik wou zeggen, jij komt uit de buurt van Rotterdam, of niet, Petra?
3: Maar wat is een ijzerkoekje dan?
2: Dat is een koekje, dat wordt gebakken. Dat is toen uit nood geboren. Dat waren ze aan het experimenteren.
0: Ja.
2: En dat is de lekkernij van Vlaardingen.
1: Oh.
3: En waar smaakt die naar?
0: Koek.
2: Koek. Nee. het wordt gebakken op een ijzer.
1: Ja.
2: Daarom heet het ook ijzerkoekje.
1: Maar het smaakt niet naar ijzer, denk ik. Dat is raar.
2: Nee, hij smaakt niet naar ijzer.
0: Een sterke kaneel smaakt. Het is gewoon bloem, botersuiker en kaneel.
2: Ja. Ja.
0: Oh, wat lekker.
1: Ah, lekker zeg.
2: Ja, dat is echt lekker. Ah, ja. Het is echt een Vlaamse specialiteit.
0: Ja. Ja, dan ga ik de volgende keer over Vlaardingen terug naar Hellevoetsluis. Doe ik dat?
2: Dat zou ik zeker doen.
0: Ja,
2: bij Voskamp kan je ze ook kopen.
0: Bij Voskamp?
2: Maar die zijn niet zo lekker als dat je ze in Vlaardingen zelf koopt. Bij Bakkenboer.
0: Bakkenboer in Vlaardingen lijkt dan voor de ijzerkoeken.
2: Ja, daar moet je
0: het ijzer. Ga ik ze daar halen, Peet? Hey, Peet, we zijn hartstikke gezellig, maar we zitten midden in een spelletje. Ja.
1: Precies, de vraag is, wat was eerder, Liga of Sultana? En laten we dan eens beginnen met Liga, de koek. Daar koeken. Deze koek ontstond uit een samenwerking tussen lokale bakkerijen in Bergen op Zoom, waar bakkers koek gingen bakken om uiteindelijk tot deze koek te komen. De koek groeide uit tot een van de bekendste koeken van Nederland. Dan Sultana, ook koek. Deze koek ontstond bij Verkade als granenkoek met rozijnen van uiteraard Sultana druiven. Dat wist ik niet eigenlijk. Ik dacht dat het gewoon de naam was van de koek. Het idee voor deze koek kwam voort uit de vraag naar een houdbare koek als tussendoortje voor de Nederlanders in Indonesië. Een houdbaarheidskoek, zou je dus eigenlijk kunnen zeggen. Deze sultanenkoek werd zo'n succesvolle koek dat de koek later zelfs naar Engeland werd geëxporteerd.
0: Oh.
1: Nou, dat is ook in Engeland. Koek.
0: Maar Petra, wat was er eerder?
2: Ja, ik zeg de Liga.
0: De Liga, vullen we dat in en dan zit de balans.
2: Want die is niet groot geworden met Liga.
0: Nee, die is niet groot geworden met Liga.
3: Ik ken ze niet.
0: Nee, ik ken ze niet. Roel van Velsen, denk ik, die had geen Liga thuis. Nou goed, maakt allemaal helemaal niet uit. Liga komt uit 1923, Petra. En Sultana uit 1935. Dus Liga was eerder.
2: Kijk.
0: Nou, wat fantastisch.
2: Ja.
0: Petra, jij hebt een fantastisch 538 prijzenpakket gewonnen.
2: Nou, geweldig.
0: Gaan we naar je opsturen.
2: Goed, ik weet alleen niet of aangepast.
1: Nee, maar dat mag je zo meteen allemaal doen met de klantenservice.
0: Doen we zo meteen met de klantenservice, ja. Anders staat iedereen voor de deur vanavond.
1: Ja.
0: Komt iedereen ijzerkoek bij je halen? Nee, dat moeten we niet hebben.
2: Hey, nog even. Dat gaan we niet op de radio doen.
1: Nee, doe maar niet. De online winnaar trouwens, dat is Devano. Die heeft gespeeld via 538.nl.

0: 538 Jordan, Major Lazer, DJ Snake en Lean On.
1: Met binnen nu een 30 seconden Carol G en Bruno Mars na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Wat zei Rob Geus toen hij een vliegenmapper op een snijplank zag liggen in een sushi-restaurant? Hé jongens, makreel even langs. Ik zal hem even weghalen. Wat is dit ongelooflijk vis. Man, man, mantarog.
2: Het antwoord is...

0: 538 hoorde Carol G, Bruno Mars en Still. Zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Er is kennelijk een groot misverstand over muizen bestrijden. En dat ga ik zo wegnemen.
2: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Met morgen rond 9:15.
2: Even bellen met Peter Heerschop.
4: Personeel van de Eiffeltoren heeft maandag het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep. En homo's moesten helemaal uit beeld blijven. Hindoes hebben namelijk een strikt kastensysteem en ze willen absoluut niet dat er ook maar iemand uit de kasten komt.
2: De 538 ochtendshow.
3: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
2: Wat een gezelligheid. Morgenochtend bij Radio 538.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: Zo.
6: Oh, wat een geld!
8: 18.000, wat verdikken me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Deze week in de bonus: Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
3: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Witte stranden. Palmbomen. Een oase van rust. Totdat de clubs hun deuren openen. In de jaren 70 werd hier wereldgeschiedenis.

0: City waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: 538. Bas en Dylan.
13: Zometeen in het nieuws welk groot misverstand er is over muizen.

0: 538 door de Chesto en Lelo.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over fauna.
2: Er is een groot misverstand over hoe je buizen bestrijdt. Veel mensen gebruiken de klassieke val met kaas om ze te vangen. Maar wat blijkt nou? Muizen houden helemaal niet van kaas. Ze vinden de geur scherp en dat schrikt ze af. En ze eten het eigenlijk echt alleen als ze niks anders kunnen vinden. Maar als dat zo is, dan zitten ze doorgaans niet in je huis.
3: Nee.
2: Dus dat is een slechte manier om ze te vangen.
0: Maar dit komt toch echt door Tom en Jerry en zo. Dat soort van die tekenfilmseries. Daar hadden ze altijd zo'n blokje kaas. En dan,
2: Ik vind het ook eigenlijk raar bedacht als je er zo over nadenkt. Want een muis komt uit het wild. Waar zou die dan ooit kaas vinden?
0: Maar dat geldt toch ook voor ons. Wij vinden toch ook dingen lekker die ooit in het wild er niet waren.
2: Nee, maar luister, wij hebben
0: zelf... Niet dat er ergens een patatje oorlog stond.
2: Maar Bas, dat kunnen wij zelf maken. Die muis die gaat niet een koe melken.
0: Wij vinden honing ook lekker en dat maken we ook niet zelf. Ja.
3: Nee, ik heb jou nog nooit een patatje oorlog zien maken.
2: dat moet je maar eens zien.
3: Maar goed, wat moeten we dan wel doen?
2: Ja, wat lusten ze dan wel? Hè? Nou, zoet en vet is eigenlijk het codewoord. Pindakaas is eigenlijk het allerbeste, want die heeft ook een sterke geur, maar dan een geur die ze lekker vinden. En een goed kleverige structuur. Chocoladepasta, combinatie van suiker en vet, werkt erg aantrekkelijk. En ben je meer van de natuurlijke producten, dan zouden zaden, granen, noten of zoetrijp fruit. En dan gaat wel zo'n goor gisten en meuren, zou ook kunnen werken.
0: Ja, ik heb het idee dat ze te slim zijn. Ik had op een gegeven moment, ik werd helemaal gek. Zo'n oud huis, allemaal van die gaten in die muren. Nou, er zat van alles. En daar heb ik op een gegeven moment zo'n grote val gekocht. Waarin ze niet zo kapot geplet worden, want ik wil niet zo'n lijk weg moeten halen.
3: Nee.
0: Maar dan wordt hij gevangen in een soort kooitje. En nou, in een heel mooi plateau waar je dingen op kon leggen. En dan had ik zo'n dikke kwak pindakaas. En dan kwam ik 's ochtends terug. Pindakaas weg. Geen muis.
2: Echt?
0: Die heeft er gewoon eraf gevreten. Die weten gewoon wat ze moeten doen.
3: Weet je wat goed werkt? Het is niet de meest ethische manier. En volgens mij mag je het ook niet meer kopen in Nederland.
0: Je gaat niet die plakstrips roepen.
3: Muizenlijm.
0: Nee, dat is allemaal zielig.
3: Dat is meer op een...
0: Nee, maar dan zitten ze vast.
2: Ik heb wel weleens gehad dat ze zich los probeerden te trekken. En dat lukte dan wel, maar dan bleven de darmen liggen. Ja, sorry, dat vind ik echt te ver gaan.
3: Dat heb ik nooit meegemaakt. Maar nee, heel veel mensen zeggen dan, maar dan sterven ze een hele langzame, pijnlijke dood. Maar vaak stikken ze zo erg dat ze meteen een hartstilstandje hebben.
0: Is dat zo?
3: Ja.
2: Nee, dat verzin je.
3: Nee, dat is echt.
0: Ja, maar jij praat het ook allemaal goed voor jezelf. Ja, laten we het maar gewoon zeggen. We hebben ook muizen op kantoor.
3: Het sterft ervan, het hield ervan. Ik durf niet meer naar
2: toe. Ik vind ze flink. Ik vind het op het rad achteraf.
0: Ik doe heel even een imitatie van Dylan die... ieder kantoor bij ons binnenloopt. Of s'avonds na de show. Hè, dan zetten we nog even wat kopjes weg.
3: Ja.
0: Wat? 38. En dan loopt hij naar beneden. En ik doe even een imitatie van hoe Dylan dus iedere ruimte van dit pand binnenkomt.
3: Ja, ze zitten overal.
2: Ja, en schrik is, hè?
3: Ja, kijk, het heeft eigenlijk twee functies. Namelijk dat je ze wegjaagt. En als er nog eentje onder je voetjes doorglipt, dat ze zo tussen de... Hè?
2: Ja, en sfeer.
3: En sfeer.
0: Ja, het is ook gezellig. Ja, wat gezellig is het. Nou, mocht iemand nog een betere tip hebben dan...

0: Wat hebben wij voor sadistische luisteraars? We hadden het even over muizen en hoe je muizen bestrijdt. Maar zeg maar, het zou moeten met pindakaas, maar ja, dat kan echt niet.
1: Nee, ik zei net muizenlijm, en dat is natuurlijk nee,
0: maar
1: dat niet, mag dat, niet. Dat mag allemaal niet verboden in Nederland.
0: Voor
1: maar kan je nog wel ergens online?
0: Nee,
2: nee,
0: dat is niet goed. Je moet pindakaas moet je hebben. Ja, maar Erik die
1: pindakaas,
0: zegt,
1: ze moeten gewoon een strotje door.
2: Wat zegt Erik?
0: Ja, die zegt pindakaas op glaswol isolatie. Dan kunnen ze hun mond kapot eten en dan kunnen ze daarna niet meer eten. Nou, doe maar gewoon even een lappie binnenkaas erop en dan komt het helemaal goed.
2: Dat vind ik dan toch zielig.
0: Ja, het is
1: allemaal wel.
0: Jij mot ze niet?
1: Mot ze niet.

0: One Republic en I Ain't Worried hoorde je bij 538. Waar we zo meteen de quiz over vandaag gaan spelen. Dat betekent dat jij kans maakt op 100 euro. Het is donderdag. Dat is de laatste dag in de week dat we hem spelen. Dus hij gaat er vandaag uit. Dus als je de hoogste score van deze week hebt, is die 100 euro voor jou. En je krijgt sowieso 538 sokken, doen we. Leuk. 538 sokken. Geef even antwoord op de kwalificatievraag. En die is als volgt.
1: Een vrouw heeft een papegaai meegenomen naar de Efteling. In welke Efteling-attractie kom je heel veel elfjes tegen? Oh. Dus in welke Efteling-attractie kom je heel veel elfjes tegen? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je kans op 100 euro zometeen en die gaat er gegarandeerd uit.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. Easytoys.nl.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. Easytoys.nl.

0: wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: doneer.
1: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het best onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf.

0: bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: 538 Nieuws. 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet over samenwerken. Ondanks dat ze een motie van wantrouwen tegen datzelfde kabinet hebben gesteund. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben namelijk 11 zetels in de Eerste Kamer. NEC heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League dik verloren van Juventus. Het werd maar liefst 5-0 in Turijn. Het is voor het eerst in 17 jaar dat NEC weer meedoet aan een Europees hoofdtoernooi. Amsterdamse taxichauffeurs hebben een eigen app gemaakt omdat ze ontevreden zijn over wat ze overhouden als ze rijden via bedrijven als Uber en Bolt.
7: Betaal de auto, de verzekeringen, je neemt de risico's. Het hoort er allemaal bij. En als je dan ziet dat je maar de helft overhoudt van wat de klant betaalt voor die service, is dat wel frustrerend.
6: Ja, de nieuwe app heet NL Caps en hij is al 38.000 keer gedownload. En bloedbank San Quinn gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in alle provincies, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. Die gelden namelijk niet als risicogebied. Ik heb het weer nog voor je. De meeste buien trekken via het oosten weg. Morgen kan het lokaal een beetje regenen, maar het is wel zonniger dan vandaag. Het wordt dan ongeveer 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: Business.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.
4: Bas en Dylan.
5: Zuiven met zometeen de quiz over vandaag. En dan maak je kans op 100 euro.
6: En ook September met Cry For You.
7: Radio

0: September, cry for you. Justin.
1: Ja?
0: Hallo.
1: Hoi.
0: In welke attractie in de Efteling kom je heel veel elfjes tegen?
1: De Droomvlucht.
2: Ja? Bas en Dylan presenteren...
3: De Quiz over Vandaag.
4: En daarmee zit jij in De Quiz over Vandaag... en ben je over, nou ja, pak een beetje een minuutje of drie... misschien wel 100 euro rijker. Op dit moment bovenaan John. Die had er 11 goed. Dat is dus hetgene waar je overheen moet. Je krijgt zo meteen 90 seconden over, om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden... over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel bij De Quiz over Vandaag... is dat je niet mag passen. Dus heb jij een soort paswoord in je hoofd? Iets wat je gaat roepen als je het niet weet?
1: Koek.
4: Koek, koek. Heel goed.
0: Een luisteraar
4: van het programma, hoor ik al.
0: Super. Fantastisch. Nou ja, dat is een beetje hoe het werkt. John bovenaan met 11. Ga eroverheen. En je wint. Als jij zegt go, dan gaan we.
1: Go.
0: Ierland gaat niet meedoen aan het Songfestival. Wat is de hoofdstad van Ierland?
1: Koek.
4: Mannen werken gemiddeld minder uur per week. Hoeveel uur duurt een werkdag van 9 tot 5?
1: 8 uur.
0: Bij een KLM-vlucht is een powerbank in brand gevlogen. Bij een KLM-vlucht is een powerbank in brand gevlogen. Precies, noem een andere vliegtuigmaatschappij.
1: Transavia.
4: De bondgenoot is genomineerd voor de Gouden Televisiering. Wie presenteert de bondgenoten?
1: Bas, Koek.
0: Er komt een extra Basie en Adriaan concert in Ahoy. In welke stad is Ahoy?
1: Rotterdam.
4: Een Hilux-atleet heeft sorry gezegd tijdens, voor een diarree-aanval tijdens de wedstrijd. Welke sport combineert Hilux met fitness?
1: Hardlopen.
0: Koningin Maxima is vaste klant van de HEMA. Welke kleur heeft het logo van de HEMA?
1: Rood.
4: De streamers hebben voor het volgend jaar 2 extra Ziggo Dome concerten aangekondigd. Wie is de bandleider van de streamers?
1: Koek.
0: Kandidaat Justin heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Koek.
4: Madonna gaat na 23 jaar comeback maken bij de MTV Awards. Noem een nummer van Madonna.
1: Koek.
0: De slachtoffers van Epstein willen 6 miljoen dollar uit zijn erfenis. Hoeveel nullen heeft 6 miljoen?
1: 6.
4: De Nieuwe Sint maakt op 9 november zijn debuut in het Sinterklaasjournaal. Wie presenteert het Sinterklaasjournaal?
1: Koek.
0: Voor een muizenplaag is een kinderdagverblijf gesloten. Hoeveel poten heeft een muis doorgaans?
1: 4.
4: Simply Red staat volgend jaar 2 keer in de Ziggo Dome. Waar of niet waar, rood is een primaire kleur.
1: Waar?
0: Een 13-jarige mag volgens een toekomstige wet een uur per dag op social media. Hoeveel minuten heeft een uur?
1: 60.
4: Krijg je van mij nog een bonusvraag, omdat Bas er nogal een zooitje van maakte. Vandaag is het donderdag. Welke dag is het overmorgen?
1: Zaterdag.
4: Dat is goed. Ja. Goh, op dit moment bovenaan. Ja, je struikelt dan ook.
0: Ja, dat is niet normaal.
4: Dat kan een keer gebeuren natuurlijk. John staat op dit moment bovenaan. Hij had er 11 goed. De grote vraag is, Eva, is Justin er overheen?
5: Nee.
4: Oh!
5: Maar.
4: Oh.
5: Justin had er net als John 11 goed.
4: Oh.
5: Dus dat betekent dat de weekwinnaar gesplitst wordt... en dat jullie allebei 50 euro krijgen.
4: Nou ja, ook lekker.
5: Oh, nieuws.
4: Ook niet gek, toch? Ja. Hey, heerlijk.

0: 538, Janice Blue en Edge of Desire.
1: Als je gisteravond het radioprogramma hebt geluisterd, dan rond 11:30 over Bassie en Adriaan in concert. Dat gaat in Ahoy plaatsvinden. En wij zaten op de website te kijken en het werd ons gewoon niet helemaal duidelijk. Nagedacht was.
0: Nee, maak er helemaal niet van. Het was totaal onbegrijpelijk. We zaten ernaar te kijken.
1: Geen line-up, niet wat er gaat gebeuren. Nee,
2: er was één line-up, alleen Robin de Robot.
0: Ja, want er stond een fotootje van Bassie, van Adriaan en van Robin, de robot. En bij Bassie stond dan van, allemaal magisch, ik ga het aan de binnenkant van mijn ogen bekijken. Ja. Bij Adriaan stond er, mooi dat dit concert er komt. En bij Robin de Robot stond er, ik ben er ook bij. En toen dacht ik,
1: wie is dan ook?
0: Wie is ook? Ja. En bij en
2: bij wat?
1: Ja. Ja. Maar het was helemaal, en de website lag plat vanwege de kaartverkoop. Toen gingen we kijken, het waren alle tribunes nog beschikbaar. Ja. Het was gewoon vaag.
0: Het was heel vaag. Dus we hadden vraagtekens. En toen hebben wij een soort van beloofd. We moeten een beetje aan informatie komen. Iemand rondom dat concert.
1: En dan denk je bij jezelf, je belt een organisator. Precies. Of een producent. Of eventjes iemand van Ahoy. Ja. Maar zometeen aan de telefoon. Adriaan.
3: Even bellen hoor.
4: Yo, Flemming.
3: Hey Guus, heb je het al gehoord?
4: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
5: Hallo, Snelle hier.
6: Hoi, met Emma.
7: Yo, Ronnie hier.
3: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties. En kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Rozer!
10: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
14: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
15: Echt lekker.
14: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
18: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
22: Ja.
21: En nu?
22: Domeinnamen kopen.
21: Voor je bedrijf?
22: Ja.
21: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
21: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
21: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
24: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
0: 538 Bas en Dylan.
1: Ja, het is bizar, maar we bellen zometeen. Met Adriaan van Bas.

0: 538.
1: Bas en Dylan.
2: In april is er een Bassie en Adriaan concert in Ahoy Rotterdam. De kaartverkoop die is inmiddels gestart. Maar ja, kijk, wij zijn grote Bassie en Adriaan fans. Maar we komen er maar niet achter wat daar dan gaat gebeuren. Daarom aan de telefoon Adriaan, oftewel Aad van Toorn. Yeah! Aad, ja, allereerst, ik denk toch een soort gefeliciteerd. Want het is een concert, een soort ode voor Bassie en Adriaan.
3: Ja, en daar ben ik ontzettend trots op. En wat je vraag betreft, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, dat zal ik je vertellen. Geen idee.
2: Dan bent u net zo ver gekomen als wij.
4: Ja, maar we maken daaruit op dat u zelf dus niet op de bühne staat.
3: Nee, kijk, er is op een gegeven moment een moment dat je moet zeggen, en nu is dat ik een puntdag ben. En dat is gewoon, kijk, Bassie is vandaag 91 geworden.
5: Ja, van harte trouwens.
2: Van harte, ja.
3: Dank je. En ik ben, volgende maand ben ik 84. En dat zijn leeftijden, daar moet je niet meer op het toneel staan. Tenzij je Tom Jones bent. Maar daar kan ik me niet mee meten. En kijk, wij zongen liedjes, maar we waren geen zangers. En nu worden onze liedjes, die bij het publiek heel geliefd waren, worden gezongen door echte zangers.
5: Maar over welke zangers hebben we het dan?
3: Dat kan en mag ik niet zeggen. De contracten zijn niet getekend en zorgen dat die getekend zijn zeker. En we gaan niet iets beloven en laten zeggen, ja, sorry, maar dat ging niet.
2: En Mart Hoogkamer staat natuurlijk wel op de longlist met in Spanje.
3: Maar we weten niet of Mart vrij is.
5: Nee, ja, precies.
3: Okay, en dus al die dingen moeten. En zodra het bekend is, dan kom ik direct naar buiten. Maar ik heb wel een vervelend ding, want het is gepland op 23 april. En daar hebben gisteren ontzettend veel mensen gebeld. En het gevolg was dat de server was uit.
5: Ja.
3: Dus de hele middag hebben ze geen kaarten kunnen bestellen. En ik heb ook weer leuk nieuws. Want de 22e wordt een tweede voorstelling bijgepakt.
5: Ja, is dat echt zo, ja?
3: Oh nee, dat mocht ik niet zeggen. Dat is voor morgenochtend.
5: Oh!
3: Sorry!
2: Maar wat goed, wat ongelooflijk. Maar wat, ja, wat doet dat u dan, dat na al die jaren Bassie en Adriaan nog zo, ja, nog zoveel teweeg brengen?
3: Ja, ik wil het zelf ook niet geloven.
5: Maar ik kan me wel voorstellen dat u zegt, kijk, we gaan niet meer zingen op het podium, maar als we daar dan toch in Ahoy zijn, laten we nog wel even ons gezicht zien en nemen we nog één keer zo'n gigantisch applaus in ontvangst.
3: Ja, maar dat ga je ook nog niet beloven, want kijk, het is zo. Okay. Dat Bas zijn gezondheid gaat al jaren niet goed.
4: Maar is het zo, als u er, als Bas niet op het podium gaat, dan gaat u ook niet?
3: Nee, kijk, het is niet een Adriaan-voorstelling, het is Bassie en Adriaan. Ja, wat we wel doen, en dan gaan we de maatregelen voortreffen, dan ben ik bij Bas, en dan hebben we de camera bij, en wij zien dan wat er in de zaal gebeurt. Daar gaan we wel voor zorgen. Maar we gaan dus niet van tevoren zeggen van, wij zijn daar, als je wat belooft, moet je daar komen.
2: Ja, dat is waar.
3: En ja, jongens, het is maar een zaaltje met 15.000 man. Ik heb een grotere zaal mee gezongen.
5: Goed. Nou, dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Aad van Toorn.
3: Ja. En je weet het, wat er gebeurt, altijd blijven lachen.
5: Tuurlijk.
4: Zo is het.
5: Tuurlijk. Dank

0: Dankjewel dat je precies.
1: Ik dacht, ik hoest precies voordat de microfoon open gaat. Maar het was precies daarna.
0: Ja, helaas, je hoorde Pharrell Williams en Happy. Ik denk dat je er goed aan doet om even naar de socials te gaan van de 538 Avondshow. Instagram en TikTok. Ja. Weten dus 538 Avondshow. Daar zie je onder andere terug wat voor cadeautje Dylan, onze grote vriend Dylan, heeft gekregen van Gian van Veen.
1: Want, nummer 3 van de wereld, hè, Gian? De nummer 3 van de wereld.
0: Echt. In darten.
1: In het darten.
0: Geen idee hebben. Jij gaat komend weekend namelijk iets bijzonders doen. Je gaat auditie doen voor Netflix. Voor een special waarin je tegen Luke Littler zou kunnen gaan darten. En als je een leg van hem wint...
1: £500.000.
0: Bizar. Maar goed, het bijzonder cadeautje van Gian dus. Dat vind je ook op de socials. 538 Avondshow op Insta en TikTok. Check het daar. En zometeen... Kilian.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
11: Fred nodigt je uit voor een gloednieuw seizoen.
12: Hup, hup, dames!
11: Waaraan alles wordt getwijfeld.
13: Wie heeft deze jurk uitgekozen?
11: Behalve aan de liefde.
12: Nou, dat gaan we vieren vandaag! Yes! We hebben een jurk uitgekozen!
11: Say yes to the dress. Vanavond bij TLC.
14: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad.

0: Centrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
5: Sportlife.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang. Die werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Ook bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel. Er kwamen zo'n 100 mensen op het protest af tot de sfeer omsloeg. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Door de rellen konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. In de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. En NEC kijkt niet met veel plezier terug op een eerste wedstrijd in de Europa League. Ze werden met 5-0 afgedroogd door Juventus. En alsof het nog niet genoeg was, viel linksbuiten Clement Bisschoff ook nog uit met een hamstringblessure. Zondag hoopt NEC weer wat goede moed op te doen. Dan spelen ze in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
12: Dan 538 verkeer voor je op Flitsmars. Er zijn nog een hoop flitsers. Dit zijn de meest doorgegeven. Op de A2 richting Echt bij Weert 202.1. Dan de A15 richting Rotterdam bij Ridderkerk 72.0. En ook op de A27 staan ze te controleren vanaf Almere richting Hilversum bij Almere zelf 108.9. Dan de A27 richting Gorkum bij Hoogblokland 40.3. En ook op de A28 is het oppassen in de richting van Zwolle bij Hulshorst 59.8. Dan de A28 Assen-Hogeveen bij Hooghalen 160.6. De A50 richting Apeldoorn bij Vaassen 212.9. De A67 richting de Belgische grens bij Veldhoven, ook daar opgepast op je snelheid bij 18.0. En dan nog de A73 Venray Venlo bij Venlo zelf 47.5. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
9: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee.

Hitshow 538 met Olivia Dean. Je hoorde Man I Need. Ik, Kilian vanuit hier, van harte welkom op de vrijdag alweer. Echt waar, hij is aangebroken. We gaan vol gas richting het weekend. Met zometeen de favorite van Alex Warren. Ook Desha komt eraan. En ik heb dus een familie gevonden waarbij je na één verjaardag geen zin meer hebt in de volgende. Hoe het zit hoor je zometeen. Eerst Oil City. You

because my dreams are bursting out.

met Dasha. Je hoorde Austin. Hey, vind jij verjaardagen een beetje leuk om heen te gaan? Nou, ik vind het dus echt verschrikkelijk. Van die kringverjaardagen, weet je wel, dat je met z'n allen in een kringetje moet zitten. Blokjes kaas, een schijf worst op tafel. De jarige, die zie je nooit, want die is de hele tijd weg om drinken te halen. Of anderen, weet je wel, anderen naar het zin aan het maken. Nou, dan kom je te zitten naast die buurman van die vriend. Daar weer een vage kennis van, die altijd dezelfde vragen stelt. Yo, studeer je nog? Nee, ik studeer niet meer. Maar oh, leuk, wat voor werk doe je dan? Oh, bij de radio. Oké, weet je nou waar alle knopjes voor zijn? Weet je, nou, een beetje dat soort dingen. Maar goed, joh. Je hoort het al, ik ben niet echt heel erg fan van verjaardagen. Maar nu las ik net dat er deze week een record is verbroken, waar ik heel graag onderdeel van had willen uitmaken. Want een familie uit Amerika heeft een officieel record te pakken, dat bij hun en de familie alle 5e generaties achter elkaar allemaal op dezelfde dag jarig zijn. Allemaal 14 september. Dus opa, moeder, zoon, dochter en kleinzoon delen allemaal dezelfde verjaardagen. Ja, dat is toch ideaal? Ik bedoel, je hoeft je maar 1 dag per jaar met z'n allen naar die verjaardag toe, heb je gelijk de helft van de familie gehad. Ik teken ervoor als je het mij vraagt. Het is 538, maar nu de

0: Corona bij 538. Je hoorde The Rhythm of the Night.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, vrijdagnacht. De hersenen zijn denk ik inmiddels al lang toe aan weekend. Maar wij gaan nog heel eventjes één keer checken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het prachtige 538 slaapmasker. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen om die te winnen, is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 1 keer 1? Ah, het is weekend, hè? Tenminste, bijna weekend. We moeten het aardig moeilijk maken. Dus 1 keer 1, kom maar door via de app van 538. Heb je het antwoord goed, dan kom je zo meteen in de uitzending. Mag je meespelen met 5 plus 3 is 8. En dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 1 keer 1? Hoor je nu nieuwe muziek

Shift. Je hoorde Blank Space natuurlijk in de 538. Ik Leo van Luijt hier. En hoeveel is 1 keer 1? Je kunt een antwoord nu doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed namelijk en kom je zo meteen in de uitzending, kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 1 keer 1? Hoor je zo meteen Bluff, ook de nieuwste Cat's Eye komt eraan. En dit is eerst Becky G.

0: nieuws van Cats Eye bij 538. Je hoorde Animal. Hey Shiro, goeienacht.
1: Goeienacht, hallo.
0: Hoeveel is 1 keer 1?
1: 1.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Ja, je moet er al bij lachen. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe moeilijk was deze vraag voor je?
1: Nu nog niet zo lastig eigenlijk. Valt wel mee.
0: Wat zei je?
1: Het valt wel mee.
0: Het valt nog mee. Ja, je hebt net speciaal je voor een blikje Red Bull naar achter weten te trekken, toch?
1: Ja, die beviel wel inderdaad, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Je bent helemaal scherp nu?
1: Dat mag ik hopen. Het kan ook zijn dat het een beetje troebel wordt, maar goed.
0: Nou goed, we gaan het maar proberen. Je krijgt zo meteen een 30 seconden de tijd, Cheryl. Daarin moet je allemaal hoofdrekensommen oplossen. Ja. De bedoeling is hier dat je dat natuurlijk zo snel en ook vooral zo goed mogelijk doet. En doe je dat een beetje goed, dan ga je ervoor door met het 538 slaapmasker.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Ben je er klaar voor, Cheryl?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Daar ga je. Wat is 13 plus 7?
1: 20.
0: 9 keer 8.
1: 72.
0: 27 min 11.
1: 16.
0: 15 plus 8.
1: 23.
0: 6 keer 6.
1: 36.
0: 12 plus 11.
1: 23.
0: 9 keer 4.
1: 36.
0: 28 delen door 4.
1: Dan weet ik 7.
0: Ja, 22 min 9.
1: 11?
0: Nee.
1: 12?
0: 22 min 9.
1: 13.
0: Ja. Hey. Nou, dat blikje Red Bull heeft wonderen gedaan, hè?
1: Ja, toch wel. Dat is toch goede score.
0: Maar hoeveel denk je dat je er zelf gehaald hebt?
1: Ik heb dat niet bijgehouden. Ik was te druk met andere dingen nu.
0: maar als je een gokje moet doen?
1: 7, 8.
0: Nou, dan heb je nog veel beter gedaan dan je zelf denkt. In totaal 9 vragen. Goed, Cheryl.
1: Oh, nou kijk aan. Hey.
0: Het 538 slaapmasker komt jouw kant op.
1: Hartstikke leuk. Kunnen we nu gaan slapen.
0: En niet stuiteren van de Red Bull, hè?
1: Nee, dat komt helemaal goed.
0: Cheryl, een fijne dag. Doei.

Hey, weet je wat riders zijn? Het is zo'n eisenlijstje die artiesten altijd opsturen voordat ze ergens komen optreden. Wat er dan allemaal in de kleedkamer moet staan, zoals eten, drinken, nou, dat soort dingen weet je wel. Je kent ze vast van de blauwe M&M's, daar zijn ze heel bekend van. En geloof me, blauwe M&M's vallen nog mee, want bijvoorbeeld Mariah Carey wil dat er altijd iemand in de kleedkamer is om haar kauwgom weg te gooien. En deze heb ik vernomen uit het rapcircuit. M&M, die rapper, wil altijd een vijver met kooikarwers in zijn kleedkamer, anders komt hij gewoon niet optreden. Ja, dan vallen blauwe M&M's op zich nog wel mee, hè? Bruno Mars, die je nu op 5 recht gaat horen, die heeft dan een verrassend simpel eisenlijstje eigenlijk. Hij zegt altijd, ik wil maar 2 dingen in mijn kleedkamer hebben als ik ergens kom optreden. Dat is een heerlijke fles wijn en vochtige doekjes. Vind ik toch een interessante combinatie als je het mij vraagt. Maar goed, ik heb het voor hem geregeld. En daarom ook nu hier in de 15 nacht, omdat we lekker richting het weekend gaan. Bruno Mars, dit is de nieuwste. En die heet...

538. Je hoort het heerlijke Stereo Love. Hey, Kilian van Luijt hier met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. Alleen één van de twee is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dan zometeen ook Kensington en Calvin Harris komen eraan. Dit zijn eerst Max en Andy Grammer.

0: nieuws. 1 uur.
1: Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet bekend of dat om dit schip gaat. Bij de algemene beschouwingen is gestemd over maar liefst 50 moties. De Tweede Kamer wil onder meer dat de btw-verhoging voor luiers van tafel gaat, dat er een veiligheidsinstituut voor AI komt en er moet een plan komen om te besparen.

0: op ambtenaren die met datzelfde AI efficiënter moeten gaan werken. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. En de allerlaatste aflevering van het programma Kassa wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Hij presenteerde het programma van 1989 tot 2010. Amber Kortzorg, die het normaal presenteert, gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag werd bekend dat Kassa kans maakt op de televisiering. Kassa gaat stoppen door bezuinigingen bij de NPO. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeerd voor je door Flitsmeister. We hebben nog een hoop flitsers. Dit zijn de meest doorgegeven of de meest opvallende. Op de A2 richting Echt bij Weerstaan zitten controleren bij 202.1. Dan de A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. Dan de A15 richting Rotterdam bij Ridderkerk 72.0. En ook op de A27 in de richting van Hilversum staan ze te controleren bij Almere 108.0. De A27 dan richting Gorkum bij Hoogblokland 40.3. De A28 richting Zwolle bij 59.8. Dan de A50 richting Apeldoorn bij Vaassen 212.9. En de laatste op de A67 vanaf Eindhoven richting de Belgische grens bij Veldhoven, opgepast bij 18.0. En voor het volledige overzicht check je natuurlijk de app van Flitsmeister. Veilige reis.
2: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app.
1: Zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansas Kennis Quiz. Ook Calvin Harris komt eraan. En eerst

Jo, whatever, het is maar 538. Je hoorde Satisfy. Twee stellingen heb ik voor je. Alleen één van de twee is maar waar. Dat komt omdat de ander verzonnen is. Aan jou de vraag dus welke van de twee is waar. Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 is, mensen die regelmatig zoete aardappels eten hebben een hoger IQ, blijkt het onderzoek. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nee. Stelling 2 is waar, baby's worden geboren zonder knieschijven. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1, als je denkt dat mensen die regelmatig zoete aardappels eten een hoger IQ hebben. En zeg je nee, baby's worden geboren zonder een knieschijf. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je zometeen André Iglesias, ook Snap komt eraan. En is Kensington bij 538. Dit is Living 4.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Mensen die regelmatig zoete aardappels eten hebben een hoger IQ, blijkt het onderzoek. Of denk je dat stelling 2 waar is? Baby's worden geboren zonder een knieschijf. Nou ja, dat is de vraag. Welke van de twee is waar? Je kunt het antwoord doorappen via de gratis app van 538. Heel simpel. Stelling 1. Als je denkt dat mensen een hoger IQ hebben als ze regelmatig zoete aardappels eten. Of zeg je nee, stelling 2 deze nacht is waar. Baby's worden geboren zonder een knieschijf. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Welke is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je zo meteen het zomertje Alvaro Soler. Ook Teddy Swims komt eraan. En hier Snap, Rhythm is a Dancer.

0: Het is de nieuwe van Miley. Je hoort de Best Parades. Ik heb twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. En jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, mensen die regelmatig zoete aardappels eten hebben een hoger IQ. En stelling 2 is, baby's worden geboren zonder een knieschijf. Diana, goeienacht.
1: Goeienacht, Julian.
0: Jij hebt een druk weekend voor de boeg, hè?
1: Ja, klopt.
0: Want vertel eens, wat ga je allemaal doen?
1: Ik heb dan, ja, vandaag is dat dan, hè, een feestje.
0: Vrijdag,
1: lekker bij mij in de buurt. En dan zaterdag waarschijnlijk even naar het afscheid van de Lentanders natuurlijk.
0: Wat voor feestje is het?
1: Eens kijken, hoe heet dat terug naar toen? Dus gewoon oude hits.
0: Allemaal oude hits, oké. En dan
1: allemaal
0: ga jij...
1: oude hits.
0: En zaterdag ging jij naar het afscheid van?
1: Ben Sanders.
0: Oh, Ben Sanders. Oh ja, natuurlijk. Wat heb je met hem?
1: Ja, ik was altijd wel fan van hem ook. En ook een paar keer live mogen zien. Dus ik vond het wel heftig. Ik denk voor iedereen in heel Nederland wat ik zo voorbij heb zien komen op de socials. Dus,
0: ook wel een beetje onverwacht natuurlijk. Heel tragisch eigenlijk.
1: Ja, voor iedereen. Tenminste, vooral voor zijn gezin natuurlijk. Ja, dat natuurlijk echt wat voorop staat.
0: Ja.
1: Ja, dus heel triest allemaal voor hen.
0: Ja, absoluut.
1: Voor alle nabestaanden. Ja,
0: ja. Ja. Nou, in ieder geval wel mooi dat je erheen gaat.
1: Ja, weet je, dat is het minste wat je kan doen, denk ik.
0: Ja, en ga je zondag nog wel wat leuks doen dan?
1: Even iets gezelligs? Naar de bioscoop.
0: Ah,
1: ja, naar de bioscoop. Dus,
0: Het klinkt als een leuk weekend dus.
1: Ja, precies. Alle aspecten zijn aanwezig.
0: Een lach, een traan en een... nog iets, weet je wel.
1: En dat.
0: Ja, dat.
1: Nou, precies dat. Ja, je zegt het goed.
0: Diana, ik heb twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar?
1: Stelling 2.
0: Oh, je gaat al, jouw stelling 1 is inderdaad, mensen die regelmatig zoete aardappels eten hebben een hoger IQ. En stelling 2 is, baby's worden geboren zonder een knieschijf. Jij staat stelling 2 dus, hè?
1: Ja, ja.
0: Waarom?
1: Ja, ik heb 2 dochters ook en als ik echt, ik eet best wel wat veel zoete aardappel ook. Dus dan zou ik wel heel erg intelligent moeten zijn inmiddels.
0: Dat is niet het geval, begrijp ik hieruit.
1: Nee, ik ben best intelligent ook, maar dan zou ik echt hopengaaf moeten zijn.
0: Nou, dan heb ik goed en slecht nieuws voor je, maar stelling 2 is waar inderdaad.
1: Oké, mooi.
0: Weet je nog hoe het komt ook?
1: Nee, dat niet. Nee, dat is echt al lang geleden natuurlijk.
0: Nou, baby's worden geboren zonder een knieschijf. Er zit wel kraakbeen op die plek dat zich later ontwikkelt tot een echte knieschijf. En eigenlijk is dat maar goed ook. Want anders zouden knieën pijn gaan doen en zelfs breken als ze gaan kruipen en dat soort dingen.
1: Okay.
0: Dus uiteindelijk, zodra ze een beetje gaan staan, worden de knieschijven echt ontwikkeld. En misschien nog wel leuker om te weten, baby's hebben meer botten dan volwassenen. Wist je dat?
1: Nee, dat wist ik ook niet. Ze hebben gewoon 2 feitjes op 1 nacht.
0: Ja, een volwassen mens heeft er 206 en baby's 350 botten. Maar een hoop van die botten groeien in de loop van de jaren aan elkaar aan, waardoor je uiteindelijk maar 206 overhoudt.
1: Jeetje. Dat is wel interessant altijd.
0: Nou ja, gelukkig maar. Dat doe ik niet voor niks natuurlijk.
1: Nee. Ja, ik vind de feitjes nog steeds het leukste.
0: Nou, gelukkig maar. Dan ga ik nog even wat mooie feitjes voor de toekomst opzoeken, ja?
1: Ja, dat komt zeker goed. Dat weet ik zeker.
0: Diana, het slaapmasker is voor jou. Een fijne nacht.
1: Ja, dankjewel. Fijne nacht.
0: Het is 5:38 minuut. Teddy Swims.

Needless bij 538. Je hoorde hun de vertaling, New Religion. En Cleon van Luijt hier, van harte welkom in de 538 op deze heerlijke vrijdag. We gaan vol gas richting het weekend met ook deze nacht weer de beste hits om het weekend een beetje goed in te luiden. Daarom zometeen Rieten en de Nightcrawlers. Friday komt eraan, ook nieuwe muziek van Sommige Jeugd onderweg voor je. En eerst in de 538, Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of

0: Jackson. Je hoorde Together Again. Nou, ik zei net dat Return of the Night Quarters er zo meteen aankomt met Friday. Nou, Marco is er al helemaal klaar voor.
1: It's Friday then. We hebben weekend. Wat? Op naar het weekend. Woehoe!
0: Dat gaan we natuurlijk doen met de beste hits van 538. Onderweg voor je. Dus Return of the Night Quarters ook in Magic Dragons komt eraan. En je hoort een artiest ooit is afgewezen bij het schoolkoor omdat ze zou klinken als een geit. Wie het is, hoor je naar Sommieu.

Shakira en Burna Boy bij 538. Je hoorde Die Die. Je zou het haast niet zeggen, maar Shakira die mocht vroeger niet bij het schoolkoor. Nou, ze zullen waarschijnlijk helemaal rare dingen denken, maar nooit waarvoor ze, waarom ze eigenlijk niet is toegelaten. Haar muziekleraar vond namelijk dat ze totaal niet kon zingen. Sterker nog, hij maakte ooit de vergelijking: je stem lijkt veel te veel op een geit. En ja, laatste scoort ze hit. Nee, het is toch een prachtig verhaal. Je hoort de Shakira, Burna Boy, Die Die bij 538. Kilian van Luijt hier met zometeen een heerlijke classic van Keen. Ook de nieuwste Ed Sheeran komt eraan. En eerst Imagine Dragons.